0: Het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook twee wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
2: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur, en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: staan nu plots kilometers verderop. Dat komt door de strenge veiligheidsmaatregelen van de Mexicaanse regering. Er zijn meer dan 100.000 soldaten en agenten op straat om de protesten onder controle te houden. Maar dat maakt duidelijk weinig indruk.
1: De Rode Duivels trappen hun WK maandag af. Om 9 uur 's avonds onze tijd spelen ze tegen Egypte. Ze hebben dus nog wel wat tijd om die wedstrijd voor te bereiden. Op de geblesseerde Zeno de Bast na was ook vandaag weer iedereen erbij op training. Doelman Thibaut Courtois beseft hoe belangrijk het is om goed aan het toernooi te beginnen. Hij geeft ook aan dat hij na dit WK waarschijnlijk stopt als Rode Duivel.
2: Ik denk dat er bij mij meer kans is dat ik niet doorga dan wel. Hè. Ik ben uiteindelijk 34 en uiteindelijk voelt je wel dat de kleine blessures iets vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Maar ja, we zullen wel zien na dit toernooi hoe en wat.
1: In Zeeuws-Vlaanderen, net over de Nederlandse grens, zijn 4 dodelijke slachtoffers gevallen toen een auto een groep fietsers aanreed. Ze waren op schooluitstap. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben het niet overleefd. De aanrijding is in Vogelwaarde gebeurd, een dorpje bij Hulst. Er zijn nog veel vragen bij de omstandigheden.

0: Overleven de klap niet. Op deze weg mag je maximum 80 km per uur rijden. Het is nog niet duidelijk wat er is misgegaan, maar de politie heeft intussen ook één persoon opgepakt.
1: Er is ook één verdachte aangehouden. Of dat om de automobilist gaat, is ook nog niet duidelijk. Wordt ook onderzocht. En wat de rol is van deze verdachte ook.
0: De impact voor de gemeenschap in en rond Terneuzen is groot.
2: Het is een enorme klap voor de Zeeuws-Vlaamse gemeenschap, voor de Zeeuwse gemeente. En in het bijzonder merk ik, waar de gemeenschap heel hecht is, in Aksel, is dit nieuws verschrikkelijk binnengekomen.
0: Bij het ongeval vielen ook verschillende zwaar gewonden. De tweede begeleider en de overige kinderen zijn opgevangen, net als de nabestaanden.
3: Ze zijn al opgevangen, degene die het hebben meegemaakt. Ja, wat hebt u gezien, wat hebt u gehoord, wat hebt u gevoeld? Hoe waren zij eraan toe?
2: Verdriet, verdriet, verdriet en ongeloof.
4: In Antwerpen is deze morgen een voetganger op een zebrapad aangereden door een politiecombi. Die was met zwaailichten onderweg naar een interventie. De sirene stond niet aan. De aangereden man is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een maand geleden gebeurde in Antwerpen al een gelijkaardig ongeval met een politiecombi. Een jongen van 6 raakte toen zwaar gewond. En in Brussel hebben vanavond een 500-tal mensen betoogd tegen het bezoek van Jordan Bardella, de voorzitter van de Frans uiterst rechtse partij Rassemblement National. De manifestanten kwamen bijeen op het Madouplein en scandeerden antifascistische leuzen. Na een tijdje trokken ze richting het Vlaams parlement, waar Bardella te gast was op uitnodiging van het Vlaams Belang. Daar werd de sfeer even wat grimmiger. Er werd een ruit ingeslagen, er werd ook met stenen gegooid. Tot echte rellen kwam het wel niet. Tot rond 8:30 dan was de manifestatie afgelopen. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is er een akkoord met Iran. Vorige nacht waren er nog aanvallen heen en weer tussen de Verenigde Staten en Iran. Trump dreigde zelfs met nog meer aanvallen op Iran, maar die komen er dus voorlopig niet. Hij beweert dat er met Iran een akkoord is en dat de straat van Hormuz weer open gaat. Er moeten wel nog een paar details worden vastgelegd. De Iraanse staatstelevisie ontkent dat er een akkoord is.
5: We just made a great settlement of the war with Iran. And we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe. And it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means they like. If the market goes down, that means they don't like the deal.
4: Paus Leo XIV is op de Canarische eilanden aangekomen. De archipel naast Afrika die bij Spanje hoort en waar veel Afrikaanse migranten aankomen. In Arguineguín, een vissendorp in het zuiden van Gran Canaria, liet de paus een boeket bloemen in het water. En hij zegende ook een kruis dat van wrakhout gemaakt is. Hij riep Europa op tot een gewetensonderzoek. In een toespraak pleitte hij voor legale en veilige migratieroutes en voor betere samenwerking tegen mensensmokkel. Wout van Aert heeft de vijfde rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, wat vroeger de Dauphiné heette. Van Aert was de snelste in een massasprint. De onzekerheid over zijn vorm is ineens een pak kleiner zo.
6: Wout van Aert mikt op de ritoverwinning. Gisteren was hij achter de vluchters al de snelste van het peloton. Vandaag mag hij sprinten voor de bloemen.
7: Wout van Aert aan de leiding, maar hier komt dan Hugo Hofstetter voorbij. Is het Van Aert die het gaat halen? Van Aert toch altijd met lange halen? Ja, wel, het is bingo voor Wout van Aert.
8: Deze interviews kijk ik echt naar uit.
9: Laat je volledig gaan, Wout. Hoe voelt het?
8: Ja, natuurlijk ben ik blij met die overwinning vandaag. Het was toch een doel deze week om een keer handen in de lucht te steken.
6: Twee maanden na zijn onvergetelijke overwinning in Roubaix is het weer raak. De voorbije dagen was de mindere vorm van Van Aert na een valpartij nog het gespreksonderwerp. Dit is wat hij er nu van denkt.
8: Ik heb vandaag inderdaad terug wat meer last gehad van mijn valpartij dan ik de vorige dagen had. Dus het was mentaal wel misschien raar om te zeggen, maar een van mijn moeilijkere overwinningen. Maar ik toch moest in blijven geloven, ook al voelde ik me niet heel goed.

0: Maar ja, in die finale denk ik, komt er wel adrenaline bij. En dan heb ik wel een goede sprint kunnen doen.
1: En zo zit het er hier op. Ik geef alleen nog de weerkaarten mee. Vannacht zwaar bewolkt met lichte regen af en toe. Minimaal van 10 tot 13 graden. En ook morgen wordt bewolkt en regenachtig. Pas in de latere namiddag zijn er opklaringen aan zee. De temperatuur morgen gaat tot 19 graden. Ziezo, een goede nacht nog. Ik dank je voor het kijken. Tot morgen.
2: Engeland-Kroatië, 4-0.
3: 4-0?
2: Ja, 4-0, dat kan toch. Dat is gewoon een berekend risico.
3: Risico voor je carrière zeker alleen maar. 2-3 Kroatië.
4: Jongens.
5: Overeenkomen stopt.
4: 3-1.
5: Als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee in de app van Sporza.

0: Goedenavond. Na regen komt zonneschijn, maar vandaag was net het omgekeerde waar. Want na de zonneschijn van vanmorgen kregen we in de loop van de namiddag overal periodes van regen. Ook op dit moment is het overal zwaar bewolkt en hier en daar valt er nog wat van die lichte regen. En dat is ook nog vanavond en vannacht het geval. Want het gaat om een zeer brede wolkenband die over ons land aan het trekken is. En er zit dus hier en daar wat lichte regen in verscholen. Nu, die wolkenband neemt echt wel haar tijd, want ook morgen krijgen we nog steeds dat zwaar bewolkte weer met dus af en toe wat lichte regen. Het is eigenlijk pas in de loop van zaterdag dat de laatste regenzone ons land gaat verlaten, met erachter voor zaterdagnamiddag dan opnieuw een aantal opklaringen. En dan krijgen we een opbouw van een hoge luchtdrukgebied in de buurt, dus voor zondag en maandag ziet het er al wat beter uit. Er zullen lokaal nog wel een aantal buien zijn, maar de zon die gaat ook af en toe al van de partij zijn. Maar eerst, voor vanavond hebben we zwaar bewolkt weer met dus periodes van regen. Slechte zichtbaarheden hier in de Ardennen, dat zijn eigenlijk wolken die daar de grond gaan raken, zorgt voor nevel of mist. En dat bij minima van 10 tot 13 graden en vrij veel wind vanavond en vannacht. Een meestal matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Ja, en dat weerbeeld dat verandert morgen nauwelijks. Dus ook morgen winderig weer, grijs weer met heel veel wolkenvelden. En af en toe dus periodes van regen, niet de ganse dag lang. Er zullen ook wel droge periodes zijn, maar toch geregeld wat lichte regen of motregen. In de latere namiddag verwachten we dan droger weer en ook al een paar opklaringen in het uiterste westen van het land. Maar voor het centrum en het oosten dat grijze weer tot 's avonds bij temperaturen tot 19 graden. Nu, daarna krijgen we op zaterdag eerst nog een bewolkte start. Hier en daar kan er ook nog wat lichte regen uit die bewolking vallen. In de loop van de namiddag wordt het op de meeste plaatsen dan droog en krijgen we ook een paar opklaringen. Nog altijd een goed voelbare wind en temperaturen rond 19 graden. Zondag dan nog behoorlijk veel wolkenvelden. Daar kan lokaal nog een bui uitvallen, maar toch op de meeste plaatsen gaan we het wel droog houden bij 18 graden en een matige wind uit het noordwesten. Ook maandag wordt zo'n dag met stapelwolken, zeker na de middag vrij veel stapelwolken. En ook daaruit kunnen lokaal een paar buien vallen, zeker niet overal. En dan daarna zijn we vertrokken voor een zomerse periode met op dinsdag 25 graden, lokaal zelfs wat meer, met ook meer ruimte voor de zon. Daar doen we dan nog wat bij op woensdag en ook de dagen nadien. We gaan dan naar 28 graden, lokaal wellicht nog wat warmer, met ook veel ruimte voor de zon, maar een bui lijkt niet uitgesloten. Zo, ik wens u een hele fijne avond. Heel graag tot de volgende keer.
1: Hallo!
2: Hallo!
1: Alles goed?
3: Ik ben Linda, aangenaam.
4: Kan me hierbij zetten, dat mag dan.
3: Wat een himmie!
1: Dat is een piano.
5: Maar dan zit allemaal leuk, vind ik niet een dag wel wat.
3: Oh, nee.
1: Zeg, bedankt om mij mee te pakken, hè. Je bent de eerste.
4: Nee, met plezier.
3: 3, 2, 1, de. Oei!
1: Heb je hem gezien?
6: Ik denk dat, ja.
1: Dag. Salut, hè. Yo.
7: Iedereen zomert. Van maandag tot zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
8: Slachtoffer en gewapend.
7: Toch? De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.

0: Tja, Red Bull geeft je vleugels. Ramen en deuren.
1: Wereldklasse. Op het veld en op de weg.

Een hele goede nacht of ochtend, hoe moet ik het zeggen? Ginder in Guadalajara is het 8 uur vroeger dan bij ons in België. 8 uur 's avonds betekent dat ongeveer iets voor 8 uur 's avonds. Voor het tweede groepsduel in groep A, openingsmatch dus. Daar straks geweest tussen een van de gastlanden, Mexico en Zuid-Afrika. Dat was niet bepaald een geweldig kijkstuk, waarbij Zuid-Afrika redelijk zwak voor de dag kwam. 2 rode kaarten voor Zuid-Afrika, eentje voor Mexico en dus een 2-0 overwinning voor het thuisland. En daardoor op dit duel in Guadalajara veel druk tussen Zuid-Korea en Tsjechië. Want dit zou wel eens heel belangrijk kunnen worden met het oog op de tweede plaats in de groep. Iedereen gaat ervan uit dat Mexico die groep A wel zal gaan winnen. En dat het dan tussen deze twee landen zijn voor plaats 2. En die indruk is alleen maar versterkt na de openingsmatch in deze groep. Spelers staan ongeveer klaar. Krijgen voorlopig geen geluid door vanuit Guadalajara. Beetje vervelend, want kunnen we ook niet horen of de volksliederen gestart worden. Ja, nu hebben we ook geluid van ter plaatse. Dat is altijd handiger natuurlijk. Stadion in Guadalajara, dat ze in Brazilië goed kennen. In 1970 en 1986, de vorige 2 keer dat Mexico het WK organiseerde, speelde Brazilië hier telkens 5 wedstrijden. Dus een beetje thuiskomen zou het zijn voor Brazilië. Maar zij gaan er op dit WK niet spelen. Maar 4 matchen daar in Guadalajara. 4 groepswedstrijden, waarvan 2 van Zuid-Korea. Namelijk deze en dan de volgende op 18 juni tegen Mexico. We zijn vertrokken met het volkslied van Zuid-Korea. Lied van de vaderlandsliefde.

alle spelers dus op het veld. Ook de invallers met zijn 26e allebei. Dat is ook nieuw op dit WK. Staan dan klaar om hun volkslied te aanhoren. En in vele gevallen ook luidkeels mee te kelen of te zingen. Nu is Tsjechië dus, waar is mijn thuis? Een van de weinige volksliederen die begint met een vraag.

Dat waren de volksliederen. We zien daar redelijk wat plekken nog op de tribunes. Dat zal over een kleine week wel anders zijn. Wanneer Mexico in dit stadion in Guadalajara tegen Zuid-Korea gaat spelen. Ja, ze gaan wel even bezig zijn met dat handje klap. Want ze staan daar dus met z'n 52 en 2 keer 26. En dan duurt dat wel even. Thomas Soucek kwam daar iemand tegen die hij goed kent. Nog altijd speler van West Ham. Is nog de vraag of hij daar zal blijven na de degradatie naar de Championship. Zijn vaste buddy daar bij West Ham, Vladimir Taufal, die is al weg. Die speelt tegenwoordig bij Hoffenheim in Duitsland. En dit zijn een aantal Koreaanse fans. Met hoeveel ze daar zijn, dat is moeilijk in te schatten. Het is Pavel Suč. Tsjechisch voetballer van het jaar 2025. Hij moet creatief zijn bij Tsjechië. Nu is dat niet bepaald het sterkste punt van de Tsjechische ploeg. Moet het niet echt hebben van frivol spel, maar wel van onverzettelijkheid, organisatie, fysiek spel, duelkracht en doelpunten maken op spelervattingen. Dat is zo'n beetje de kracht van Tsjechië. We gaan dadelijk, neem ik aan, ook nog wel de opstellingen te zien krijgen. Tenzij die niet doorkomen, dat zou best kunnen. Het groepje scheidsrechters is het tegenwoordig. Egyptenaar Amin Mohamed Omar komt daar nog achter. 40-jarige advocaat van beroep ook nog. Een beroep dat hij ook nog uitoefent. Daarmee is hij best wel een uitzondering. De VAR zit klaar om alles in de gaten te houden. Dat leidde in die openingswedstrijd dus al tot 3 keer rood. We gaan op deze manier aan veel rode kaarten komen op dit WK. We krijgen dan toch de opstellingen van eerste Zuid-Korea. Veel jongens die in Europa voetballen. Elke WK worden dat er meer en meer bij Zuid-Korea. We kennen er eentje die nog in België tot voor kort, tot in februari, heeft gespeeld. Oog, die nu bij Beşiktaş zit. Hij moet aanvankelijk toekijken van op de bank. Daar met het nummer 18 zien we hem staan in het lijstje. De bekendsten zijn Kim van Bayern München, Wang van Feyenoord en Lee van PSG. Dat zijn toch jongens die we al herhaaldelijk aan het werk hebben gezien in de belangrijke Europese competities ook. Wat meer bekende namen bij Tsjechië. Dan vooral natuurlijk Patrick Schick in de spits met het nummer 10. Toch weer goed voor 16 doelpunten afgelopen seizoen in de Bundesliga bij Leverkusen. Opvallend ook bij Tsjechië, de meerderheid van de spelers speelt in de eigen competitie. Een tiental bij Slavia Praag, nog enkele van Sparta Praag en van Victoria Pilsen. Maar velen van degenen die in de basis staan zijn toch aan de slag in het buitenland. De doelman Matej Kovar is zelfs kampioen van Nederland geworden met PSV. Krejci is dan weer de nieuwe kapitein sinds maart van dit jaar. Hij is gedegradeerd met Wolverhampton in de Premier League. Dus hij volgend seizoen in de Championship. In principe gaat hij daar ook blijven bij Wolves. Hranac nog eentje centraal achterin, want 3 centrale verdedigers bij Tsjechië. Hranac die speelt bij Hoffenheim. Net als Taufal tegenwoordig, zoals al gezegd. Hij op de rechterkant. En dan hebben we nog Pavel Suč, die daarnet al even in beeld kwam. Hij moet zo'n beetje de meest creatieve speler zijn met het nummer 15. Aan de slag bij Olympique Lyon. En de verwachting is dat Zuid-Korea grotendeels de bal zal mogen hebben. En dat Tsjechië dus gaat speculeren op organisatie, duelkracht en zoals gezegd op de loer liggen bij spelervatting. Heel veel gestalten in die Tsjechische ploeg.
die vanavond in het wit speelt. Voor alle duidelijkheid. De laatste keer dat we ze echt aan het werk hebben gezien bij ons, Tsjechië, was op het WK, op het EK, excuseer, 2 jaar geleden. Weet u nog, laatste groepsduel daar tegen Turkije. Dat werd zo'n beetje een veldslag. Met onder andere 2 rode kaarten voor Tsjechië. En in totaal in die wedstrijd 19 kaarten. Dat is een record voor een EK. Tsjechië. Even toch op de helft van Zuid-Korea. En dan lukt het uitvoetballen niet bepaald geweldig. Dus is de bal opnieuw voor de Tsjechen. Met de man die dus sinds kort de aanvoerdersband draait, Krejci. Die aanvoerdersband overnam van Soucek. Die disciplinair gestraft is. Heeft allemaal te maken met een debakel in de kwalificatie. 2-1 verlies op de Faroe. Dat was een grote schande voor Tsjechië. Werd ook zo aangevoeld. En even later, na een 6-0 overwinning tegen Gibraltar, gingen de spelers de supporters niet groeten. En dat viel heel slecht. Het kostte Soucek zijn aanvoerderspand. Daar loopt hij met nummer 22. Maar uiteraard wel gewoon international gebleven. En geeft ook aan dat hij het allemaal wel kan begrijpen. En dat hij het al niet zo erg vindt. Maar Krejci is dus sinds maart van dit jaar de aanvoerder van zijn selectie. Miroslav Kubek. Geen grote carrière als voetballer gemaakt. 74 al, is heel even oudste bondscoach ooit op een WK. Ontroont Hugo Broos na enkele uren. Maar zal op zijn beurt zondag ontroond worden door het Dik Advocaat. Die al 78 is. Son Jung-min. In Korea zeggen ze altijd eerst de achternaam. 33 is intussen. Ja, misschien net buitenspel. Het zal wel kloppen. We weten hoe die technologie inmiddels alweer is geëvolueerd. Tegenwoordig speelt hij bij Los Angeles FC. Heeft ook wel met wat blessureproblemen gehad daar. 10 jaar Tottenham. Ook een keer topschutter van de Premier League geweest. Al die jaren met Harry Kane samengespeeld. En de Europa League gewonnen. Op het einde van zijn periode daar. Een periode, ja, het is een decennium geweest dus. Doelman Kim van Korea. Ja, doelman die wordt wel eens gewisseld. Geen echte vaste eerste keus bij Korea. Geeft ook een beetje aan dat er geen absolute topper is. In doel.

ziet je het compacte blok er al van de Tsjechen. In balverlies. Pike. Man van Birmingham in de championship in Engeland. En Lee, een van de vijf Lees in de basis. Dit is Seo Jungwo, de rechterflankspeler. Hij voetbalt in Servië bij Rode Ster.

Lee, een van de drie centrale spelers. En dit is een van de technisch betere spelers. Lee Kang-in van PSG, die kent u wel. Gouden bal van het WK U20 in 2019 was hij. Beste speler dus daar. Waar Korea de finale speelde. En verloor van Oekraïne. Jawel. Seon Jung-wo gaat ingooien. De man van Rode Ster dus. Son. Ja. Licht duwtje in de rug. Maar dat wordt toegestaan door de Egyptenaar. Matthij Kovar. Na het EK 2024 is hij eerste doelman geworden. Dat was toen Jindrich Stanek van Slavia Praag. Nu dus Matthij Kovar van de PSV. Krejci. Ja, Tsjechië is niet de ploeg van de verzorgde en lang uitgesponnen combinaties. Proberen als ze de bal hebben snel om te schakelen. Direct voetbal. En vooral de organisatie houden. Zoals je nu goed kan zien met drie centrale verdedigers dus. En twee flanken. En dan Soucek daar voor de verdediging. Met al zijn loopvermogen. Het zou goed doenbaar moeten zijn nu om te voetballen. Overdag durft het wel richting 30 graden gaan daar in Guadalajara op 1500, 1600 meter hoogte. Best wat vochtigheid ook. En Korea, dat veel de bal heeft. Dit was ook weer iets te veel duwen van Krejci. In de rug van Lee. PSG Lee zal ik hem noemen. Met PSG is hij, zeker in de grote wedstrijden, vooral invaller. Zoals Kim dat ook is bij Bayern München. Son en Lee achter de bal. En hij is mee om te koppen, Kim. De grootste met zijn 1,91 meter, maar de bal komt niet van de grond. Niet de beste vrije trap van Son. Weg is weg. Lucas Provot. Provot ook met Sulc. En in minder mate Sojka. De man die voor het creatieve werk moet zorgen bij Tsjechië. En zoals al gezegd, dat is niet bepaald de grote kracht van de ploeg. Overigens, eerste keer in 20 jaar dat ze nog bij zijn op een WK 2006. Waren ze in Duitsland present. En daar lagen ze er al uit in de groepsfase. Het is geen slechte diepe bal die uiteindelijk ook nog aankomt. En dan wordt de hoekschop verkozen door Jung-wo Seol. De hoog opgeschoven rechterflank. Zuid-Korea voor de 11e keer op rij erbij op het WK. 12 in totaal, geen enkel Aziatisch land doet zelfs maar even goed. Wang die daar een beetje vervelend gaat doen bij Kovar, dat hoort er allemaal bij. En de hoekschop van Lee, die strandt aan de eerste paal. Makkelijk weggewerkt. Ja, Tsjechië heeft
behoorlijk wat meer gestalte dan Zuid-Korea. Heel veel jongens rond de 1,90 of erboven. En doelman Kovar zelfs 1,96. Dus dat kan ook nog wel een rol gaan spelen, zeker bij die spelervattingen. Als de Tsjecher erin slaagt om vrije trap hoekschoppen te versieren. Maar dan moet een simpele controle, ook al sprong die bal een beetje op, wel beter zijn natuurlijk. Stepan Chaloupek, een van de jongens van Slavia. Kim. Voor Lee. Ja, Korea probeert te combineren. En daar is Son met een schotje dat geblokt wordt. Via Ranac wordt het een hoekschop. Jongmin Son. Controle van Lee Jae-sung van Mainz. Ja, was moeilijk. Had hem misschien proberen in één tijd te nemen. Dat had misschien meer gevaar opgeleverd. En die camera's van de scheidsrechter die hebben toch echt een gevoel van midden in het spel te zitten. Dat is zeker een leuke toevoeging. Kopkansje. Dat was niet makkelijk. Voor Lee Han-beom. Met zijn 1,84 meter. Een van de grotere bij Zuid-Korea. Werd ook nog redelijk vastgehouden. Ja, en ook hier is hij aanwezig. En Gianni. Infantino. Mexico-stad naar Guadalajara. Dat is zo, ik schat, 500-600 kilometer. Dus hij zal wel met de helikopter zijn. En hij heeft redelijk wat uren de tijd gehad om de verplaatsing te maken. Ik ben benieuwd of hij alle 104 wedstrijden gaat bijwonen. Dat lijkt me onmogelijk praktisch. Met die gigantische afstanden. Maar goed, we gaan het zien. Korea dat blijft zoeken op de helft. Blijft voetballen van Tsjechië. En alweer een redding nodig van Kovar. Niet de allermoeilijkste, dat niet. De zeer bedreigende Lee Kang-in van PSG. Meest opvallende man in de openingsfase van deze wedstrijd. Bijna een kwartier ver en heeft zich al een paar keer getoond. Is natuurlijk een bal die je moet pakken. Vroeger werd dat een fotografenbal genoemd. Op de hoekschop gaat hij voor zijn rekening nemen. Lee Kang-in. Doet het kort. Misschien een betere optie. Aangezien het overwicht in gestalte van Tsjechië. Bijna lukte het ook. Dat ingestudeerd nummertje. Son werd daar gezocht. Werd nog net geblokt. Maar wat we vooraf verwachten, komt dus ook uit. De bal is voor Zuid-Korea. Overvloedig. En af en toe was er ook dreiging. Maar ook daar weer nu balverlies. Schick kiest positie. En dan is het prima verdedigd door Kip. Patrick Schick nadat of die gemiste controle werd het snel gevaarlijk. Het was Lee Ki-yuk die zijn controle daar miste. Op een plek waar je dat beter niet doet. Verontschuldigt zich nu ook. En een klein applausje van Miroslav Kubek. Richting tweede paal. Spelervatting dus. Alarmfase rood was het voor Korea. Maar het valt mee dit keer. En dan weer de snelle omschakeling. Dat kunnen ze ook. Was dit geen buitenspel van Son? Nu krijgt de vrije trap. En die blijkbaar niet buitenspel.
Ja, weer zo'n duw in de rug. Opzichtig. Van Pavel Sulc, die restverdediging is bij Hoekschoppen. Het is een van de kleinere namelijk bij Tsjechië. En dan hebben we dus weer een vrije trap voor Zuid-Korea. Lee en Son staan klaar. Vorige vrije trap, die verknoeide Son. Wat gaan ze nu doen? Son met rechts of Lee met links? Het wordt Lee dit keer. Hij legt hem richting tweede paal, maar veel te hoog. Buiten bereik van onder andere Lee Han-beok. Het zou straf zijn als ze uit een kopbal zouden kunnen scoren. Stel je voor. Het gemiddelde lengteverschil is toch al gauw 10 centimeter. Nou, het gebeurt een beetje vaak in deze wedstrijd. Gemiste controles. Maar we kunnen wel al zeggen dat het tempo toch wat hoger ligt dan daar straks. Natuurlijk, zoals ook gezegd, wat betere omstandigheden om te voetballen. Minder drukkend, minder warm. Krejci. Dat had Kim makkelijk doorzien. Imposante figuur toch. Die centraal verdediger van Bayern München. Soucek. Ja, vindt toch een ploegmaat. In Provot. Lucas Provot. En dan gefloten voor het buitenspel. Dat is overduidelijk.

publiek begint aan wat vroeger de Mexican Wave genoemd werd. We hebben het namelijk leren kennen op het WK in Mexico. En dus is het niet onlogisch dat we hem te zien krijgen. In Mexico tegen Zuid-Afrika. Meen ik het niet gezien te hebben. Hier dus wel. Guadalajara. Het zou de gevaarlijkste WK-stad zijn met al die drugstoestanden en bendeoorlogen enzovoort. Maar in het stadion lijkt de sfeer er toch redelijk goed in te zitten. En dat is ook weer een duwfout van Kim dit keer. Flink in de rug beuken. En allemaal dus de voornaam op de rug. Lucas Provot, het slachtoffer. En hij begrijpt er uiteraard niks van. Concurrentie centraal achterin bij Bayern München is natuurlijk moordend voor hem. Met Ta, met Upamecano. Hij heeft ook al wel wat blessures gehad. En dat heeft hem wel wat afgeremd. Kobbelduetjes, die gaan ze niet winnen, de Koreanen. Ja, weer een hortende, stotende controle even. Bij Sojka. Kovar met de lange bal. Ja, eerst een goede controle en dan toch wegspringen bij Wang. En zo kan Tsjechië toch even op de helft van Korea combineren. Die voorzet leek me te ver. Het wordt toch een hoekschop. Handig afgedwongen door Chauval. Via de rug van Lee Tae-seok. Hoekschop dus, opletten. De kracht van de Tsjechen. Nou, normaal werd niemand gevonden. Korea zorgt ervoor dat iedereen een flink stuk opschuift. Maar we hebben wel alweer een hoekschop. Dat zijn er toch al flink wat. Na iets meer dan 20 minuten. Alexander Sojka van Victoria Pilsen. Een van de jongeren in de kern, ook nog maar zijn derde interland. Uiteindelijk wel al 23. En deze kwam voorbij de eerste paal. Hij liep er tegenaan, Sojček. Maar redelijk onbewust, dus was moeilijk om die bal ook nog richting te geven. Werd een beetje gelost door zijn bewaker Lee Tae-seok. Kreeg die bal dan op de dij. Maar dus toch ook al een beetje dreiging van Tsjechië. Chic bijna nu op die hoekschop. Zo Tsjech. En dat hebben ze dus graag. Al die duels. Provot nu weer. En we gaan drinken. Precies halfweg de eerste helft. De hydration break, zoals ze het noemen, zouden beter zetten commercial break. Want dat is het eigenlijk. Zeker in de omstandigheden die er nu zijn in Guadalajara. Zo rond de 8:30 s'avonds, plaatselijke tijd. Ja, rond de 20 graden
zou het moeten zijn. Wel redelijk hoge vochtigheid. Van tot zelfs 70%, dat is behoorlijk. Dat is natuurlijk ook wel belastend. En Hong Myung-bo, de bondscoach van Zuid-Korea, trekt iedereen er een beetje letterlijk zelfs dichterbij, want heeft heel wat te vertellen. Nog eens kijken naar die kopbal van daarnet, van Lee Hong-byeom. Is een legende trouwens, die bondscoach van Zuid-Korea. Is sinds 2024 aan de slag. Volgde Jurgen Klinsmann op, de globetrotter, die het maar een jaartje volhield in Korea. Kreeg het verwijt dat hij veel te vaak afwezig was. Veel vaker in Amerika zat dan in Korea. Dat verwijt heeft hij elders ook wel eens gekregen. En die Hong nam dus over. Was ook al eens bondscoach op het WK 2014. En op het WK 2002, dat wonderlijke WK van Zuid-Korea in eigen land, Korea en Japan, waar ze de halve finales haalden. Toen werd hij verkozen als derde beste speler van het toernooi. Hong Myung-bo, 136 interlands heeft hij gespeeld. Ze proberen de sfeer er wel in te houden bij die breaks. We kunnen dus weer. Veel tijd nu voor de voorzet. Toch kwam die niet goed. Plots veel ruimte daar voor Seol op die rechterkant. En dat truitje is helemaal stuk getrokken. Ja, hij was te vroeg vertrokken. En Pavel Suč heeft een nieuw truitje nodig. Kijk, er blijft weinig van over. Ja, dat is geen reclame voor de sponsor. Voor de shirtsponsor dan. En zo wordt er toch wel eens vaker getrokken. Dus tja. Het is moeilijk voortspelen zo, want dat hangt voortdurend te wapperen natuurlijk. En hopelijk hebben ze een truitje met de nummer 15. Ja, ja, vlakbij. Dat valt allemaal wel mee. Maar ik ben benieuwd als het nog eens gebeurt of ze ook nog een derde truitje in voorraad hebben. Tsjechische materiaalman bij de pinken. Bal van Socek op goed geluk. En veel te ver. Patrick Schick met een frivoliteitje. Provot gaat een klein beetje druk zetten op Kim. Die dan maar voor de lange bal kiest. En nu kunnen we weer gaan voetballen. Lee. En dat is dan de aangewezen persoon. Lee Kang-in. Kim. En Wang. Die van achteruit mee gaat opbouwen. Ja, dat was een beetje veel hooi. Meneer Lee, dit is dan weer goed weggedraaid van Wang. Tweevoetig. En alweer een overtreding. Ja, dit is eigenlijk het soort spel dat Tsjechië graag heeft, hè. Veel duels, veel foutjes. Zeleni probeerde daar de Koreaan beet te pakken. Dat lukte hem niet. De vrije trap.
richting tweede zone. Best makkelijk weggekopt. Dus met dat voordeel van lengte hebben ze nog niet veel gedaan voorlopig, de Tsjechen. Krejci, die daar nog hoog staat na die vrije trap. Zojka, dat was een beetje hard. En de volgende overtreding. Ze ligt het spel voortdurend stil natuurlijk. Fout van Tsjofal. Die ooit van zichzelf verklaarde dat hij eigenlijk knettergek is. Bijna een half uur ver. Het is al even geleden dat er nog beweging was in een van de rechthoeken. Veel duels, veel balverlies. En nog maar eens de natuur. Ja, dit moet je toch fluiten. Dit is toch een overtreding. Meneer Amin. Hij stond er niet ver af. Hij laat het passeren. Nou, misschien is het beu om altijd maar voor een vrije trap te fluiten. Dit was toch een duidelijke, stevige duw in de rug. Maar goed. Krejci. Granac. En Čapulek. De drie centrale jongens. Hoge druk van Korea. Dat proberen ze vaak te doen. En Provot had weer even oorlog met de bal. Kip. En Korea technisch beter. Dat wisten we vooraf. En dat blijkt ook wel. Kim. Seong-gyu. Moest even opletten dat hij niet buiten zijn rechthoek daar kwam. Om die bal te vangen. Moeilijke redding heeft hij nog niet moeten verrichten.

Miroslav Krejčí. Hranač met de lange bal. Schik erachteraan. Opletten, want die bal zou zomaar onder de lat kunnen vallen. Kim bleef attent. Ja, zij zijn er uiteraard nog niet gerust in. Ik weet niet of het een goed idee is voor allebei om voor een puntje te gaan in deze wedstrijd. Want dan zou het wel eens kunnen afhangen van hun duel met Zuid-Afrika en doelpunten enzovoort. Nu ja, 3 punten. Dan heb je toch een hele goede kans dat je als een van de derdes doorgaat. Want er gaan er 32 naar de 16e finales van de 48. Dus 8 van de 12 derdes gaan ook nog mee. Ja, en eventueel met 4 punten, dan ben je er zo goed als zeker bij natuurlijk. Hoewel, het is een nieuwe format, dus je weet nooit hoe het eraan toe gaat of hoe het afloopt. Dat moeten we allemaal nog ontdekken. Het tempo is weg. Middel probeert te zijn. Dat is een goed tikje, Pike. En Son die eindelijk nog eens de bal voelt. Met de versnelling. De bal komt er niet tussendoor. Zoveel laat zich je niet verrassen. En dan maakt Lee de overtreding. Ja, goed van Son. Even een ritmeverandering. Een versnelling. Maar de bal tussendoor. Die bereikte hem niet. Kovar, held van de barrages voor Tsjechië. Moest eerst voorbij Ierland, daarna voorbij Denemarken. Hadden wel het geluk dat ze 2 keer thuis mochten spelen. 2 keer kwam het tot strafschoppen. En daarin werd Matej Kovar telkens de held. Opvallend, want daarvoor had hij in heel zijn carrière nog maar 1 strafschop gestopt. En zo kan het lopen. Planerende nederlaag dus op de Faroe. En ook een pandoering in Kroatië. Eindigde 6 punten achter de Kroaten. Nou, dus via de barrages er toch geraakt in Mexico. Maar ze 3 keer spelen. Zuid-Korea, basiskamp van Zuid-Korea overigens in Guadalajara. Voor de Tsjechen is dat Dallas. Die hebben heel veel kilometers af te leggen. En ze spelen ook nog eens in Mexico-stad. En in Atlanta in totaal zowat 9000 en zoveel kilometers. Terwijl Korea er nog geen 1000 moet afleggen voor de 3 groepsmatchen. Dat is toch een concurrentievervalsing zou je denken. En dan ook nog dat hoogteverschil dat de Tsjechië altijd moeten overbruggen. Hier op 1600 meter. Mexico stapt op meer dan 2000 meter. En het basiskamp in Dallas op, wat is het, 150 meter hoogte. Ik kan het vertellen omdat we
verzuipen in het middenveldspel. In de overtredingen, in de balverliezen. In de slordigheden. Mijn akkefietjes.

weer even in de laatste linie. Met het nummer 6. Die kan het doorraken. Hier is Son nog een keer. Ja, trappen waren niet. Het is nog altijd doelgericht. Ook weer topschutter van de kwalificatiecampagne. Twee fases voor Korea in Azië. Twee keer groepswinnaar. En hij scoorde titelpunten. En daar is iemand in het publiek wel een beetje geraakt. Ook valt het wat mee. Dus het was overigens ongevaarlijk. Doelpogingen 5-2. Maar een hele scherpe is daar nog niet bij geweest. Socek. En Ronac. Krejci. Ja, daar zitten ze weer goed tussen. Kim en dan is er... ja, eruit, wou ik zeggen, maar ze is snel weer dicht. Zo, Son heeft twee goede voeten en probeerde hem daar binnen te krullen. Dit was al een betere kans. Jungmin Son. Er was een klein beetje kritiek op hem, omdat hij de laatste tijd wat minder scoorde. Maar hij blijft de absolute vedette, de absolute ster van het Koreaanse team natuurlijk. 3 WK-goals heeft hij al gemaakt. Eentje in 2014, twee in 2018. Onder andere tegen Duitsland. Laatste groepsmatch in Kazan toen. Korea ging er wel uit, maar ze wonnen van Duitsland. En daardoor Duitsland ook uitgeschakeld. De wereldkampioen van 4 jaar daarvoor. Dat was nationaal volksfeest in Zuid-Korea. Na, nochtans, voor het overige teleurstellend WK in 2018. 4 jaar geleden scoorde hij niet. Toen haalden ze wel de eerste knock-outfase. Waar ze dan wel kansloos verloren van Brazilië. Een beetje risico met de controle. Maar dat was kwiek genoeg. Om Socek af te houden. 5 minuten tot rust. Plus die 3 minuten van de drinkpauze. Die scheiden ons nog van de rust. De stand is nog altijd redelijk gunstig. Ook al gebeurt er niet superveel op het veld. De goede luim zit er nog in. In beide kampen. Sojka. Te veel Koreanen op zijn weg. Hij krijgt uiteindelijk de vrije trap voor de eerste lichte overtreding. Jae-sung Lee. Dus niet voor dit foutje van Wang. En dus is er weer zo'n momentje, zo'n spelervatting. Nog niet genoeg mee gedaan eigenlijk, de Tsjechen weinig. Zelfs nog niet echt een hoofd gevonden. Vladimir Tjofal gaat zich ermee belasten. Alles op één lijn, een stuk buiten de rechthoek. En opnieuw komt die bal niet waar de Tsjechen hem hadden gewenst. Dit is een betere bal richting tweede paal. Opnieuw weggekopt. Dit keer door Lee. Hij komt alweer terug. En de eerste paal, kopbal gemist. Maar Korea komt niet weg. Het was Chalupek die daar net niet bij die voorzet raakte. Centrale verdediger die uiteraard mee was. Het was even een moeilijk momentje.

0: voor Korea, zonder dat het andermaal echt gevaarlijk werd. Zeleny. Ja, als ze de bal hebben, de Tsjechen, en ze moeten gaan combineren, dan zie je dat dat niet van harte is. Dat dat niet hun ding is, hun natuur. Vranac, dan maar de lange bal weer. Oef. Het was bijna een elleboog. Son weer in de rug gelopen. Dit keer fluit hij wel, de Egyptenaar. Vranac doet hij haast elke keer bij die duels. Son onderuit lopen. Een aantal keer floot hij niet. Meneer Amin dit keer wel. Ja, het was een flinke peuk hoor die hij kreeg. Kijk, Provot. Hard. De elleboog kwam gelukkig later nog. Toen die Taisiok al naar de grond ging. Maar het was een stevige peuk. Dit is dus het spel van Tsjechië. Fysiek op het randje. Dat is een goede tik. Vlotte combinatie van Zuid-Korea. Seol, kan hij de bal ook voorbrengen? Ja, te laag. Het is alweer stevig daar. Dit keer Chaufal. Met opnieuw Taisiok Lee, die nog aan het bekomen is van de vorige beuk. Park, Pike, excuseer. Niet Park, maar Pike. Wang. En nu kan Tsjechië een keer snel omschakelen. Was niet makkelijk, maar de combinatie loopt nog. En dan is die bal wel te ver. Van Sojka. Ja, er zijn er al die een beetje op hun adem getrapt hebben. Ja, vooral die luchtvochtigheid is geen cadeau. Son lijkt er weinig last van te hebben. En slordig van Matej Kovar. Voilà, gewoon de 3 minuten drinkpauze. Geen extra minuut erbij. Dat is ook nergens voor nodig. Het spel heeft niet echt stilgelegen. Stil. Zo, check. Dit een tikje breed en dan toch maar die bal vooruit rammen. Wang. De man die probeert te regisseren. Lee. En weer Wang. Kim. Lee Kang-in, die vindt altijd wel iemand om aan te spelen. Son kan hij nog eens uithalen of breed leggen. En daar is hij nog een keer. Son raakt die bal niet goed. En dit was een goede combinatie. Ze zitten wel bij betrokken. Als het een beetje dreigend wordt. Goede actie weer van Son Heung-min. En dan pakte hij de bal net niet goed. Hij probeert hem daar richting tweede paal te duwen. Maar kwam net niet goed uit. De meest dreigende actie wel zo'n beetje van de eerste helft. Een misverstand, maar de steek wordt opgeraapt. Kim. Wang. Altijd aanspeelbaar. Pike. En Lee. Han Byung. Ja, daar is de ruimte. Goed gelopen. Ja, bal zelfs binnengehouden. Een goede loopactie van Pike Seong-ho. Voorlopig blijft Tsjechië het klaren. Son. Wang. Nee, dat zag je meteen. Veel geschept, die bal. In Beok Wang van Feyenoord. Toch al aan 74 interlands, is ook al 29. Matej Kovar met zijn laatste uittrap van de eerste helft. Amin Mohamed Omar kijkt op zijn klok en ziet dat er 3 minuten extra tijd verstreken zijn en fluit dan voor rust. Ja, ik meen daar een beetje boegroep te herkennen. En dan kunnen we deze eerste helft samenvatten als het initiatief ligt bij Zuid-Korea. Tsjechië probeert er een beetje een knokpartij van te maken. Niet letterlijk, maar toch een hele fysieke match van te maken. Af en toe, als Son vooral aan de bal komt, dan is er wel echt dreiging van Zuid-Korea. Maar de pogingen komen nog niet echt door. Wel 8 doelpogingen, ruim geteld, in de eerste helft voor Zuid-Korea. En een 2-tal voor Tsjechië. Dus licht voordeel voor Zuid-Korea, maar niet genoeg om een voorsprong bij elkaar te hebben. En Vladislav Krejci probeert daar blijkbaar een beetje de Egyptische scheidsrechter te beïnvloeden terwijl ze samen naar binnen stappen. Wij gaan even pauzeren hier. Ja, het is laat op de avond. Hoewel, een uur of 9 Mexicaanse tijd, dat valt nog wel mee. Het mooie stadion in Guadalajara, het zou moeten een beetje doen denken aan een vulkaan. We gaan rusten, want hier gaan we niks van verstaan. Tot zo dadelijk.
1: Tak myslím, že z toho hlediska osobního by jsem chtěl víc, aby jsem byl víc na balonu.
2: Ja, Red Bull geeft je vleugels. Ramen en deuren.
3: Wereldklasse. Op het veld en op de weg.

0: Tja, Red Bull geeft je vleugels. Ramen en deuren.
1: Wereldklasse. Op het veld en op de weg.
2: Voilà, we zijn terug. Klaar voor de start van de tweede helft daar in Guadalajara van de eerste van vier groepsmatchen die daar gespeeld worden. Voorlopig valt het een beetje tegen. Het is misschien zelfs een beetje af te lezen van het gezicht van Miroslav Kubek. Ja, Tsjechië speelt naar zijn mogelijkheden. Dat doet Zuid-Korea ook. Met als resultaat veel duels, omdat Tsjechië er een fysieke slag af en toe van kan maken. Of zelfs grotendeels van kan maken. Heel af en toe kan Zuid-Korea er technisch onderuit voetballen. Maar we hebben voorlopig toch weinig te zien gekregen. Ze hopen daar de komende wedstrijden op meer natuurlijk. Want de affiches zijn zeker niet slecht met Mexico-Zuid-Korea. Als volgende daarna nog Colombia-Congo. En als klapper ook nog Uruguay-Spanje. Op 26 juli dan is het WK daar in Guadalajara al afgelopen na de groepsfase. In Monterrey en in Mexico-stad in het Aztekenstadion wordt er daarna nog gevoetbald. Er zijn nog 2 16e finales en een 8e finale in Mexico. Vanaf de kwartfinales wordt alles in de Verenigde Staten afgewerkt. Maar we hopen vooral nu al in de tweede helft op beterschap. Voor zover we hebben kunnen zien, voorlopig geen wissels. Dus dezelfde 22 die aan de wedstrijd zijn begonnen, starten ook de tweede helft. En die tweede helft is dus nu op gang gebracht. Spektakel graag. Of een beetje toch. De eerste twee ballen van Lee Tae-seok zijn twee verloren ballen. Dat is niet veelbelovend. Matej Kovar. Lee Ki-yuk vond dat er een overtreding op hem gemaakt werd. En Tjofal wil graag een bal. Er liggen er genoeg rond het veld. Dat zijn dus alle voornamen van de Koreanen. Want als ze een achternaam tonen, dan zie je daar onder andere 5 keer Lee verschijnen. Dat maakt het natuurlijk niet makkelijk. Wang. Die heet dus niet Lee. Deze wel Lee. Lee Kang-in. Een van de meest bedrijvige samen met Son in de eerste helft. Vooral de eerste 15 minuten van Lee Kang-in waren veelbelovend. Chaloupek, de lange bal, of wat had u gedacht? Stevig duel, Bundesliga duel tussen deze Kim en Patrick Schick. Bayern Leverkusen. Een poging tot combinatie van Tsjechië en ze gaan er een hoekschop uit halen. Hij had meteen door dat dat niet zo ideaal was wat hij daar deed. Die hoekschop weggeven. De eerste in de tweede helft is er één voor Tsjechië. De torens kunnen ze een keer gevonden worden door Vladimir Tjofal. Eerste paal. En dan Kim die heel rustig bleef. Dus weer niks, die hoekschop van Tsjechië. Nochtans, de manier waarop ze, ja, wat zal het zijn, 3/4 van hun doelpunten maken. Misschien zelfs meer. Zo zijn ze ook een beetje door de kwalificaties geglibberd. Om het zo maar even te zeggen. Inclusief de barrages tegen Ierland en tegen Denemarken. Waarin captain Ladislav Krejci, twee keer scoorde. Heel belangrijk was in die barrages. Zowel tegen Ierland als tegen Denemarken een doelpunt gemaakt. Wang. Ja, dat was een goed balletje ertussen door. En dan nog bijna binnengeduwd uiteindelijk in de herneming. Dit was een goede aanval. En Lee kwam wel heel dicht bij de 1-0 nu. Lee Jae-sung. De man van Mainz. Ja, dat doorsteekballetje. Er ligt geen ruimte voor, maar het kwam toch aan. En Son die blijft hard werken. De flankwissel is te kort. En nu wat ruimte voor de Tsjechen. Niet goed uitgespeeld door Provod. Dan gaan we nu misschien een herhaling krijgen van die aanval van de Koreanen. Hier komt hij nog een keer. Ja, op kousenvoeten doorgelopen. En dan had het schot beter gemoeten van Wang. Maar een redding van een doelman. Daar zijn we al blij mee. En daar gaan ze alweer. Son. Nou, iets onverhaast. Lee Jae-sung. Even bekomen. Dan weer zo gewoon die lange bal. In de hoop dat Schick er wat kan mee aanvangen. Maar ze hebben het daar achterin bij Korea redelijk goed onder controle. Son. Nog een keer op avontuur. Lee is mee iets te kort ingespeeld. Goeie start toch van Zuid-Korea in de tweede helft. Wang blijft middel spelen. Daarnet echt in de positie om af te werken. Een veelscorer is hij uiteraard niet. In 74 interlands heeft hij er 6 gemaakt. Deze Kim heeft er bijna evenveel als centrale verdediger. Lee Ki-yuk. En Paik. De zoveelste duw in de rug. De zoveelste ook van Soucek. Wezenlijk onderdeel van het spel van de Tsjechen. Bij elk duel wordt er flink in druk geduwd. Lee. De Tsjechen die daar in de organisatie blijven staan op de eigen helft. En dan proberen snel om te schakelen. Maar vaak steekt Kim daar persoonlijk een stokje tussen. Houdt Patrick Schick echt wel uit de wedstrijd. Ook al moet je als verontschuldiging voor Schick zeggen dat hij eigenlijk geen bruikbare ballen krijgt. Kim. Bike. Die af en toe ook uitzakt. Net als Wang om het spel op gang te brengen. En daar hebben ze weer een duelletje gewonnen bij Tsjechië. Om dan vervolgens zoals gebruikelijk de bal snel weer kwijt te spelen. Wang zoekt ruimte op de rechterkant. Ja, in dit soort fases zie je hoeveel kwikker en handiger de Koreanen zijn. Dat was een hele moeilijke bal voor Son om aan te nemen. Kijk, dan zijn ze weer sneller op de bal. Son. Te weinig volk vooruit om die aanval snel naar voren te laten gaan. Lee Kang-in houdt wel goed balbezit. Ja, Wan en Paik beheersen dat middenveld wel. Leiden alleen balverlies als de Tsjechen overtredingen maken. De Tsjechen die kijken vooral naar de bal, wachten af en hopen op dat ene momentje. Of op een vrije trap of een hoekschop. Simpele tactiek. En voorlopig levert hun dat een punt op. Kim Min-jae. Lee. En dan zitten we weer bij Wan. Goed de tik ineens. Net nog aangeraakt die bal. Was een goed idee weer. En nu Son, nu kan hij afwerken, nu moet hij scoren. Nee, goed uitgekomen, Kova. Ja, geniet te snel liggen, maakte zich goed groot. En Son raakte er niet over en er niet langs. Maar toch weer de opening gevonden. Geen buitenspel, geen sprake van. Goeie tik in één tijd van Lee Jae-soo. En dan is Son Heung-min nog altijd heel kwik en snel op die eerste meters met de schouder. Maakt hij de redding, Kovar. Terecht applaus van Hong Myungbo. Ja, ze komen dichter en dichter. Toch al twee keer nu. Serieuze kans voor Zuid-Korea. De hoekschop goed scherp aangesneden. En weggekopt door Soucek. Meer dan 10 minuten ver in de tweede helft. Het was even Lee naar Lee. Voor de zoveelste keer in deze wedstrijd. Kim. En weer een Lee. Nu nog een Lee. We passen daar met twee Tsjechen in de buurt. Ze lossen het makkelijk op. Ook niet fanatiek druk zetten wat ze doen, de Tsjechen. De Koreanen voetballen er eigenlijk, dat mag je niet zeggen dan natuurlijk, want dan gaat het fout. Voetballen er eigenlijk best makkelijk onderuit nu. Ze zijn te kwiek en te bewegelijk voor de Tsjechen om ze voortdurend te kunnen storen. Maar nu is er weer misschien een mogelijkheidje voor Tsjechië. Zoufal, geen goede voorzet. Even leek Pavel Šuš daar te kunnen gaan dreigen. Heel erg vloeiend zag dat er ook weer niet uit. Krejci meegekomen om te koppen, maar de veel kleinere Wang kan die bal wegzetten. En dan was het daar toch bijna gevaarlijk. Ja, hij kon er net niet bij. Of net niet genoeg bij, Thomas Souček. En Infantino, die moet toch denken... Ja, ik moet nog veel wedstrijden zien. Hopelijk wordt het beter en beter. Tjofal met de ingooi. Ja, het is zover. Het is zover. De Tsjechen scoren via de captain Ladislav Krejci. En zo staan ze, ja, geloof het of niet, toch op voorsprong. En dan is het toch weer met een spelervatting en met een kopbal. Het is sneu voor de Koreanen. Ze verdienen die achterstand zeker niet. Maar hij staat dus wel op het bord. Souček kon er net niet bij in de fase daarvoor. Maar dan kwam Krejci, de nieuwbakken captain. Al zo belangrijk in de barrageduels van Tsjechië. En nu scoort hij ook op het WK. Nou ja. Nog geen 30 interlands gespeeld. Ladislav Krejci van de Wolves. Op die ingooi van Tjofal. Die gooit zomaar tot aan het doel. En dan is hij, ja, te groot. En kan hij makkelijk bij die bal. Klimt daar hoog boven Lee Ki-yuk uit. Met zijn 1,84 meter. Krejci is een 1,91 meter. En dan krijg je dit. 1-0 Tsjechië. Jazeker. En nu gaan ze nog meer en nog compacter spelen. En nog meer in de egelstelling kruipen. En ze gaan misschien gaandeweg ook nog wat meer ruimte krijgen. En is Korea aangeslagen of gaan ze gewoon door? Nog tijd genoeg om het recht te zetten. En meer dan dat. Lee. En Lee. De linkse flank, Lee's. Kim. Ja, had snel naar rechts gekund. Hier zat het toch een beetje vast. Ki-yuk. En Kim nu wel naar rechts. Of gewoon verticaal, dat kan ook. Ja, voorzet was niet hoog. Er kon toch gekopt worden door Lee Jae-sung, als ik het goed gezien heb. Ja. Maar gevaarlijk werd het niet. Het is een goede controle en een slechte bal erachteraan. Zeleny. Souček. En... zo'n pek was het en daar toch bijna ook chic gevonden. Kim kon het nog net redden. Ja, kijk, als je die cijfers ziet, dan is het moeilijk te geloven dat het 1-0 staat voor de Tsjechen. 3 doelpogingen, 1 doelpunt. Tegenover 12. De Koreanen wisselen. De man van Mainz naar de kant. Nou, hij is dicht bij een doelpunt geweest. Lee Jae-sung. In zijn plaats. Lee Chan Wang. Nog eentje van de Wolves. Dus die gedegradeerd is dit seizoen. Uit de Premier League. Bij Tsjechië gaan ze er meteen 3 andere ingooien. Schulz naar de kant. Ook Schick, als ik het goed gezien heb, ja. En Provot. Drie aanvallende krachten naar de kant. Dat is de nieuwe spits. Lojek. Adam Lojek. Van Hoffenheim. Ook Sadilek en Gori zijn erin gekomen. Gori of Shori. Zuid-Korea al even in de combinatie betrokken. En Lee die nu wat hoger loopt daar op de flank. Son. Kan hij toch eens echt het gaatje vinden? Jong-min Son nog altijd zeer afhankelijk van zijn doelpunt Zuid-Korea. Hij is nog niet de topschutter aller tijden van Zuid-Korea. Dat is Boom Kuncha. Kent u die nog? Uit een ver verleden. Bekend geworden in de Bundesliga. Hij heeft er 58 gemaakt. Son zit op 56. De frisse kracht. Wang. Gang in. Ja, de energie lijkt toch een beetje weg de laatste minuten sinds die tegengoal bij Zuid-Korea. Ze moeten tweede adem vinden. Daar zal de drinkpauze misschien bij kunnen helpen zo dadelijk. Lee. Ja. Dit kan hem worden, dit moet hem worden en dit wordt hem ook. Ja. Wang in Beok bezorgt Zuid-Korea wat het op zijn minst verdient. En dat is de gelijkmaker. Tergen traag in die bal richting de verste paal. Maar een van de beteren op het veld. Wang in Beok van Feyenoord heeft voor een beetje rechtvaardigheid gezorgd door Zuid-Korea. Langzij te brengen. Wang in Beok. Ja, een kreet, dat klinkt overal ter wereld een beetje hetzelfde. Het is er eentje ook van opluchting. Ja, heel even was daar een klein beetje ruimte. En daar dook hij in. En dan nog goed Ranac uitkappen. En Kovar op het verkeerde been zetten. En dan komt hij net te laat met zijn grijparmen. Matej Kovar. En is de gelijkmaker een feit. Krejci kan kijken wat hij wil. Hij komt te laat om die bal nog voor de doellijn te kunnen keren. Uitstekend uitgespeeld. Slim diep gelopen. Granac probeert hem daar nog tegen de grond te trekken. Desnoods een strafschop weg te geven. Maar hij bleef overeind. Wang, tot grote vreugde van zijn bondscoach. En meteen de tweede wissel nu bij Zuid-Korea. Ah, Son gaat eraf. In zijn plaats de man van Racing Genk, of de ex van Racing Genk. Oh, Jongmo. Jong Yu, excuseer. En ook Eom Yisum. Links voor van Swansea is in de ploeg gekomen. Oh, die sinds februari dus bij Beşiktaş voetbalt. En daar al redelijk wat doelpunten heeft gemaakt. Itai Sok dus naar de kant. En dan is er de drinkpauze. Nog even de administratie bijwerken. Leon Yisum dus. De linksvoor van Swansea. En ook Jongju. Van Beşiktaş moeten we tegenwoordig zeggen. Zijn transfer naar de Bundesliga die ging niet door in de zomer. Maar in februari kwam dan Beşiktaş op de proppen. Dus voetbalt hij nu in Turkije. Dit is nog eens de goal van Ladislav Krejci. Die daar heel makkelijk boven de kleinere Lee Ki-yuk uit torende. Dat was zeer gevleid toen voor het Tsjechië. Koreanen leken toch een tijdje van de slag. Er waren wat kansen voor Son. Dit was nog een goede redding van Matej Kovar. En dan kwam dit moment. Uitstekend gedaan. Wang in Beok. In Beok Wang, zo kan je het ook zeggen. Handig Granac uitgekapt en in één moeite ook Kovar op het verkeerde been. En dan netjes voor Krejci tergentraag die bal tegen de netten leggen. In minuut 67 was dat. En zo hebben we in een kleine 10 minuten toch twee doelpunten gekregen. En dan staan we eigenlijk weer waar we daar straks begonnen waren. Met de gelijke stand. Eentje binnenvliegen. De kwikke Eon. Van op de linkerkant. Maar op de rechterkant gaat het fout. Excuses van Han Beom Lee. Dan voorlopig geen winning goal van Krejci.

Ja, er wordt afgeteld. Het is best wel traag dat hij aftelt, de Egyptenaar. Ja, al bij al moet Tsjechië toch een stuk meer tevreden zijn met deze stand dan Zuid-Korea. Zoveel is de duw in de rug. Met de groeten van Chaloupek. Kim die daar even moest oppassen. Beetje druk. Van Shori. En dan nog maar eens een overtreding van Krejci. Die eigenlijk al wel eens een gele kaart had mogen krijgen. Constant die overtredingen. Gaat nu op de voet staan. Al dan niet bewust. Heeft Som ook een keer of 7-8 gewoon tegen de grond geduwd. Zonder ook maar één intentie om de bal te spelen. Seong-gyu. Frisse kracht die daar natuurlijk in het aanvallende compartiment bij Tsjechië. En dat ondervinden de Koreanen bij het uitverdedigen. Er wordt wat energieker druk gezet. Wang. Voorlopig de held bij de Koreanen. Speelt ook gewoon een uitstekende wedstrijd. Kom er niet langs. Het is natuurlijk makkelijk aan te leren dat tactische plan van de Tsjechen. Hooguit één of twee tikjes achterin en dan de lange bal. En dan zien we wel waar we uitkomen. Dit is ook trekken aan het shirt. Vanwege Lee. Van Dion. Losek, het slachtoffer. Adam Losek van Hoffenheim. De tweede keuze in de spits achter Patrick Schick. Seung-gyu Kim wil dat tweemansmuurtje toch echt op de goede plek hebben staan. Gaat Chowfal nog een keer trappen. Wordt het Sadilek. Het wordt Sadilek. En dat is een goeie hoor. En daar is begot de 2-1. Soucek koopt die bal tegen de netten. En dan hebben ze toch maar weer twee keer gescoord uit de spelervatting. De Tsjechen is er gevlagd voor buitenspel. Ja. En dat gaat tegenwoordig bijzonder snel. De assistent heeft een signaal gekregen. Daar staat Soucek. Ja, en als de bal komt, staat hij buitenspel. Dus dit feest gaat niet door. Het blijft 1-1. Maar wat scheelt het weer? Altijd weer die spelervattingen. Ja, hij hoeft niet te reclameren. Het is gewoon overduidelijk. Daar is geen spel tussen te krijgen. Soucek, buitenspel. Hij blijft nog altijd twijfelen, maar het is echt overduidelijk. Misschien moet hij even gaan kijken. Thomas Soucek. En dus komt Korea nog een keer weg. Het is toch
Bijzonder straf. Ze voetballen geen kans bij elkaar, de Tsjechen. Maar ze hebben bijna twee keer gescoord. Uit, wat is het? 4 doelpogingen. Dit is dan weer het betere voetenwerk. En bal voorbij die daar centraal even naar het hoofd grijpt nu. Maar goede dribbels. En nog een keer de bal voorbij de tweede paal. Maar komt er ook ruimte voor een doelpoging? Deze was denk ik achter de doellijn. Mogen voort. Voorzet van Sil. Toch weer dreiging van Correa. Dat er nu toch echt een erezaak van moet maken om geen vrije trappen of

En nu dan de voorsprong. Jong-Joo. Een beetje een Belgisch doelpunt dus. En goed afgewerkt. Zeker wel. Geen buitenspel. Oh, wel centraal, maar dan gaat de bal niet naartoe. En dan, ja, perfect gebracht eigenlijk. En dan is het weer Wang, als ik het goed zie, die daar diep loopt en die bal uitstekend voor doel brengt. Dan heeft hij een goal en een assist. De man van Feyenoord. Ja, ja. In Beok Wang. En oh, die voor de verdediger komt. Ranac eraan voor de moeite en oh, scoort op het WK. Gerechtigheid is voorlopig geschied. De ploeg die probeert te voetballen. Die verzorgd voetbal probeert te brengen op voorsprong. En Wang heeft nu een beetje krampen, zo te zien. Gaat er wat stretchen. Heeft ook ontzettend veel meters gemaakt. Is de man die het spel op gang brengt. Samen met Pike. En dan ook regelmatig nog in die rechthoek duikt. In de ruimte gaat. En oh, zo belangrijk was dus met een doelpunt en een assist. De man van de match is gekend als dit het eindresultaat wordt. Maar er komt weer zo'n een ingooi van Vladimir Tjaufal. Krampen ook bij de andere centrale middenvelder, Pike. Nou, het is nog wel even. Klein kwartier. En hier komt hij weer met zijn verre ingooi. En daar aan de tweede paal. Oh, wat een redding nog van Kim. Losek had hier altijd moeten scoren. Weer zo'n spelervatting. En dat is altijd extreem gevaarlijk. Losek laat de 2-2 liggen, maar er komt nog een hoekschop. Zadilek neemt hem richting eerste paal. Gefloten voor een overtreding. Rečki is het er uiteraard niet mee eens. Hier nog eens kijken. Door de benen. En dan kan Kim hem nog net redden. Die bal ging door de benen bij Seel. En een hele belangrijke redding van Kim.

Oh, in zijn element natuurlijk. Hij scoort punten. Nog maar 25. Dan gaan we de twee centrale middenvelders wisselen. In elk geval Wangal. Ja, en ook Pike. Alle twee met stevige krampen. Naar de kant. Flinke aderlating, dat zeker wel voor Zuid-Korea. Met toch nog redelijk wat minuten te gaan. En de wissels zijn opgebruikt. Met Park en Kim, twee nieuwe middenvelders in het veld. En ook bij Tsjechië nog een nieuwe man. Chitil, nog een spits. Voor Sojka. Toch het gevoel dat we hier nog lang niet klaar zijn. Is dat Pavel Nedved?

En staat weer klaar voor een vrije trap. Sinds hij in het veld is gekomen, Sadilek, neemt hij die taak over van Tjongval. Lee. Beetje lucht verschaffen. Oog aan druk zetten. Imposante figuur. Sadilek met de lange bal die niet aankomt. Maar is wel als eerste weer op die bal. En geeft hem dan weer weg. Dit is goed weggedraaid. Van Wang. De nieuwe Wang zal ik hem noemen. Die ook al een tijdje op het veld staat. Eom. Nou, dat wordt een doeltrap. Bal was over de doellijn.

nog een kleine 10 minuten te gaan, schat ik toch? Kan nog veel gebeuren. Kim, als u toevallig bent opgestaan toen de tweede helft begon, dan heeft u geluk gehad. Want de eerste had weinig om het lijf. Oeh, Kim, met een zeldzame miss. Ook hij lijkt een beetje moe te worden. Deze man nog niet, Wang. De man van de Wolves. Zorg dat de bal in de ploeg blijft. Excuseer. Het is voor mij ook een bijzonder korte nacht geweest.

Kim maand iedereen aan om wat op te schuiven. En dan gaat hij bijzonder ver trappen, bijna tot bij zijn overbuur. Maar Krejci laat dat niet toe. En daardoor kan Zuid-Korea eigenlijk van hoog op het veld weer beginnen bouwen. Krejci had die bal beter laten lopen voor zijn doelman. Oh, wacht, weer in de rechthoek. We zijn nog lang niet aan een voorzet toe. Kim. Oef, dat was even een risicopaasje. Ploegmaat schrok ervan. Gelukkig gaat hij het zelf snel rechtzetten, Wang. En hier heeft hij ruimte, Wang. De man van Chelsea, van Swansea, excuseer, Wang. Wang, nog. Vindt hij toch een gaatje? Nee, ze zijn met te veel. Chanval. Kans op een snelle counter, maar de vaart eruit gehaald door die paas van Chanval breed. En nu is heel Korea terug. Krejci. Tijd begint te krap te worden voor de Tsjechen. Sadilek. Chanval. Ramac. Chanval. Er gaat ongetwijfeld nog zo één moment komen. Een hoekschop of zo'n verre ingooi. Of een vrije trap. Dat zal je altijd zien. Sadilek probeert het bindmiddel te zijn sinds hij op het veld staat. Dit was weer geen goede bal. In de richting van Chitil, maar niet meer dan dat. De spits van Slavia Praag. Met zijn tienen zijn ze van Slavia in de selectie bij Tsjechië. Ja, hij wordt nerveuzer en nerveuzer, want de winst komt dichtbij. En daarmee ook een plaats in de 16e finales. Ja, 6 minuten extra tijd, die gaan nu in. Want we gaan er toch vanuit dat dit Korea van Zuid-Afrika moet kunnen winnen. En ze hebben al 3 punten als dit nog 6 minuten zo blijft. En dan moet het Tsjechië van deze Miroslav Kubek gaan tellen en rekenen en op een derde plaats mikken. Of misschien nog een puntje pakken tegen Mexico, wie weet. En als Korea dan kan winnen van Mexico enzovoort enzovoort. Maar dat is nog redelijk verre toekomst in deze absolute aanvangsfase van het toernooi. Beetje frustratie bij Ranac. En in Korea vinden ze het een duik. Al een minuutje verstreken van de extra tijd. Han Beokli probeert daar nog wat seconden bij te doen. Ja, en daar nog een Koreaan die staat te stretchen. Kim was het. Zitten allemaal een beetje aan het einde van hun krachten. Al diegenen die aan de wedstrijd zijn begonnen. Omstandigheden toch zwaar. Die bal nog even wegtrappen. Dat zijn weer wat seconden. Chitil die daar even zijn gedacht zegt. Deze man is boos. Ja, als het is om dat afgekeurde doelpunt, dan moet hij gewoon even naar de beelden kijken. Het was overduidelijk buitenspel. Van Thomas Soucek. Overklommen, Eom. Kijken naar die seconden die wegtikken.
Dat is wat hij deed. Oh, gaat druk zetten. Oeh, dat was iets te gretig inkomen. En nu misschien nog een mogelijkheid voor de Tsjechen. De invallers aan de haal. En dan nog een redding van Kim die nodig was. Ja, ja. Michal Sadilek had de 2-2 nog aan de voet. Er komt altijd een kans. En deze was zo waar gewoon uit het veldspel. Dat zijn ze niet gewend, de Tsjechen. Maar hij was er wel dichtbij. Michal Sadilek. Oh. Ja, goed ingevallen. Niet alleen omwille van dat doelpunt. Hij is zeer aanwezig. Ja, en dan een beetje egoïstisch. Van Kim. Wang liep daar te wachten. Was niet echt makkelijk aanspeelbaar, maar toch. Chitil. Bijna 4 minuten ver in de toegevoegde tijd. Nog 2,5 te gaan. Dit is een goede doorsteekbal. En richting tweede paal. En dan is het duwen. Het mag. Niet afgefloten, maar wel een doeltrap nu. Lozek kon niet bij die voorzet aan de tweede paal. Maar weer goed werk van Sadilek, die sterk invalt. Dit is een belangrijke redding. Geen onmogelijke, maar wel een belangrijke. Van Seung-Gyu Kim. Was het zijn laatste in deze wedstrijd? Ja, en dan is het toch opvallend dat Zuid-Korea nu voor de 8e keer een wedstrijd gaat winnen op het WK. En dat 7 daarvan tegen Europese tegenstanders waren. Tsjechië wordt dus wellicht de volgende op het lijstje. Hong Jong-bo. 57, dat is bijna 20 jaar jonger dan zijn conculega. Miroslav Kubek. Een beetje een rugbybal, zo hoog mogelijk over de zijlijn. Tegenstander helemaal terugdringen en nu moet hij in driekwart minuut nog aan de overkant zien te geraken en een kans versieren. Dat wordt moeilijk, maar niet onmogelijk. En nog eens O, die weer voor wat secondjes zorgt door zich nog naar die bal te gooien. En dan misverstand, maar nog de vrije trap voor de Tsjechen. Er komt nog één bal en een gele kaart voor Lee Ki-yuk.

Krejci houdt ook wel van een beetje theater. Sadilek neemt zijn laatste vrije trap. Voor wie is de afvallende bal? De extra tijd zit er al op. Dus de bal zal snel in de rechthoek moeten. Sadilek kan dat nog één keer doen. Als hij snel is. Losek trapt naast de bal. Maar nog altijd niet afgelopen. Nu wel, als die bal wordt weggetrapt. Ja, voilà. Het is gebeurd. Zuid-Korea wint volkomen terecht met 2-1 van Tsjechië. Veel meer doelpogingen, veel meer wil om vooruit te voetballen. Om verzorgd technisch voetbal te brengen. De Tsjechen hebben hun troeven uitgespeeld. En die waren organisatie, onverzettelijkheid, fysiek. De lange bal naar voren en de spelervattingen. Dat heeft ze bijna twee doelpunten opgeleverd. Maar die tweede van Soucek was buitenspel en... Korea is er dus ingeslaagd om twee keer te scoren via de absolute uitblinker Wang Inbeok van Feyenoord. En onze O, zullen we nog maar zeggen. O Jong-ju, ex-Racing Genk. En tegenwoordig dus redelijk vlotscorend bij Beşiktaş en ook op het WK. Voor Zuid-Korea is het goed begonnen, voor Tsjechië wordt het nu al een beetje moeilijk, maar je weet het, die derde plaatsen. 8 van de 12 derden gaan door naar de 16e finales. Dus alles kan nog voor Tsjechië. Maar Zuid-Korea zet een flinke stap richting 16e finales. Goed, we gaan stilaan afsluiten hier. Ik kan nog meegeven dat er vanavond alweer gevoetbald wordt in Canada dan. Daar wordt het WK nog een keer geopend. Dat zal ook nog gebeuren in Amerika. Canada tegen Bosnië-Herzegovina om 9 uur. En dan na middernacht om 3 uur opent ook de Verenigde Staten tegen Paraguay. In deze groep is de tweede speeldag op donderdag 18 juni. Dan is er Tsjechië-Zuid-Afrika in Atlanta. En op vrijdag 19 juni is er Mexico-Zuid-Korea 3 uur in de ochtend in Guadalajara. Dus de Koreanen hoeven niet te reizen. De Tsjechen die hebben nog veel kilometers te gaan. Bedankt dat u heeft willen kijken vannacht. Ik ben benieuwd met hoeveel het u was. En wat de tweede helft betreft hoeft u daar geen spijt van te hebben. Graag tot zeer binnenkort. En nog een fijne dag gewenst.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Een bijgebouw onder de flat stortte deels in waarna de brand ontstond. Er zijn zeker 7 gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren veel hulpdiensten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. Vanwege de vele rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei niet voor het eerst dat er snel een deal zou worden getekend, mogelijk dit weekend al. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. Iran zegt nog altijd vast te houden aan al zijn voorwaarden en verwijt de VS telkens andere standpunten in te nemen. De Britse onderminister van Defensie, Carnes, heeft ontslag genomen uit onvrede over het defensiebudget. Dat is volgens hem veel te laag om de plannen uit te voeren. Gisteren stapte ook defensieminister Healey al om die reden op. Beide mannen vinden het huidige investeringsplan te weinig ambitieus en slecht gefinancierd. Carnes waarschuwt voor reële dreigingen voor het Verenigd Koninkrijk. Het nieuwe defensieplan wordt naar verwachting begin juli gepresenteerd, vlak voor de NAVO-top in Ankara. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. De stof veroorzaakt hardnekkige waterverontreiniging en kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Milieuorganisaties vonden eerder hoge concentraties in Europese wijnen. Er wordt in Europa al jaren gepraat over een algeheel verbod op PFAS. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

0: Gun je oren alleen het allerbeste. Allerbeste. Dit is Gouden Zone FM.
1: Props voor de highest rocker. En de Watska. Watska busy, busy, rock.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Een bijgebouw onder de flat stortte deels in waarna de brand ontstond. Er zijn zeker 7 gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren veel hulpdiensten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. Vanwege de vele rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei niet voor het eerst dat er snel een deal zou worden getekend, mogelijk dit weekend al. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. Iran zegt nog altijd vast te houden aan al zijn voorwaarden en verwijt de VS telkens andere standpunten in te nemen. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. De stof veroorzaakt hardnekkige waterverontreiniging en kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Milieuorganisaties vonden eerder hoge concentraties in Europese wijnen. Er wordt in Europa al jaren gepraat over een algeheel verbod op PFAS. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er beginnen hier en daar wat files te ontstaan. Zo staat er file op de A15 Rotterdam-Europoort. Bij Rozenburg is de vertraging 10 minuten. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam bij Castricum ook 10 minuten oponthoud. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 is de vertraging al 20 minuten. En ook in Noord-Holland op de N244 Alkmaar-Edam tussen Alkmaar en Westgrafdijk een kwartier vertraging.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Nederland. Hou even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Er waren meerdere groepen demonstranten. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Er zijn zeker 7 gewonden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn, maar Iran meldde juist dat de zeestraat gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al vier gevangenen om deze reden vrijgelaten. Tientallen anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Tientallen van hen dienden een klacht in. De rechter geeft hen nu gelijk. Hij beschouwt de wraakactie als marteling. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was één van de vier astronauten aan boord een vrouw. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan alleen files in de noordelijke helft van het land, zoals op de A7 Horen-Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend is de vertraging 10 minuten. Op de A28 Groningen-Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord ook 10 minuten oponthoud door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam voor de aansluiting met de A9 is de vertraging ook 25 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: Dit is het weerbericht.
1: De dag is grauw en grijs begonnen met veel bewolking en periode van regen. Er staat een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt 16 tot 18 graden. Vanavond trekt de meeste regen geleidelijk via het oosten weg. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel een stuk minder regen dan vandaag. Vooral het noorden krijgt nog veel hemelwater te verduren. In de middag verdwijnen de meeste buien via het noordoosten. Daarna breekt op veel plaatsen de zon door. Wel waait er een stevige westenwind en blijft het vrij fris voor de tijd van het jaar met temperaturen tussen 15 en 18 graden. Zondag overwegend droog, de zon schijnt af en toe en de temperatuur loopt op naar 16 graden in het noordwesten tot 19 graden in het binnenland. Daarbij staat een matige westenwind. Volgende week draait de wind naar het zuiden en wordt het droger en warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral korte files. Er is maar één file die op dit moment opvalt en dat is op de N57 Rotterdam-Middelburg bij Hellevoetsluis. De vertraging is daar ongeveer een kwartier door een aanrijding.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. De sterkste groei is zichtbaar onder mensen tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten 42.500 van hen in de bijstand, een stijging van 3,4%. De bijstandsuitkering is een laatste redmiddel voor mensen die niet genoeg geld binnenkrijgen om van te leven. Grofweg de helft van hen is ziek of arbeidsongeschikt. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de Straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in de Straat van Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn, maar Iran meldde juist dat de zeestraat gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al vier gevangenen om deze reden vrijgelaten, tientallen anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Tientallen van hen dienden een klacht in, de rechter geeft hen nu gelijk. Hij beschouwt de wraakactie als marteling. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was één van de vier astronauten aan boord een vrouw. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06 en laat van je horen.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de Straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Horen-Zaanstad. Bij Purmerend is de vertraging 10 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A10 bij Amsterdam-Oud-Zuid. Daar zijn twee rijstroken dicht. De vertraging vanaf Amsterdam over Amstel is een kwartier. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 ook ruim een half uur vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: Minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A10 bij Amsterdam-Oud-Zuid. Daar zijn twee rijstroken dicht. De vertraging vanaf Amsterdam over Amstel is een kwartier. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 ook ruim een half uur vertraging.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij...

0: Geeft u een feest en heeft u daar muziek bij nodig? Huur dan de DJ's van Radio Noordzij in. Zij maken van uw feest een geslaagd feest. Of het nu gaat om een verjaardagsfeest,
1: bruiloft,
0: dancefeest
1: of alleen als achtergrondmuziek.
0: Wij zijn van alle markten thuis. Bel voor meer informatie 020-8508-415. Of vul een offerte in op radionoordzij.nl.
2: Bent u op zoek naar een geluidsstudio voor uw podcast of luisterboek op te nemen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Stuur een mail naar info@radionoordzij.nl.
3: U wilt uw bedrijf in de schijnwerpers zetten, maar u vindt de advertentiekosten vrij hoog? Niet bij ons. Adverteer bij Radio Noordzij en informeer naar onze vlijmscherpe tarieven. Bel met 020-8508-415. Online een offerte aanvragen, dat is ook mogelijk. info@radionoordzij.nl. En wie weet draait uw reclame binnenkort voor een mooi tarief op onze zender. Radio Noordzij.
4: Wil jij jouw bedrijf onder de aandacht brengen op televisie? Dat kan. Radio Noordzij zendt iedere maandagmiddag ook live uit via Salto TV. En jij als bedrijf mag daar gebruik van maken. Vraag naar de mogelijkheden en tarieven op 020-8508-415, optie 4. Of mail naar info@radionoordzij.nl.
5: Je luistert naar Radio Noordzij.
6: Radio Noordzij.
5: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het meest gevarieerde programma-aanbod op tal van luistermogelijkheden. Je luistert Radio Noordzij online en op je mobiel. Radio Noordzij. Bij ons zit je goed.
7: Vincent de Graaf.
8: Dat ben ik.
9: Test 1, 2.
8: Hallo. Hallo.
7: Goedemorgen, Radio Salto.
10: Dit is de top 30 van Radio Noordzij.
8: Ja, goedemorgen, welkom bij de leukste lijst van Nederland. Dit is de Nederlandstalige top 30 op Radio Salto, op Radio Noordzij en op Godenzone FM. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Om precies te zijn, vrijdag 12.06.2026. Voor mij een bijzondere dag, maar ga ik jullie verder niet mee lastigvallen. De Nederlandstalige top 30 met alle 30 plaatjes Nederlandstalig. En we hebben natuurlijk straks in de tweede uur weer een tippie voor de lijst. Een liedje dat nog niet in de lijst staat, maar wel leuk is. Gaan we straks even van je laten horen. En aan het einde van het eerste uur hebben we natuurlijk de Nederlandstalige top 30 klassieker. Die is best lastig. Zal ik je die alvast even vertellen? Ja, doen we eventjes. De band is namelijk heel gewoon. Dat is de bandnaam. Heel gewoon. Moet je even wat anders voor bedenken. Ja, goed zo. Dan is de tweede aanwijzing, de titel van de plaat. Dan wordt waarschijnlijk ook wel de band wat duidelijker als ik de titel omschrijf. Want de titel kan ik niet omschrijven. Het is namelijk een wat oostelijke achternaam. Dus uit het in Nederland, het oosten van het land. En in het oosten van het land hebben ze deze naam, die gebruiken ze nog wel eens. Die komt er wel eens voor hier. En om je te helpen, het is een liedje uit 1979. En de tekst gaat ongeveer als volgt. Zijn naam was puntje, puntje, puntje. En daar gaat het dus om, waarom dat er op de puntjes moet komen. Dat is de titel. Zijn naam was puntje, puntje, puntje. Een kleine 40 jaar. Nou, dan wordt het wel iets duidelijker alweer. Als je het weet. Ik ben benieuwd. De Nederlandstalige top 30. We trappen zo meteen af met de eerste twee plaatjes. Dat zijn zakketjes, ja. Maar eerst even kijken naar de lijst van vorige week. Want hoe zag de lijst er vorige week uit? Dit is de top 3.
11: Die maakt me naar die gek.
12: 2.
11: Want zij hoort bij mij.
12: 1.
11: Oh, Cheerio.
8: Ja, Cheerio stond op 1, hè? Dat knap, hè? Goed. En ja, Justin de Wild. Wat een succes. Zou het een zomerhit van dit jaar worden? Zou zomaar kunnen. Op 2 hadden we Frans Bauer en Jan Smit. En ook natuurlijk de mannen van Criss Cross Amsterdam. Zij hoort bij mij. En op 3 Leeuw Kleine samen met Samuel Welte en Maak me nou niet

0: Is er wat veranderd? Jawel. Is er veel veranderd? Jawel. Hebben we nieuwe nummer 1? Misschien. Zou kunnen. We trappen de lijst gauw af. Ik zei het al, met twee zakketjes. En die twee zakketjes zijn platen die vorige week nieuw binnenkwamen. Het gaat niet goed met de nieuwe binnenkomers van vorige week. Zometeen op nummer 29 hoor je Rob van Daal. Die gaat 4 plaatsen onderuit. Maar eerst op nummer 30 hoor je een plaat van Jari Helleges. Vlam in de pan gaat er 2 onderuit. Is dus de hekkensluiter.
1: 30!

0: dus niet al te best met al die nieuwe binnenkomertjes van vorige week. Want deze plaat gaat 4 plaatsen onderuit. Waarom doe je dit nou? Van Rob van Daal zakt van 25 naar 29, dus in de tweede week. En daarvoor op nummer 30, Vlam in de Pan. En dat was een liedje van Jari Hellegers. Vorige week nieuw op 28, deze week naar 30. En dan is het zover. Nee, niet de eerste nieuwe binnenkomer. Nee hoor. Het is de
1: zakker van de week.
0: En die is voor Jorieke Sterke.
2: 28.
0: Ze gaat maar liefst 11 plaatsen naar beneden.

0: is best wel weer gezellig.
1: Lange Frans en John West. Alles wat ik zoek. Vorige week op 26. Eén plaatsje eraf deze week. En daarvoor op nummer 28 draait mijn plaatje. Dat was de zakker van de week. 11 plaatsen naar beneden. Jorieke Sterke en Goed Geboerd. Vorige week dus nog op 17. Deze week op 28. In de vierde week dat het liedje in de lijst staat. En dan is het tijd geworden voor de eerste nieuwe binnenkomer. En dat betekent dat we de eerste nieuwe binnenkomer, dat we eventjes de plaatjes met je gaan doornemen die verdwenen zijn uit de lijst. En dat zijn Donny en Senna, waar ben je nou? En ook Damian van Os is vertrokken met het liedje Diamanten Ring. Hans en Thomas zien we niet meer terug in de lijst met King Size Bed. En wat we ook niet meer terugvinden in de lijst is Jan Biggel. En iedereen weet het, ja, behalve hij inderdaad, dat was wel een beetje sneu. Klaas Henstra. En Jongensdroom is ook verdwenen uit de Nederlandstalige top 30. En wat ook weg is, is Pascal Redeker en Badkamerkraan. De laatste plaat die verdwenen is uit de Nederlandstalige top 30. Dat is Robert van Hemert samen met Donny en Mo at that now. Donny had dus twee platen in de lijst en ze zijn allebei verdwenen. Oh, nou, dat is wel sneu. Maar dat komt wel weer goed. Tijd voor de eerste nieuwe binnenkomer in de Nederlandstalige top 30. En de eerste nieuwe binnenkomer van deze week is van Davy van der Sluis. Beter dan goed is helemaal
2: 26.
1: Nieuw.

0: splinternieuw deze week in de Nederlandstalige top 30. Davy van der Sluis. Nou doet mijn muziekje niet. Waarom doet mijn muziekje niet? Oh, nu wel. Davy van der Sluis en Beter dan Goed nieuw op nummer 26. Dat was de eerste nieuwe binnenkomer van de 7. En we gaan gauw door met de volgende, want de volgende staat ook alweer voor de deur te trappelen. Ja, dat heb je als je er zoveel hebt. Word nou niet verliefd op mij. Ja, mag wel hoor, maar dat zegt Henk Dame. En die is wel helemaal
1: nieuw
0: op nummer
1: 25. Word nou...

0: Hij is wel lekker duidelijk, hè? Deze Henk Dame wordt nou niet verliefd, want ja, verder wil ik je niet. Dat is dan weer duidelijk. Nou, dan weten we in ieder geval wat hij wel wil. Henk Dame, nieuw op nummer 25. En dat was de tweede nieuwe binnenkomer van deze week. En we gaan gelijk door met de derde, want er is er nog één. We hebben er 7, dus we moeten even een beetje opschieten. Deze plaat is van een man, die komt heel vaak terug. Een echte volkszanger, zoals we hem kennen. En hij lust wel een glaasje, althans, dat zegt hij zelf. Ik drink rosé. De nieuwe Wesley Bronkhorst. Nieuw.
1: 24.

0: iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Dit is de top 30 van Radio Noordzij. Radio Salto. 23.

0: rosé. Nou, dat is ook wel eens een keertje lekker. Als het nou heel warm is, dan is een glaasje rosé op zijn tijd best aardig. Maar ik ben meer van het bieren. Maar goed, af en toe een rosé'tje. Ja, lekker. Door met de volgende plaat. Door met de volgende nieuwe binnenkomer in de Nederlandstalige top 30. Want we hebben er nogal wat. De vierde nieuwe binnenkomer is van Raymond Hermans. En we hadden al een plaat van Fons Feurink in de lijst. Die is weg. Dat was Avond voor In de Boeken. Nou, daar hebben ze Avond afgehaald. Dit is gewoon In de Boeken.
1: Nieuw.
0: Helemaal nieuw op.
1: 22.

De nieuwe single van Raymond Hermans heet In de Boeken. Nou, hij kan in de boeken, want hij staat genoteerd in de lijst. Dus wordt hij ook in de boeken van de Nederlandstalige Top 30 opgenomen. Nieuw op nummer 22 deze week. En door met de volgende nieuwe binnenkomer. De vijfde nieuwe binnenkomer is dat van deze week. En dat is een duet. En dat is een heel bijzonder duet. Nou ja, heel bijzonder. Ik vind het wel een leuk duet. Want deze twee mensen had ik persoonlijk niet zo snel bij elkaar verwacht. Hoe de liefde gaat is van René Vroeger en Waylon. En is Pik Splinter nieuw op nummer 21.

0: Hij klinkt wel een beetje radeloos, hè? Ja, hij is wel een beetje radeloos. John de Bever. En als jij nu nog niet weet, vorige week op 20, deze week net zo 20 als vorige week, liedje staat 8 weken nu in de lijst. En daarvoor op nummer 21, daar hadden we de 5e nieuwe binnenkomer van deze week. En die was van René Vroger samen met Waylon en Hoe de Liefde Gaat. Het gaat, de liefde gaat, hoe de liefde gaat. Dat is een mooi tekst. Nieuw liedje en ik vond de combinatie van die twee vond ik wel bijzonder. Want ja, we hebben natuurlijk René Vroger al met allerlei mensen samen gehad. Maar dit vond ik wel een mooie combi. Nieuw op nummer 21 dus. En over nieuwe platen gesproken. Het is tijd voor een hele zwoele zomernacht. Vind ik het eigenlijk wel tijd voor al die regen en al die ellende. Rutger van Barneveld zingt daarover en hij is Spiksplinter.
1: Nieuw
0: op nummer
1: 19.

0: Vorige week hartstikke nieuw in de Nederlandstalige top 30. Op nummer 21. Deze week gaat de plaat 3 plaatsen omhoog. Het is Manuel en Spreid mijn vleugels uit. 2 weken dus nu in de lijst en 3 erbij. En ervoor op nummer 19 hadden we de 6e nieuwe binnenkomer van deze week. En we hebben er nog één te goed, hè mensen? Er komt er zo nog één. De 6e nieuwe binnenkomer was van Rutger van Barneveld. En die zong over de zwoele zomernachten. En ik hoop dat ze eraan komen. Dat zou heel fijn zijn. De Nederlandstalige top 30 met zometeen de Nederlandstalige top 30 klassieken. Die komt eraan en dus nog de hoogste nieuwe binnenkomen. Die doen we in de 2e uur. Nu door met een plaat die vorige week nog in de top 10 stond. 5 weken nu voor Frank van Etten. Niet bang voor de duivel zakt deze week naar
1: 17.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

0: Hij zingt dus echt niet voor één keer. Maar hij heeft niet zoveel lange liefdes gehad, volgens mij, deze Gerard Joling. Prima, dat kan ook natuurlijk. Niet voor één keer zakt 3 plaatsen. Vorige week op 13. En deze week, in de 4e week dat het liedje in de lijst staat, gaat hij naar 16. Voor op nummer 17 hadden we Frank van Etten en Niet bang voor de duivel en ook niet voor zijn broer. Vorige week stond de plaat nog 7 plaatsen hoger. Hij stond op 10, in de top 10. Dat klopt inderdaad, hij opende de top 10 vorige week. En hij staat pas 5 weken in de lijst en nu wel naar beneden. Dan hebben we het eerste uur gehad. Dat betekent dat we nog maar 1 plaatje te draaien hebben. En dat is de top 30 klassieker. Nou, ik had daar al iets over gezegd. Iets van, iets met een heel gewoon beetje. Dat klopt, want heel gewoon is normaal. Precies. En ik had gezegd, zijn naam is puntje, een kleine 40 jaar. Wat moet er op de puntjes? Inderdaad, uit 1979. Hendrik Haverkamp.
1: De klassieker van deze week.

0: Geeft u een feest en heeft u daar muziek bij nodig? Huur dan de DJ's van Radio Noordzij in. Zij maken van uw feest een geslaagd feest. Of het nu gaat om een verjaardagsfeest,
1: bruiloft,
0: dancefeest
1: of alleen als achtergrondmuziek,
0: wij zijn van alle markten thuis. Bel voor meer informatie 020 8508 415. Of vul een offerte in op radionoordzij.nl.
2: Bent u op zoek naar een geluidsstudio voor uw podcast of luisterboek op te nemen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Stuur een mail naar info@radionoordzij.nl.
3: U wilt uw bedrijf in de schijnwerper zetten, maar u vindt de advertentiekosten vrij hoog? Niet bij ons. Adverteer bij Radio Noordzij en informeer naar onze vlijmscherpe tarieven. Bel met 020 8508 415. Online een offerte aanvragen, dat is ook mogelijk. info@radionoordzij.nl. En wie weet draait uw reclame binnenkort voor een mooi tarief op onze zender. Radio Noordzij.
4: Wil jij jouw bedrijf onder de aandacht brengen op televisie? Dat kan! Radio Noordzij zendt iedere maandagmiddag ook live uit via Salto TV. En jij als bedrijf mag daar gebruik van maken. Vraag naar de mogelijkheden en tarieven op 020 8508 415 optie 4 of mail naar info@radionoordzij.nl.
5: Je luistert naar Radio Noordzij.
6: Radio Noordzij.
5: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het meest gevarieerde programma-aanbod op tal van luistermogelijkheden. Je luistert Radio Noordzij online en op je mobiel. Radio Noordzij. Bij ons zit je goed.
7: Vincent de Groot.
8: Test 1, 2.
9: Hallo.
7: Goedemorgen, Radio Salto.
10: Dit is de top 30 van Radio Noordzij.
11: Welkom terug bij het tweede gedeelte van de Nederlandstalige Top 30. De Nederlandstalige Top 30 is normaal gesproken een programma dat begint met een plaat naar het nieuws, maar dat doen we nu even niet, want de hoogste nieuwe binnenkomer staat voor de deur. Daar gaan we het zo meteen over hebben, maar voordat we die gaan draaien, neem ik je even mee terug naar de hitlijst van vorige week. Dit was de top 3 vorige week, zo zag die eruit.
12: 3. Maak me naar die gek.
13: 2.
12: Want zij hoort bij mij.
13: 1.
11: Oh Cheerio van Justin de Wild bovenaan in de lijst prijkend. Het is echt een goede plaats, zeg. De zomerhit kan het nog eens worden. Op 2 Frans Bauer, Jan Smit, Chris Cross Amsterdam. Zij hoort bij mij. En op 3 Lil Kleine en Samuel Welten. En maak me nou niet gek. Er is wel wat veranderd in de lijst, je hoort straks wat. En ik zei het al, zometeen in de tweede uur hebben we ook nog een tip voor de top 30. Een liedje dat nog niet in de lijst staat, maar wel een hit zou kunnen worden. Hoor je straks ook veel meer van. Door met de hoogste nieuwe binnenkomer, oftewel de knaller van de week. En die is voor een dame die we ooit leren kennen met een draaiorgel op het Songfestival.

opgenomen en ze is nu terug met nieuwe muziek. De hoogste nieuwe binnenkomer, de knaller van de week, is voor Sieneke. En die heet Ik Doe Wat Ik Wil. En Ik Doe Wat Ik Wil is helemaal nieuw. Op nummer 15.

0: lekker blijven liggen daar, want jullie gaan onderuit. Dus nou, blijf dan maar liggen gewoon op dat strand. De Griekse nacht van Jeroen van Zelst zakt 3 plaatsen. Vorige week op 11. In de derde week komt het plaatje terecht op nummer 14. Daarvoor de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Op nummer 15 was dat dan wel te verstaan. De nieuwe van Sineke en Ik doe wat ik wil. Helemaal nieuw in de lijst. Dit is de Nederlandstalige top 30. En we gaan door met een plaat die vorige week nog naar beneden ging. En deze week gaat hij er weer 1 omhoog. 8 weken nu voor deze plaat van de man die toch eigenlijk, ja, hij werd bekend door de Engelbewaarder en daar is hij nooit meer overheen gekomen. Niet qua grootheid van hits in ieder geval. Deze nacht van Marco Schuitmaker stijgt in de 8e week weer 1 plaatsje en komt dus terecht op nummer
1: 14.

Vorige week nummer 15 en in de vierde week gaat hij 3 plaatsen omhoog. Danny Christian en Ai Ai Olga. En daarvoor draaiden we dan weer op nummer 13 een plaat die... Zei ik dat die 4 weken in de lijst stond? Ja. En 13 ging 1 plaats omhoog in de 8e week. Vorige week zakte die nog en deze week gaat hij weer 1 omhoog. Marco Schuitmaker. En deze nacht gaat van 14 naar 13 dus. Dit is de Nederlandstalige Top 30. En we hadden net Danny Christian. En nu hebben we een andere Danny. De Danny Christian schrijft je met een E. En deze met een A. Dit is namelijk Danny. Hij spreekt het uit ook als Danny. Danny de Munk. En heerlijk zakt uit de top 10 weg. Het liedje staat nu 10 weken in de lijst. En vorige week nog op 8. En komt terecht op nummer 11.

0: Danny de Munk en ik heb het heerlijk naar mijn zin. Of hij nu nog zo naar zijn zin heeft, weet ik niet. 3 plaatsen eraf in de 10e week. En heerlijk gaat dus naar beneden naar 11. En daarmee zijn we aan de bovenste 10 gekomen. De bovenste 10 wordt geopend door een plaatje die nu 5 weken in de lijst staat. En vorige week nog op nummer 7. 3 plaatsen eraf dus voor Gino Graus.
1: 10.
0: De

De nieuwe van Tino Martin kwam vorige week nieuw binnen op nummer 12. En deze week gaat hij er 3 plaatsen omhoog mee met het liedje Jong en Dom. Dus in de 2e week omhoog naar 9. En zo kwam hij dus de top 10 binnen. En de vorige plaat die was, die zat 5 weken in de lijst nu. Ja, Gino Graus en Favoriete Kroeg. Favoriete Kroeg stond vorige week op 7. En deze week zakt het liedje naar 10. En dan door met een plaat die ook nog maar redelijk kort in de lijst staat. Het staat pas 3 weken in de lijst. Vorige week op 6. Deze week komt hij terecht op René Schuurmans. En al heb ik 10 miljoen.

0: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
1: Dit is Radio Noordzij met de Nederlandstalige Top 30.

0: ze gaan weer twee omhoog. Vorige week gingen ze naar beneden, naar 9. Toen kwamen ze van 7. Nu staan ze op... Nee, toen kwamen ze van 2 zelfs. Gingen echt flink naar beneden. Ja, ging echt een hele naar beneden. 7 plaatsen eraf en deze week weer 2 erbij. Voor Mart Hoogkamer, Billy Dans, Gappie Sappie. Gaat in de 7e week dat hij in de lijst staat weer 2 plaatsen omhoog. Daarvoor op nummer 8 draaiden we dan weer René Schuurmans. En die plaat die zakte 2 plaatsen. Al heb ik 10 miljoen. Staat nu 3 weken in de lijst en ging van 6 naar 8. Zometeen een tip voor de Nederlandstalige top 30. Iets met het WK. Welke dat is hoor je zometeen. Het kan er eigenlijk maar 1 zijn. Ja, eigenlijk wel. Die hoor je zometeen. Na de nummer 6. En wat staat er op nummer 6? Een plaat die vorige week op nummer 4 stond. En 5 weken nu in de lijst voor Route du Soleil van Wolter Kroes.
1: 6.

gezellig druk in de Nederlandstalige Top 30 studio. Er zitten wat mensen in de studio. Ik was even tegen ze aan het praten. Sorry als je dat op de radio hoorde. Excuus daarvoor. Roet du Soleil van Wolter Kroes gaat twee plaatsen naar beneden. Het is geen Wolter Kroes control dus. Want hij gaat gewoon naar beneden deze plaat. Vorige week op 4, deze week op 6. En Roet du Soleil staat 5 weken nu in de Nederlandstalige Top 30. En dan is het tijd geworden voor een tippie in de Nederlandstalige Top 30. En ik zei het al, het heeft iets met het WK te maken. Ja. Deze man doet het samen met iemand anders die heel succesvol was afgelopen jaar op tv. Met natuurlijk zijn programma Vandaag is Site. En ze zijn laatst nog op Curaçao geweest en weet ik het allemaal. En nu zijn ze terug. John de Bever samen met Wilfred Gené. En ze dachten, ja, het was zo'n enorm succes afgelopen jaar. We kunnen er ook een WK-versie van maken. Koekoek in de WK-versie is vandaag hartstikke goed. Hartstikke nieuw. Dit is een tip voor de top 30.

De nieuwe Jannes, althans de laatste van Jannes, blijft zitten. Hij staat nu 8 weken in de lijst en het plaatje blijft alweer op 5 zitten. Vorige week 5, die week daarvoor op 5. Nu weer op 5. Het is echt een plakker. Jannes en Dans tot de morgen met mij staat 8 weken in het lijstje. En daarvoor draaiden we dan weer een tippie voor de top 30. Die zal vast nog wel een keertje binnenkomen. Moeten we wel opschieten. We hebben nog 5 weken. Dan is het WK voorbij. Wilfred Gené, John de Bever, Koekoek. WK-versie hoorde je als tippie voor de lijst. En dan door met diezelfde lijst. We gaan door met een plaat die vorige week nog in de top 3 stond. Namelijk op nummer 2. Frans Bauer. En Chris Cross Amsterdam en Jan Smit. Zakken deze week naar... Ja, naar 4. En zij hoort bij mij. Heeft...

week nog op 2, deze week op 4. Frans Bauer, Jan Smit en Chris Cross Amsterdam. Zij hoort bij mij. Zakte van 2 naar 4. En dat liedje staat 6 weken in de lijst. En dan zou je denken, hebben we nou werkelijk helemaal geen supersterren in die top 30 en in die top 3? Ja, die hebben we. Namelijk 1. En die ene superster die wordt nu uitgedeeld en die ga ik uitdelen aan 3 mannen. Ze zijn namelijk de mannen van de 3 J's. En Los Vast krijgt een superster, want de plaat kwam vorige week nieuw binnen op nummer 19. En in de tweede week maken ze een enorme knallen door de lijst, want ze gaan van 19 naar 3. 16e dus bij voor de 3 J's en Los Vast. 3. Klein beetje reggae te gek, hè? En dan komen ze weer, hoor. Die summer vibes.

0: heel goed gedaan, hè? Wat een goed liedje. Lekker zomers, beetje reggae te gek, hé. En toch ook weer lekker Volendams. De 3J's en Los Vast. Vorige week nieuw, op nummer 19 in de top 30. En deze week 16 plaatsen omhoog. En een volledig terechte superster om de nek gehangen van de 3J's. Daarmee openen we de top 3 en komen we steeds dichter bij de ontknoping. Althans, die ontknoping komt nu. Want er zijn er nog twee over. Staat Samuel Welten met Lil Kleine op 1? Nee, die gaat van 3 naar 2.
1: 2! Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: bijna niet gek.
1: Hij blijft niet staan. Hij gaat één omhoog. Heel langzaam nadert hij de toppositie. Maar hij haalde het net niet. Samuel Welten en Lil Kleine maakt me nou niet gek. Hij staat 5 weken in de lijst. En het plaatje ging er, om precies te zijn, 1 omhoog. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de lijst. Ik heb er nog eentje voor je te draaien. Die staat 13 weken in de lijst. En hij blijft bovenaan staan. Die draai ik voor je zometeen. Na het overzicht. 3 eraf voor Gino Graus deze week.
2: Favoriete kroeg.
3: 9.
1: En Tino Martin gaat de 3 omhoog.
4: We zijn allemaal jong en dom geweest.
3: 8.
1: René Schuurmans die zakt de 2.
5: Alweer ik 10 miljoen.
3: 7.
1: En 2 erbij voor Billy en Mart.

0: Jannes die zit helemaal vastgeroest.
1: Dans tot de morgen met mij en leef je dromen.
0: 4. En alweer 2 naar beneden voor Jan, Frans en Chris Cross Amsterdam.
1: Want zij hoort bij mij.
0: 3. Een superster voor de 3 J's.
1: Ik hou jou vast, jij laat mij los.
0: 2. En Samuel Welte en Leeuw Kleine gaan er het 1 omhoog.
1: Naar die gek.
0: Blijft er eentje over en je weet welke dat is. Inderdaad, Justin de Wild. En die staat op nummer 1. En hij was van de week de gast bij de Oranje Zomer. En wat was dat leuk. Het is nog steeds de lijst aan voor.

Als treurende man, een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

0: beste autosportliefhebbers, goedemiddag, van harte welkom hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio voor de Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya van 2026. Het is tijd voor de eerste vrije training in Spanje dus, en niet de Grand Prix van Spanje, want ja, dat komt allemaal later dit jaar als we in Madrid neerstrijken. Het circuit 4,6 kilometer lang, 66 rondes gaan we rijden op de zondag. En het rechterstuk is lang, is ruim een kilometer. Om precies te zijn, een kilometer en 47 meter lang. Dus ja, daar kan wel wat gebeuren in bocht 1. Hebben we ook wel in het verleden gezien. De banden die Pirelli dan heeft meegenomen voor dit weekend zijn de C2, C3 en de C4. Dat is een beetje het midden van het spectrum. En daar heeft Pirelli dus voor gekozen. Is weer een stap zachter dan de voorgaande jaren hier in Barcelona. Waar het warm is, het hele weekend heel erg warm gaat zijn. En waar we dus naar gaan kijken. De eerste vrije training. Samen met niemand minder dan Bas Schorthorst. Wij zaten vorige week ook samen. En dat is dan echt zo'n tijd long time no see. En nu in één keer zie je elkaar twee keer in de week, Bas.
1: Ja, zeker, Koen. En dat was natuurlijk bij de Grand Prix van Monaco. Hè? Totaal andere... andere baan dan die we vandaag zien. Maar hartstikke leuk. Barcelona, natuurlijk een bijzonder circuit. Hè? Alle teams en rijders kennen dit circuit goed. We hebben hier natuurlijk ook de testen gehad, hè, voorafgaand aan het seizoen.
0: Ja, zeer zeker.
1: Dus in dat opzicht denk ik dat iedereen goed voorbereid is. En we hebben ook de nodige updates aan de auto's. Dus we zullen straks wat meer over vertellen. Maar het is een...
0: Het is ook altijd inderdaad een circuit om die updates mee te nemen. We hebben wel weer gewoon straight line mode. Wat we vorige week natuurlijk niet hadden in Monaco. Dus die gekke achtervleugeltjes zijn er weer af. Ergens voor één wedstrijd vond ik het mooi. Het was heel lelijk. En door.
1: Ja, precies. Dit is gewoon weer een normaal circuit. Hè, ja. waar goed te racen is ook. Waar we ook veel meer inhaalacties zullen zien dan natuurlijk vorig weekend. Maar vandaag natuurlijk staat in het teken van de vrije trainingen. En we gaan kijken wat de teams gaan doen.
0: Ja, over die warmte. Het is nu zo'n net geen 30 graden in Spanje, in Barcelona, als de klok loopt. En de baantemperatuur gaat wel echt oplopen tot boven de 50 graden. Voor de gelijkleggers onder ons komt die, want let op, deze is gratis. 1 minuut 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30... En als de twee thuisrijders, noem ik het maar even, in beeld komen. Carlos Sainz dus en Fernando Alonso. Alonso die eigenlijk zei de laatste Grand Prix in Barcelona. Dat klopt ook. Maar heel veel media heeft daarvan gemaakt. Ja, zijn afscheid gaat al beginnen. Nou, dat bedoelde hij volgens mij en volgens ons niet echt. Dit is in principe... de laatste van Barcelona. Al weten we nog steeds niet of hij volgend jaar echt op de kalender staat of niet. Feit is wel, het gaat waarschijnlijk nooit meer de Grand Prix van Spanje heten. In ieder geval in de komende jaren.
1: Nee, precies. Maar dat weet je natuurlijk ook niet hoe dat gaat lopen. Met Madrid, nee. Dat moeten we eerst allemaal nog maar zien. Maar dit is natuurlijk wel een circuit wat eigenlijk op de kalender thuis hoort. Het zit er al zoveel jaren op. En ook veel mooie races gezien. Uiteraard natuurlijk ook de eerste winst van Max Verstappen.
0: Ja, hier, Michael Schumacher ook.
1: Michael Schumacher. We hebben mooie regenraces hier gezien, maar natuurlijk ook heel vaak droog weer races, ja, zoals ook waarschijnlijk dit weekend. Ik vind het een circuit wat altijd op de kalender hoort.
0: Ja, zeker 36 keer zijn we hier in Barcelona geweest. 56ste Spaanse Grand Prix die in zijn totaliteit verreden is al. Nou, nogmaals, deze is dus geen Spaanse Grand Prix. 8 seconden nog, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. En het licht is groen. En dus kunnen alle coureurs de baan op. En van die coureurs zijn er 7 namen die nieuw zijn, om het even zo te zeggen. Want ja, de Formule 1 werkt nog altijd met gewoon de regel dat je de rookies 2 keer per seizoen de kans moet geven om een sessie te rijden. Nou, vaak kiezen de teams dan voor een eerste vrije training. Lijkt me ook de meest logische plek om dat te doen. Nu is Barcelona ook wel een plek waar je dat goed kan doen, want Barcelona zei het al. Dit is wel een circuit waar heel veel coureurs in ieder geval in het verleden al eens geweest zijn. En dus hebben we 7 verschillende nieuwe namen. Frederik Vesti rijdt voor de kampioenschapsleider. Kimi Antonelli is er dus niet bij in deze sessie. Dino Beganovic stapt in voor Lewis Hamilton. Leonardo Fanaroli maakt zijn Formule 1 debuut. En was de kampioen van de Formule 2 en Formule 3, terwijl Sainz...
2: It's not switching on.
3: Were you looking? Try again, please.
2: Yeah, not switching on.
0: Sainz stilgevallen, midden in de pitstraat. En dit hebben we ook al vaker gezien, dit jaar. Even aan en uit. Dat kreeg hij door. Yellow in de pitlane. Dus kijken hoe dat dan afloopt. Gespannen kopjes bij Williams. De monteurs van, oh, moeten we nu al aan de bak? Net even rust.
1: Ja, misschien even de boel resetten. Hè? Je ziet hem duidelijk nog bezig in de auto. Maar als dat niet lukt, dan zal het team er toch bij moeten komen. Zal hij waarschijnlijk teruggeduwd worden. Gaan ze kijken of ze hem dan aan de praat kunnen krijgen. Maar geen lekker begin in ieder geval voor Carlos Sainz. Aan zijn thuiscircuit, hè? Thuisrace. Ja. Want dat is het toch echt voor hem.
0: Ja, zeker. Scheelt natuurlijk wel dat hij in de pitstraat staat. Dit heb je natuurlijk liever dan verderop in het, of op het circuit. Leonardo Fornaroli eventjes buiten geweest met de rekken. Achter de voorbanden. Inderdaad, team gaat nu Sainz dus ophalen. Nou, lekker begin is anders. Nog niet eens een meter gereden tijdens deze thuiswedstrijd. En Sainz moet alweer naar binnen gerold worden. Verwacht wel dat we hem gewoon zo gaan zien. Maar ja, dat is weer een gevalletje. To be continued. Daar dus Fornaroli langzij. Die rijdt dus in de auto van Lando Norris. Dus kijk hier bij Iwasa. Want dat is inderdaad een van de andere namen. Is ingestapt voor Isaac Hadjar. En Luke Browning rijdt voor Alex Albon. En Paul Aaron voor Nico Hulkenberg. En dan de grootste naam is toch wel die van Colton Herta. 116 wedstrijden in de IndyCar al gereden. En ja, misschien wel de gedroomde opvolger van Valtteri Bottas gaat het nu, om het even zo te zeggen, opnemen. Doe ik het even tussen aanhalingstekens. Tegen Valtteri Bottas in deze eerste vrije training. Want hij stapt dus in voor Sergio Perez. Heeft er trouwens meteen een setje softs onder gekregen. Ja, misschien een soort glory run, hè. Meteen naar de... Ja, de top of the table.
1: Ja, ik denk dat iedereen wel benieuwd is hoe Herta het gaat doen. Hè. Het is natuurlijk echt een legend in Amerika. Maar Formule 1 is een heel ander spelletje.
0: Ja.
1: Dat gaan we zien of hij geschikt is. Hè. Dat, zij denken van wel Cadillac. Ze hebben natuurlijk de ambitie uitgesproken om hem in de Formule 1 te krijgen. Ja, misschien dat we vandaag wel op dit soort momenten toch een beetje kunnen zien. Hè, als dat moeilijk te zeggen tijdens een vrije training. Maar toch een beetje kunnen zien waar hij nou eigenlijk staat.
0: Ja, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Feit is wel dat hij nu in ieder geval eventjes bovenaan heeft gestaan. Fotootje gemaakt en door, want daar komt denk ik Ocon aan. Dat moet haast wel. De tijd van Herta was een 1.24.2. Juist, Ocon nu 1.21.9 is die titel dus alweer kwijt. Maar ja, goed, who knows. Alonso daar met een mega momentje. Terwijl Alonso eventjes lekker in beeld wordt genomen voor zijn ronde hier over het circuit de Barcelona-Catalunya. Hier gaat die La Caixa in. Dat is die doordraaier die ooit is aangepast. Geloof 2021 uit mijn hoofd. Dat die is aangepast. En dan richting de laatste twee bochten. Europe Car, deze rechter. En dan door Nieuw-Holland. Hier vroeger hadden we nog een chicane. Die is uiteindelijk weggehaald in 2023. Ik denk dat dat een zeer, zeer, zeer welkome beslissing was. En ja, goed, tijden van 1.22 zijn oprecht nog niet eens tijden te noemen. Verstappen is op dit moment de snelste. 1.18.5. Maar ja, goed, zoals gezegd, er gaan waarschijnlijk wel tijden komen die een stukje sneller zijn dan dit. 1.13.7 was in ieder geval vorig jaar de snelste tijd in de eerste vrije training.
1: Ja, we zagen net Kimi Antonelli eventjes meekijken, hè, over de guardrail. kijken naar hoe onder andere teamgenoot Russell het doet. Maar ook natuurlijk naar zijn eigen auto. Dat moet toch een beetje een gek gevoel zijn. Hè, vorige week natuurlijk nog zo goed gereden in Monaco. En het is toch gek als je ineens, natuurlijk zijn dat de afspraken, maar dat je toch ineens naast je eigen auto staat voor in ieder geval één vrije training.
0: Sainz is weer buiten, dus de problemen zijn snel verholpen. En met een vertraging van ongeveer een minuut of vijf is Sainz weer onderweg hier aan boord bij George Russell. Nou, ik wil het jou vragen, Bas. Neem ons take it away met een rondje hier over dit circuit in Barcelona.
1: Ja, het begint in de eerste sector natuurlijk, hè, turn 1, 2. Maar vooral turn 3 is een hele snelle. Hè, daar zie je nu uitkomen, dan aanremmen. Best stevig moment. Hier herinneren we natuurlijk het moment dat beide Mercedes eraf gingen in het jaar dat Verstappen hem won. Ja, en dan kom je op een heel technisch, hè, dit gedeelte naar links. Linksonder, turn 5, loopt heel verraderlijk naar beneden. Ja, en dan kom je eigenlijk bij een hele snelle chicane. En dit is een bocht die, waar je echt een heel goed moet aansnijden. En om dan ook vervolgens eigenlijk in de laatste sector aan te komen. Hè. Een kort recht stuk, maar wel degelijk een inhaalmogelijkheid. En dan kom je in de laatste sector. En dat is toch een sector die vrij technisch is. Hè. Je hebt hier allemaal bochten die een beetje op camber liggen. Hè. Dus een soort van, waar een hoge buitenkant, lage
0: verkanting.
1: Binnenkant is.
0: Juist.
1: Maar wat heel technisch is, eigenlijk het meest technisch gedeelte van het circuit. Ja, dan kom je alweer opgaand rechte stuk. Een bocht die met een Formule 1 auto net niet vol gas is. En een lang recht stuk. En dan zien we ondertussen Russell, die naar de voorlopig snelste tijd gaat.
0: 1.17.4 voor George Russell. Gaat ermee ruim een seconde onder Lawson of net niet. Piastri.
4: Okay. Oscar, we see that in data. We won't be able to do that until P2 unless it is undrivable.
0: Okay. De remmen van Piastri leveren wat vibraties, wat trillingen op. Dat gaat verholpen worden, zegt McLaren, tussen FP1 en FP2. Russell daar nog over. Rijdt zijn 100ste wedstrijd dit weekend in de Formule 1. Nou ja, goed. Heeft net zoveel zegens als Kimi Antonelli. Als Antonelli wint dit weekend. En dat heeft hij snel gedaan, want het is namelijk allemaal op een rij. Ja. Hij heeft er 6 staan, George Russell. Dat zou een heel pijnlijke 100ste zijn, denk ik.
1: Het is sowieso al een beetje pijnlijk natuurlijk voor George Russell. Hè, die natuurlijk toch als een van de, van de favorieten wel aan dit seizoen begon, denk ik. En als je dan nu ziet hoe Antonelli de dominantie heeft opgepakt en duidelijk de eerste rijder is binnen het team. Of duidelijk, maar in ieder geval in resultaten wel. Ja, George Russell moet aan de bak. En de druk staat er echt op dit weekend voor hem.
0: George moet zeker aan de bak. Zal moeten winnen om in ieder geval de spanning in het kampioenschap enigszins terug te brengen. Verschil tussen Antonelli en Russell is 68 punten. Is heel erg veel. Hamilton zit er zelfs nog tussen. Hamilton staat namelijk tweede op 66 punten. Ja. Dus dat zegt genoeg.
1: Ja, hier het is bij Browning. Ongelooflijk, hè, met het puntenaantal. Ja. Dat het zo, je hebt eigenlijk geen nummer 2.
0: Heel erg veel.
1: Dus iedereen, Antonelli loopt eigenlijk moeiteloos uit op dit moment. Want hij heeft niet één iemand die ook sterk is.
0: Ja, zeker. Browning staat nog altijd binnen. Vanaf het begin van deze sessie. Sainz ook weer binnen nu op dit moment. En we zagen daar een en ander aan problemen. Zo leek het. Wellicht dat we Browning toch nog in actie gaan zien. Maar dat zou natuurlijk voor hem heel erg zuur zijn. Hier Frederik Vesti die we al vaker gezien hebben in de Formule 1. 5e eerste vrije training gaat het zijn voor hem. Dit jaar rijdt hij vooral in de IMSA. Het IMSA-kampioenschap doet het daar vrij aardig trouwens, hoor. Werd tweede tijdens de 24 uur van Daytona. Dus kan echt wel een potje sturen, deze Frederik Vesti, deze Deen. Daar komt hij vandaan. Alleen, de vraag die ik mezelf dan stel. Ik denk dat deze jongen nooit Formule 1 gaat halen.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Dat zie je ook wel aan dat hij nu natuurlijk in de IMSA rijdt. Hè? Dat ook ander soort auto's zijn.
0: Ja. Hè?
1: Maar goed, het is natuurlijk nooit uitgesloten. Je weet niet hoe het precies gaat lopen.
0: Hij is wel snel.
1: Ja, en je zit natuurlijk altijd bij Mercedes wel goed. Omdat die ook wel meerdere teams hebben waarmee ze samenwerken. Ook door de motoren natuurlijk. En wellicht dat er dan een opening voor hem zal zijn. Maar inderdaad, wat je zegt, we hebben hem vaker gezien. En
0: aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat heel veel coureurs, als ze jong zijn, echt in hun handjes moeten knijpen als ze ergens coureur worden en af en toe een training mee mogen doen. Bij een Formule 1 team.
1: Nee, dit is geweldig voor hem, voor alle jongens die er vandaag in zitten. Of het nou de vijfde keer is of de eerste keer. Dit is een geweldige kans, hè? Ook om jezelf te laten zien, maar ook om samen te werken met het team. Hè? Ook om te laten zien hoe je dat doet. Hè?
0: Ja.
1: Teamwork is natuurlijk ook heel belangrijk, hoe je ook in de debrief, hè, na de training bent met de data, met de engineers. Ja, eigenlijk hoe je werkt.
0: Ja, exact. En nou, wellicht dat hij in ieder geval of het een en ander opsteekt, of Mercedes toch nog een klein setje in de rug kan geven in de goede richting. Browning zit er in ieder geval wel weer een neus op. Dat is wel lekker. Dat zou voor hem wel heel erg fijn zijn. Als hij uiteindelijk gewoon weer buiten kan gaan komen. Leonardo Fornaroli alweer met dat rek. Of eigenlijk nog steeds, volgens mij. Dit is al zijn vijfde ronde. Ja, dat is ook wel een beetje de oneerbiedige taak, hè, van dit soort coureurs vaak in de eerste training. Gewoon taken uitvoeren en ja, dit moet even gebeuren. Zo
1: ja,
0: lijkt het.
1: Maar goed, voor Fornaroli is dit natuurlijk niet zo erg. Hè. Het is pas het begin van de training. Hij doet een aantal keer in- en out-laps.
0: Ja.
1: Of out- en in-laps. En ja, ze testen daarmee. Hè. Ze verzamelen eigenlijk data voor de rest van het weekend. En dat is natuurlijk ook waardevol. Maar hij krijgt echt straks nog wel zijn moment om ook hard te gaan. En ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen. Want het is toch een hele getalenteerde jongen.
0: Jazeker. Formule 3 kampioen, Formule 2 kampioen.
1: Ja, en dat toch de historie leert wel. Dat vaak wel jongens zijn die, ja, die ver gaan komen.
0: Zeker. Waarom ze trouwens rijden met dat rek. Ik kan me voorstellen dat ze die front wing end plate update willen checken. Hier komt de nerd aan.
5: I went over the curve and tried
0: to
5: 8 on the left hand side, bottom, so just check board.
6: Copy that.
0: Oké. Ja, nou, ja, dat is wel echt zo. Ja, ik ging wat wijd. Ik ging over de curb. Check de vloer. Zo, een aardig momentje van Colton Herta. Die van tevoren zei, ik ga deze training gebruiken om te laten zien wat ik waard ben. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, we zullen het zo nog wel even in de herhaling zien. Maar dit zijn natuurlijk geen lekkere momenten.
0: Nee.
1: Het hoort ook wel, ja, misschien ben ik te snel hoor. Een beetje bij het IndyCar manier van rijden. Het gooien en smijten met een auto. Wat met die auto's ook veel makkelijker kan. Er zit veel minder technologie in. He, dus dat, en ook veel minder aerodynamica. Dus dat is heel anders. Maar goed, we gaan het wel een beetje zo zien. Het is natuurlijk wel zo dat als je daar op de exit curb komt, he, na die chicane, dan, ja, dan tilt hij de auto eigenlijk op. En dan, ja, dan wordt de auto heel instabiel.
0: Ja. Ja, zeker. Nu viel het me wel op over dat gooien- en smijtwerk trouwens. Dat vorige week in Monaco ik het ook best wel aardig smijten vond met de Formule 1-auto's. Zeker in vergelijking met de afgelopen jaren.
1: Ja, klopt. Ja, met name over de curbstones. Hè.
0: Ja.
1: Dat is toch behoorlijk hard. En ja, ik vond ook dat veel auto's last hadden van, ja, van overstuur. Hè, dat de achterkant eigenlijk omkomt.
0: Ja, nou ja, wat dat betreft wel gaaf om te zien. Hier Carlos Sainz, gewoon buiten. En dat is wel lekker. Bortoletto over de bordradio.
7: Lisa, how is the first car?
8: Hello, I'm Gabriel, not Lisa.
7: Oh, sorry, Gabi.
0: Verkeerde knop. Ja, zo gaat dat. Ja, die teams hebben ja, allerlei, ja, hoe zeg je dat? Channels natuurlijk. En ja, aan de pitmuur is het makkelijk zo'n fout gemaakt. En dan klik je gewoon het verkeerde kanaaltje in en dan praat je zomaar tegen de verkeerde. In dit geval moest de engineer van Gabriel Bortoletto Lisa hebben. Wie dat is,
1: ja, nou ja,
0: we'll never
1: niks,
0: know.
1: Niks

0: Want ja, iets kleinere wielbasis en dingen. Dus nou ja, Pirelli had wat dat betreft een uitdaging om voor dit jaar in ieder geval banden te maken die ietsje kleiner waren. Ja, en zodoende dus. Sainz springt uiteindelijk naar 7.
1: Ja, prima voor hem. In ieder geval goed dat hij weer terug op de baan is. Russell nog steeds bovenaan.
0: Hier Paul Aaron.
1: 17-3.
0: Ja, Paul Aaron dus ook nog altijd binnen. Paul Aaron wel 2 rondjes buiten geweest. Al ziet dit er wel uit alsof ze weer aan het prepareren zijn om, hè?
1: Ja, het is natuurlijk vervelend als jij een keer de kans krijgt, hè, om zo'n vrije training te doen. En er is iets met de auto. We zitten hier weer de box in te kijken van Luke Browning, die eigenlijk hetzelfde heeft. En ik kan me herinneren dat hij dit eerder ook al een keertje had. En ja, dat zijn natuurlijk vervelende momenten. Je zit zo naartoe te leven. En als het dan niet, als die auto wat voor reden dan ook niet doet. Terwijl we hier een mooi
0: niet lekker
1: verremmoment zien bij bocht 1 van Frederik Vesti in de McLaren Mercedes. Sorry, in de Mercedes. Niet in de McLaren,
0: ja, zeker.
1: Maar goed, wel een moment voor hem. Ja, zonde, zet je banden weg.
0: Leclerc in La Caixa, dat is allemaal nog redelijk groen en vuil. En daar ligt gewoon nog weinig grip. Dat is wel, denk ik, een beetje de racelijn voor de rest van het weekend straks.
1: Klopt.
0: Als er wel grip wordt neergelegd. Valtteri Bottas ook wijd in Kamsa. Dat zijn toch wel de meest iconische bochten, die twee, moet ik eerlijk gezegd zeggen, van dit circuit. Ja, voor Browning inderdaad vervelend als er problemen zijn. Maar ja, goed, het is een 5e training. Ze heeft echt al wel wat rondjes in de Formule 1 gereden. Overigens, voor Paul Aaron is het zijn 6e. Dus ze hebben wel wat ervaring in deze klasse, in deze Formule 1. Hier Max Verstappen. Die natuurlijk na nog geen meter, denk ik, klaar was en naar binnen kon. Thuis, dat wel.
2: Ja, I don't know what to make of it, Charles.
3: Yeah, copy.
2: Like one lap drive on one corner, on the steer, then on the steer, and everything is horrendous.
0: Oké, zegt ik heb ene bocht overstuur en dan heb ik weer onderstuur. Horror, horrendous.
1: Ja, het zijn geen bemoedigende teksten van Max Verstappen. Maar goed, dat kennen we ook natuurlijk een beetje van hem. Hè? En ik kan me ook voorstellen dat de auto ook niet super is. Maar het heeft ook een beetje te maken met de eerste vrije training. Hè? Waarin er natuurlijk nog zo weinig grip op de baan is. En dan, ja, dan als je dan niet een topauto hebt qua afstelling en qua aerodynamica, dan is het gewoon heel lastig.
0: Ja, zeker Verstappen over de streep. Op dit moment de 6e tijd in handen. Even een top 6 dan. Russell, Piastri, Leclerc. En dan Lawson en Lindblad. En dan dus Max Verstappen ziet ook Isaac Hadjar. 42 minuten en 19 seconden te gaan. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 en 7. En rust en kalmte. Bij heel veel coureurs. Dus ook een leuke trip, hè, om deze Grand Prix gewoon mee te pakken als Nederlander, denk ik.
1: Ja, dit is geweldig. Dit is een van de leukste Grand Prix's om te bezoeken. En ik ben hier heel veel geweest, hè, ook om zelf te rijden, maar ook vaak bij de Formule 1 geweest. Omdat het een, ja, zeker als je dat met relaties doet, hè, is het fantastisch. Omdat je hebt een geweldige stad, hè, Barcelona,
0: ja,
1: waar zoveel te doen is. En ook helemaal in het teken staat van Formule 1 tijdens dit weekend. Het circuit is niet heel ver weg. Het vliegveld is in de buurt. Hè, makkelijk,
0: ja, het ligt ernaast. Vliegveld.
1: Ja, het is eigenlijk in alle opzichten is het een goede reis om naartoe te gaan.
0: Zeker. Hier aan boord bij Gabriel Bortoletto. Daar zijn dus ook de geluiden van.

0: persoonlijke verbetering in de eerste sector voor Gabi. De Braziliaan. Die... even moet kijken hoe en wat voor deze ronde. Ja, het ziet er allemaal nog redelijk onrustig uit, maar je merkt ook wel, dit is nog niet op de 100% hoor, Bas.
1: Nee, zeker niet. Je ziet, maar het valt mij ook wel echt op hoe glad de baan is. Je ziet eigenlijk op heel veel momenten.

0: momenten zie je die auto wegspringen. En zeker ook op het punt waar die nu rijdt, bocht 10. Daar is altijd heel glad op de exit. En dat, ja, dat bouwt zich heel erg op gedurende het weekend.
1: In La Caixa, dit is Bank Sabadell. En dan door Europcar en New Holland, de laatste twee bochten. Ja, dit kan echt wel een klap sneller. Hij gaat in ieder geval sneller dan dat hij had staan. Is goed voor de negende tijd op 2,3 seconden van George Russell.
0: Ja, maar je ziet het hele veld eigenlijk op dit moment nog best wel ver uit elkaar liggen. Hè? En dat weet je ook nooit tijdens de vrije training met hoeveel fuel load, hè, benzine ze aan boord hebben. En ja, wat precies de strategie is, wat ze aan het testen zijn. En de eerste vrije training is natuurlijk ook om heel veel dingen eigenlijk te testen. Je ziet ook dat veel van de teams hebben een update gedaan. Niet elk team, maar er zijn toch een aantal teams. Hè, met name ook aan de vleugels, hè, de front wing. Ook een aantal teams aan de achtervleugel. Eigenlijk het team met de meeste updates dit weekend is het team van Ferrari. Zij hebben buiten de front wing, de rear wing, ook de diffuser en ook nog de sidepods.
1: Die hebben gewoon een hele pakket gepakt.
0: Ze hebben een heel aero-pakket gepakt. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat voor het team van Ferrari gaat uitpakken op dit circuit dit weekend.
1: Ja, het zou lekker zijn als zij hoge ogen kunnen gaan gooien. Leclerc heeft op dit moment derde tijd in handen. Beganovic de 14e. Hier kijken we nog altijd mee met Paul Aaron. Die ooit heel hard crashte trouwens in Macau. 2023 was dat. Nu is hij gewoon reservecoureur. Binnen voor veel Formule 1 teams inderdaad gewoon makkelijk op te roepen. Zijn oudere broer, die heet Ralf. En die is teammanager bij Prema. Dus die zal ook rondlopen hier tijdens dit weekend. Want uiteraard, het is een weekend met en Porsche Super Cup en de Formule 3 en de Formule 2. Aaron heeft er een setje zacht onder gekregen. Hetzelfde geldt dus voor Colton Herta. Eens kijken wat die jongens dan doen. Nou, Herta 19e tijd en langzamer dan Bottas. 1,2 seconden. Aaron springt wel die top 10 in. Is daarmee 14e sneller, vooral dan Bortoleto.
0: Ja, maar nog steeds op bijna 2 seconden. Hè. Dus ik denk toch dat zij met een andere fuel load rijden. Dat de auto eigenlijk een stuk zwaarder is dan een kwalificatie setup. Terwijl we hier Pierre Gasly ook op de exit van bocht 8, tussen bocht 8 en 9 zien gaan. En waar de auto een beetje instabiel wordt, wat we eerder eigenlijk ook bij Herta zagen.
1: En hier bij een van de V-carps, Liam Lawson. V-carp vanwege het WK voetbal natuurlijk met een soort voetballivery. Ik vind het wel vet hoor, die voorbanden vooral. Wel aardig om te zien. Maar ik zoek even een foto op thuis.
2: What are these guys? Just well on the track.
1: Classic. Ik vind het meevallen hoor, Liam. Maar goed.
0: Ja, het is een beetje het gezeur wat bij de vrijdag hoort.
1: Ja.
0: Maar als je ziet hoe die zelf die bocht 10 eigenlijk inzeilt. Helemaal dwars. Dat is ook niet nodig. Dus...
1: Nee, en dan kun je moeilijk de schuld al. Dit noem ik echt schuld afschuiven.
0: Ja.
1: Zoek het eerst even bij jezelf. Laten we het zo zeggen. Hier aan boord bij Vesti ook. Hij heeft nu een setje zacht onder de Mercedes zitten. Kijken of hij in ieder geval richting de tijd van George Russell zou kunnen. Is op dit moment een 1.17.3. Russell staat binnen, dus gaat niet verbeterd worden door Russell zelf. En dus heeft hij gewoon een benchmark. Een richttijd om naartoe te rijden. Geeft al 1/17 toe in de eerste sector. Dat is een chicane en een rechte knik.
0: Nee, maar ik zie ook op de mini-sectoren hier op ons scherm dat hij niet echt snel is. En je weet natuurlijk niet wat ze nu aan het doen zijn. Maar als dit echt een aanval op Russell is, dan gaat hij er slecht uitkomen.
1: Ja, mist daar ook een beetje de apex in Wurth. En dan deze rechte knik in Kampsa. Laat hij volgens mij ook nog iets liggen richting de apex. Dus het is allemaal niet schoon, zeg maar, dit.
0: Nou, je ziet ook dat hij in de tweede sector, hè, aangekomen bij bocht 10... inmiddels op 1,5 seconde zit.
1: Ja.
0: Dan zie je dat dit geen aanval wordt op de voorlopige snelste tijd van Frederik Vesti.
1: Ja, George Russell. Even natuurlijk die snelste tijd. Gasly.
3: The break, the car is going right or left.
4: Understood. Okay.
1: Vesti naar 7. En Gasly die zegt dat heel ja, instabiliteit is als hij überhaupt de rem aanraakt. Zal Alpine daar moeten kijken. Alpine ook gekeken trouwens naar de Grand Prix van Monaco. Dus kijken of er toch nog wat te halen valt. Want wij geloven die 2 keer 5 seconden niet die er bij Pierre Gasly die hem werd opgelegd.
0: Nee, ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
1: Nou, zijn podium is terug. Hij heeft hem... hij is goed gekeurd.
0: Ja, ja.
1: Voorafgaand in deze sessie kwam daar het nieuws. Gasly komt op het podium in Monaco. Had je haar terugverwezen naar de 4e plaats. Want ja, die 10 seconden krijgt hij terug. En dus heeft hij niet gejuicht in die uitloopronde voor niks.
0: Nee.
1: Is toch een soort manifestatie.
0: Ja, ja, ja, dat is altijd... Kijk, dat is zo zonde. Maar Jos Verstappen heeft het ook ooit gehad. Hè, dat hij een podium haalde en hem uiteindelijk niet op heeft gestaan. En dat is toch altijd een beetje een bitter einde dan. Dan denk je toch, kunnen ze die beslissing niet eerder nemen. Je zou toch met de technologie van tegenwoordig... Zeker. Dat je zou zeggen van in de uitloopronde kan je nog dingen corrigeren.
1: Maar er waren natuurlijk veel meer gasten met een penalty voor speeding in de pitlane. Maar die hebben allemaal geen protest aangetekend. En ja, die hebben dan dus gewoon de boot gemist. Want ja, het moet binnen 48 uur na afloop van de Grand Prix echt ingeleverd zijn. Want ja, en dan moet je met nieuw bewijs komen. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Beganovic bezig aan wat wel een persoonlijke verbetering is, volgens mij. Maar goed, het is allemaal nog niet in de buurt van die toptijden. Logisch, misschien moeten we dat van hem ook niet verwachten. Zijn derde keer in de Formule 1-auto. Derde keer bij Ferrari. Kijk, dan gaat die Macarena-vleugel weer open. En die er weer op zit, hè. 21-0. Is dat een persoonlijke verbetering? Ja, volgens mij wel. Ja, zeker, maar niet van zo'n plaats. Dus vandaar dat het leek alsof het niet zo was.
0: Nee, maar dit is ook geen hoogvlieger natuurlijk, hè, deze Beganovic. Nooit eigenlijk echt helemaal in de top gefinished van de voorgaande klasses. Dus...
1: Hij heeft een druk weekend trouwens. Als hij, het is een Bosnische zweet. Dus ja, die spelen en vanavond en morgenavond, zeg maar.
0: Ja, dat heb je goed gezien, Koen, inderdaad. Ja, ja, had niet eens
1: afgedacht, we zijn er helemaal mee bezig natuurlijk.
0: Ja, ja, zeker.
1: Paul Aaron wel weer bezig aan een persoonlijke verbetering. Heeft groen staan. Aaron op dit moment de 8e tijd in handen. Is daarmee niet de beste van de rookies, want dat is Frederik Vesti. Maar ja, maakt mij tot nu toe wel de beste indruk... We kunnen Fornaroli en Browning nog niet echt onder beschouwing nemen. Kijk, zelfs paars in die laatste sector, dat is aardig. 7e tijd op 1,1 seconde van George Russell. En vooral ook 1,2 seconden sneller dan Gabriel Bortoletto. Ja.
0: Ja, prima voor hem. Hè? Dat is natuurlijk wel wat je een beetje wil zien. Ik vind alsnog het gat vrij groot. Hè? Zeker omdat we weten dat er vooraan natuurlijk nog niet echt is gereden op dit moment. Ja, de hele top 6. Ja, die Russell, Piastri, Leclerc, Lawson, Limplat en Max Verstappen... hebben nog niet op het zachte compound band gereden.
1: Ja, dan gaan we het zien. Hetzelfde geldt overigens voor de teamgenoot van Aaron Bortoletto... waarmee hij zich wil gaan vergelijken natuurlijk. Veel aandacht voor Carlos Sainz. Want ja, ook nu weer in beeld genomen, mocht u dus meekijken. Ook zijn thuiswedstrijd. En hebben er dus 2 inderdaad. Niet zozeer 2 coureurs, als wel 2 wedstrijden ook.
0: Terwijl ik inmiddels wel een heel rijtje zie... wat nu op de soft compound naar buiten gaat, waaronder Max Verstappen.
1: Eerst Beganovic eens even. Wow. Op het gas. En bam, dan gaat hij bijna.
5: A lot more power out of T7 than I expected at lap.
1: Ja, was hem echt bijna kwijt. Rapporteert dan ook, ja, ik had veel meer vermogen... dan ik had verwacht.
0: Ja, maar goed, dat is natuurlijk helemaal niet... Ja, wat doet hij daar eigenlijk? Maar we rijden nu mee met Max Verstappen. Die zit in zijn, in zijn outlap.
1: Zachte band, je zei het al. Heeft hij er dus onder geschroefd. Hetzelfde geldt voor Lindblad, Verstappen. Even kijken. Ja, dat zijn wel de grote... Nee, dat zijn eigenlijk ook de enige namen die nieuw zijn... wat het betreft de zachte band. Even kijken wat Leclerc doet... Volgens mij wel gewoon op mediums naar buiten. Of de data werkt niet. Wil ook nog wel eens voorkomen. Terwijl Bortoletto Wat een eind gaat daar in Kampsa. En dus een klein stofwolkje doet opwaaien. En vooral goed voor de slow-mo's dit. Nou, Max Verstappen, laat maar eens zien wat je kan. Vorig jaar snelstijd 1.13.7, ik zei het al. Kans dat we daar aan gaan komen, acht ik niet heel groot. Maar eens kijken in hoeverre hij in de buurt kan gaan komen. Over de streep. En begonnen dus aan die lange run richting bocht 1. Dit hele lange rechte stuk is meer dan een kilometer lang dan de eerste twee bochten. En er is geel. Wie, wat, waar, waarom? Altijd de grote vraag. Meteen kijken. Ah, daar is Aaron volgens mij, die even rechtdoor geschoten is. Ja, het is Bortoletto zelfs. Bortoletto in Woerd. Uitkomen Woerd is dat geweest.
6: Hij kan wel door in ieder geval.
1: Ja, ja, dat scheelt. Even door het grind. Beetje gras maaien en door. Zal Verstappen daar nog last van hebben? Ja, want ja, er zijn natuurlijk wel wat stenen die daadwerkelijk op het circuit zijn gekomen. Maar lekker is anders. Maar daar is hij. Precies op dat punt ook. Uitkomen is prima. Ja, zit onder de tijd van Russell. Gaat hij ook richting de 1.16? Misschien wel de grote vraag. En dat zal Verstappen toch ook graag willen. Ook om de setup van de auto eens even te factchecken, zeg maar. Of die ook goed is voor de snelle runs. Laatste bocht. En gaat over de streep komen in net geen 1.16. 1.17.047 is wel de snelste tijd van de dag. En heeft dus paars in sector 2 en in sector 3. Hier het moment van Gabriel Bortoletto. Nou, laat me graag verrassen. Oh, daar ging de achterkant al bijna.
0: Ja, gewoon te veel snelheid de bocht in bij willen nemen. Achterkant komt om.
7: Mate, I'm losing the rear so much. Like, the car is very unstable.
0: Ja, zonde. Hoop werk voor het team, hè, om al het grind er weer uit te krijgen. En dan hopelijk kan hij later zijn weg weer vervolgen. Ja, ondertussen zien we dat Max Verstappen dus naar de snelste, voorlopig snelste tijd is gegaan. 1.17.0.
1: Maar goed, Russell is nu ook naar buiten gekomen op de zachte band. Dus die gaan we ook ongetwijfeld in de gaten houden. Hirayumu Iwasa rijdt nu tegenwoordig Super Formula in Japan, hè. Kijk, daar zien we het rechts in beeld, mocht u meekijken. Ja. Vorig jaar daar gewonnen.
0: Een jaar ervoor ook.
1: Een jaar ervoor inderdaad ook. Nu staat hij tweede in dat kampioenschap.
0: Ja, het zijn wel gave auto's, hè, die Super Formula.
1: Ja.
0: Het ligt niet zo heel ver van Formule 1 af. Daarom is het ook een goede voorbereiding, denk ik, op de Formule 1. Alleen, ja, als je een kampioenschap al twee keer hebt gewonnen, moet je er dan nog wel nog een jaar in rijden. Heb je dan niet daar genoeg
1: is
0: van?
1: Is dat niet een soort van je max, inderdaad? Ja, dat is inderdaad de grote vraag. Zijn zesde Formule 1 training in ieder geval. Heeft nog niet echt een snelle tijd staan. Of een tijd waarvan ik kan zeggen, oh, oké, kijk, Iwasa is er ook. Dus dit is eigenlijk zijn eerste vliegende ronde voor de Japanner.
0: Maar ook dit gaat geen snelle tijd worden, hoor. Verloren al 1,1 seconde op Max Verstappen in de eerste sector. Dan moet ik wel zeggen, Max rijdt natuurlijk op de zachte compound. Iwasa op medium compound. Maar sowieso zijn de tijden natuurlijk een stuk lager dan wat we hebben gezien in de testen voorafgaand, hè, aan het seizoen. Hè. Toen was de snelste tijd Lewis Hamilton met een 1.16.3. Ja, daar zitten we nu toch nog wel een behoorlijk stukje vanaf. En dan kan je zeggen, ja, door de warmte en lopen motoren misschien ietsje minder. Hè, dat heb je wel eens. Maar ja, aan de andere kant heb je weer wat meer grip misschien in de banden. Maar ik vind daar toch nog wel een behoorlijk gat in zitten. Dus ik denk dat we nog wel veel snellere tijden gaan zien dit weekend.
1: Ja, Iwasa in ieder geval springt nu naar de 17e tijd. Russell met paars in de eerste sector. Ja, ik vind de baan ook nog wel redelijk groene ogen, zoals dat heet. Dat je toch het idee hebt dat er nog niet echt een grip level is opgebouwd. Hier aan boord bij George Russell. Zal moeten jagen dus op in ieder geval een tweede overwinning dit seizoen. Want ja, na het uitstekende begin in Australië wil het dan voor hem allemaal nog niet echt vlotten. Heeft in ieder geval paars dus in de eerste. Paars ook in de tweede. Gaat in ieder geval onder de tijd van Verstappen duiken als alles gewoon normaal gaat. 30-7 daar in die tweede sector. Kijk, hier op dit soort punten, dan denk ik, ja, het bijt nog niet, zeg maar. Het doet nog niet wat het moet doen.
0: Nee, maar de auto is wel stabiel.
1: Wordt er opgehouden.
0: Ja.
1: Zo lijkt het. Vesti. Zul je altijd zien. 1:16:03. Is wel de snelste tijd.
0: Ja, en de snelste derde sector tijd. Dus ja. Zo erg was het misschien niet.
1: Misschien heeft Vito wel een beetje gehoord.
0: Maar in ieder geval weten we nu een beetje het verschil tussen het soft compound en het medium compound.
1: Ik vind dit knap. Want Fornaroli komt over de streep. Zet de negende tijd. Is daarmee wel 1,1 seconde langzamer dan Piastri. Maar Piastri heeft al 15 rondes gereden in deze sessie. Fornaroli 9, waarvan we hem eigenlijk vooral dingen hebben zien meten. Dit is echt zijn eerste ronde. Dan vind ik dit niet onaardig.
0: Klopt, maar ik denk ook...
1: Ziet ook Marc Marquez trouwens.
0: We zeiden het al eerder. Als je het lijstje ziet van die jongens die vandaag meedoen. De rookies die meedoen. Dan vind ik hem wel de meest interessante om te gaan volgen.
1: Ja, zeker. Ja, echt groot talent. Kampioen in de Formule 3. We zeiden het al. Vorig jaar kampioen in de Formule 2. En uiteraard door McLaren opgepikt. Ik denk dat het zeker geen slechte optie is geweest voor om de Italianen in ieder geval op te pikken. Piastri nu met paars in de eerste sector. Heeft de zachte band er ook onder zitten. Kijken wat hij zou kunnen. Of McLaren zich weer een beetje kan revancheren eigenlijk voor de afgelopen wedstrijden. Want ja, ook in Monaco viel het toch een beetje tegen.
0: Ja, zeker. Hè? Vooral qua snelheid.
1: Daar doelde ik inderdaad op.
0: Ja, zie je toch dat op een of andere manier dat ze er helemaal niet aankwamen.
1: Nee, Piastri werd vijfde. En Norris weten we van, die viel natuurlijk stil. Met weerproblemen. Norris heeft eigenlijk het hele seizoen al problemen. Piastri naar de tweede tijd. Geeft dan toch vooral in die tweede sector dingen, of tenminste veel tijd toe op George Russell. Daar is het gat 0,3 van een seconde. Marc Marquez. Uiteraard kunnen we hem kennen van de MotoGP. Grote ster daar in die klasse. En winnaar van de laatste wedstrijd in Hongarije. Is dan niet de kampioenschapsleider. Maar goed. Is dus wel een hele, hele, hele grote. Won de MotoGP 7 keer zelfs. Hier Pierre Gasly, zijn ronde. Ook hij nu op SOS. Het is leuk dat heel van die jongens langzaam eigenlijk, hoe zeg je dat, op de beurt met de zachte band langskomen.
0: Ja, goed voor de regie. Hè? Dan kunnen ze alles
1: heerlijk
0: goed volgen.
1: Mij hoor je niet klagen. Maar Gasly geeft toch wel veel 16e toe op George Russell. In alleen sector 1.
0: Ja, Alpine ook een van de teams die dit weekend geen updates hebben meegenomen. Ja, dus wij gaan eigenlijk zonder noemenswaardige veranderingen aan dit weekend beginnen.
1: Ah, wat een onderstuur in Kampsa zeg. Het zal niet helpen. Nee, precies 1,7 seconden nu. Het gat wordt groter en groter. Zo ook links in de balk nu Leclerc. Mocht u dus meekijken zien. Leclerc. Ook hij met de zachte band onder de Ferrari.
0: Ja, geeft 2,5 tienden toe op George Russell in de eerste sector. Maar met name de tweede sector is het natuurlijk belangrijk, hè, op dit circuit. Daar kan je veel winnen en verliezen. En ook in de derde sector, hè, waar het hele technische gedeelte eigenlijk zit, is nog wel wat tijd te winnen. Dus...
1: Ja, Gasly of Leclerc heeft nieuwe remmen voor dit weekende. Klaagde er natuurlijk over. Hè. Viel natuurlijk uit in Monaco. Had Brembo remmen. Lewis Hamilton koos ervoor om voor de Grand Prix van Monaco die te verwisselen. Leclerc dacht, nee, ik ga die houden. En dan doe ik het later dit seizoen. Nou, de carbone remmen. Nou, dat is dus, dat moment is nu dus daar. Leclerc gaat uitkomen rond die derde plek. Ja, zeer zeker. 1.16.8. Dus hebben nu Russell, Piastri, Leclerc, Verstappen, Lindblad. Zijn vijf verschillende teams in de top 5. Niet onaardig.
0: Nee, maar ik vind het toch een groot gat voor Leclerc. We zijn natuurlijk pas net onderweg in dit weekend. Maar ja, toch een half seconde op de Mercedes van George Russell. Is niet lekker.
1: Is niet heel fijn, inderdaad. Hier Luke Browning in beeld. Browning die, denk ik, niet meer in actie gaat komen als we dit zo zien.
0: Nee, teleurstellend voor hem. Terwijl we een replay krijgen te zien van Charles Leclerc. Kijken wat hij onderweg heeft meegemaakt. Of is het gewoon een super slow-mo?
1: Ja, ik denk gewoon van zijn ronde. Nou, geen gekke dingen. Maar goed, Browning dus met problemen binnen. En dat zal denk ik voor de resterende 19 minuten en 37 seconden zo zijn. Jammer, hij rijdt voor Albon dit weekend. Of tenminste, deze training. Want uiteraard, Albon is er gewoon straks wel weer bij in een tweede training. Albon rijdt zijn 96e wedstrijd voor Williams. En springt daarmee over Nigel Mansell heen. En is dus degene met de meeste starts voor Williams. Van wie dan ook.
0: Ja, het is eigenlijk een beetje de oude legends tekort doen. Hè? Want in die tijd werden er 12 races in een jaar georganiseerd.
1: Fair enough. Ja.
0: Dus ja, dat haal je natuurlijk in deze tijden, waar de kalender voller en voller wordt, haal je dat natuurlijk vrij snel in. Voor een rijder die, ja, Alex Albon. Ik weet, kan nou niet meteen een aantal highlights van hem opnoemen, eerlijk gezegd.
1: Hou ik het ook stil, ja. Is goed. Piastri, paars in de eerste sector. Komt aan bij ja, toch wel het punt op het circuit. Komt bij Kamsa rechtsaf. Kijken of hij richting verbetering kan gaan. Links in de balk te volgen. Nee. En ja, dan zie je misschien toch dat de tweede ronde op soft juist in Monaco heel goed werkte. Maar hier in Spanje zul je het toch echt moeten doen met gewoon de eerste echte vliegende ronde. Ook vanwege de warmte, denk ik.
0: Zeker vanwege de warmte, maar ook omdat dit circuit banden vreet. Dat komt door het asfalt en ook door de ligging van de bochten.
1: Ja, en we zijn een stap zachter dan vorig jaar.
0: Precies. Dus alles tezamen is dit, denk ik, niet een circuit waar je twee opwarmrondes wil, zoals we vorige week toch veel al hebben gezien.
1: Je ziet ook Lando Norris.
0: Sergio Perez toekijkt vanuit de pitbox van Cadillac. Toekijkt hoe zijn auto ingenomen is.
1: Kijk, dit willen we zien.
0: Colton
1: Herta, inderdaad. Hier maakt hij een foutje vorige keer in La Caixa. Ah, het valt alleszins mee.
0: Nou ja, in deze fase van de training op een setje soft, dan verwacht ik toch wel een goede tijd van Colton Herta. Maar ik geloof niet dat we die gaan krijgen.
1: Nou, eens kijken. Nee, wel een persoonlijke verbetering. Maar het is nog steeds een 1.20er. 1.20.6 is daarmee nog altijd de langzaamste van het veld. Nou, misschien even om alle rookies even te highlighten. Paul Aaron dus de enige in de top 8. Want ja, 8e plaats. Vesti op 2.10, terwijl we hier dus nog een keer kijken bij Herta. Oh, een beetje overstuur daar. Uitkomen van de Seat-bocht. Niet heel fijn. Even kijken, Vesti dus inderdaad 10e. Nou goed, maakt dat P11, want het is naar beneden gedrukt. Dan even kijken, Fornaroli 14e, Iwasa 15e, Beganovic 16e. En we hebben dan Herta op 21 en Luke Browning nog geen enkel rondje gereden. Hier aan boord bij George Russell. De snelste van de eerste training tot dusver. Zachte band eronder. Nog altijd. Geen persoonlijke verbetering. Sterker nog, ik denk dat dit de eerste vorm is van een long run. Dat kan bijna niet anders. Want ja, Afgelopen ronde reed hij 1.21.7. Snelste tijd 1.16.6. Dus ja, dan weten we het wel een beetje. Maar Aaron blijft aan de streep, hoor. Kijk, uitkomen Lacaiza. Met de achterkant half dwars. Ja, lekker bezig. De Est, want daar komt hij vandaan. Uit Estland. Hoor je ook niet vaak in de autosport. Niet in de top, top, top. Maar Paul Aaron naar de vijfde tijd. Ja, is niet onaardig, Bas. Vind ik echt niet.
0: Het is zeker niet onaardig. En we moeten natuurlijk uiteindelijk kijken wat zijn teamgenoot ook gaat doen. Hè? Bortoletto, die zal zeker nog een run maken. Daar stond hij net overigens ook heel dichtbij. Maar goede indruk van Paul Aaron.
1: Ja, zeker. Ook vooral omdat Bortoletto dus inderdaad op 9-10 staat nu. Moet natuurlijk nog wel een tweede run gaan krijgen. Maar ja, dit is wel lekker beginnen, zeg maar.
0: Nee, dat is een heerlijk gevoel als jij als rookie hier instapt. En dit soort voorlopige resultaten laat zien. Maar ik denk dat we nog wel een aantal andere zullen gaan zien die er wellicht onder doorgaan.
1: Eens kijken wat Bottas doet. En vooral tegenover de tijd van Colton Herta zet. Herta had een 20-6, is daarmee zelfs langzamer dan de tijd die Bottas zette op de medium compound band. Eens kijken wat hij dan kan op de zachte, want die heeft hij op dit moment onder de Cadillac zitten. Cadillac wat heel dichtbij een punt was, hè. Waar het niet dat die 5 seconden van Sergio Perez heel kostbaar waren. Want nu is het Fernando Alonso met een punt. En hadden toch ook heel veel mensen niet verwacht. Dat in ieder geval Aston Martin met een punt zou staan.
0: En die
1: gun je
0: ook absoluut. Ja. Dus het zou ook mooi zijn voor het team van Cadillac als ze eindelijk een keer een punt scoren. Ook hier zie je dat Bottas weer bij het tweede meetpunt op 1,8 seconden staat van George Russell. Ja, en dat is ook natuurlijk een beetje waar ze staan, hè, met het team. Het is ook, je kan moeilijk zeggen dat hij iets slecht doet.
1: Kan hij de tijd van Fornaroli misschien aanvallen? Is dat te veel gevraagd? Dat antwoord gaan we krijgen. Bottas over de streep en komt achter de tijd van Fornaroli in 1.18.9. De tijd van Fornaroli was nog wel 1/14 sneller. Dus oké. Dit is inderdaad de pace van de Cadillac. Het is niet anders. Ziet me ook vanaf Dino Beganovic. Beganovic nu ook op soft. Dit is zijn vliegende ronde. Want dat mogen we wel zo stellen. En daar hoorde je het klein beetje het klippen. Wat we eerder dit seizoen in veel extremere mate hebben gezien. En gehoord vooral. Beganovic met een eerste sector. Hoeveel geeft hij daar toe aan Leclerc? De grote vraag. Leclerc deed daar 22.5. Beganovic 22.8. Dus 3/10 verschil tussen de twee. De tweede sector. 30.9 voor Leclerc. Was het op 1 na snelste van allemaal daar. Dat is misschien wel heel erg veel gevraagd aan deze man. Maar niet onaardig, hoor, voor Beganovic. 31-3. Tuurlijk, het zijn weer een paar tienden. Maar het zijn er maar een paar.
0: Ja, het is zeker niet slecht. We gaan nu kijken hoe die overstart-finish gaat komen. Maar hij zal ergens rond, wat zal het zijn? De zevende, achtste plek. Zevende tijd voor Beganovic. Nou, niet slecht, denk ik, ja.
1: Nee, ze zeker niet. Geeft dus 19e toe in zijn totaliteit aan Leclerc. En ik denk dat hij daarmee redelijk oké kan zijn. Redelijk tevreden kan zijn voor wat betreft deze training voor hem. Kijk, en hier een vergelijking tussen Aaron en Bortoletto. Waarbij Aaron eigenlijk sneller is overal op dit circuit.
0: Ja, maar goed, wel goed om erbij te vertellen dat Bortoletto nog een keer zal gaan. Naar alle waarschijnlijkheid gaan we dat zo zien.
1: Ja, maar ik vraag me dus wel af hoe goed die tweede run is. Is die echt beter? Ja, we hebben het nu bij Aaron wel gezien.
0: Aaron maakte dus net die stap. Dus,
1: dat is zeker zo.
0: Ja, en in de eerste run stonden ze heel dicht bij elkaar. Dus het is als rookie natuurlijk helemaal geweldig als je aan het einde van deze training voor de ervaren rijder staat. Dat is natuurlijk het mooiste wat je kan bereiken.
1: Ja, dan noemen we Bortoleto ervaren. Ja, het is niet anders. Maar is ook pas zijn tweede seizoen, hè, in de Formule 1.
0: Klopt, ja. Maar toch een stuk ervarender dan de jongens die hier één vrije training in mogen stappen.
1: 100%. Hier aan boord bij Carlos Sainz. Ook Sainz begint nu aan zijn ronde. Heeft natuurlijk wel wat vertraging opgelopen door al die problemen helemaal aan het begin van de sessie. Ja, bij Browning zijn er problemen, dus Williams is niet heel lekker begonnen aan dit weekend. Zo kunnen we het wel stellen.
0: Zeker, ondertussen ook Fornaroli zie ik op een soft compound naar buiten gegaan. Kijken wat hij gaat doen in zijn
1: interessante
0: eerste snelle run op het zachte compound. Kijken waar hij zich kan vestigen, maar dat zal wellicht ook in de top 10 zijn.
1: Ja, maar dat is een heel interessante. Dat is... ik heb een hoge pet op van die Italiaan, die maffe Italiaan. Ik ben heel benieuwd wat hij zou kunnen op die zachte band. Hij rijdt nu ongeveer bij La Caixa, dat is de 10e bocht van 14.
0: Ja, zoals het nu naar uitziet, komt hij ook rond plek 7-8 terecht.
1: We gaan het zien, we gaan het uiteraard meemaken, maar 7e, 8e, dat is prima. Dat is nog wel ietsje langzamer, een seconde ongeveer dan Piastri, maar we gaan kijken wat hij doet. 5e. Kijk. Ja.
0: Ja, dan heeft hij ook een hele goede laatste sector, hè, waar hij een aantal paarse minisectoren ook heeft.
1: Heel knap.
0: En dat doet hij erg goed voor Neroli. En dan staat hij toch, 16e achter Piastri. Maar dat is zeker niet slecht onder deze omstandigheden.
1: Ja, zeker niet. En ik denk dat het een goed visitekaartje is wat voor Neroli afgeeft. Laten we het zo zeggen. Russell, Piastri, Leclerc, Verstappen, voor Neroli, Aaron, de top 6. Dan Lawson, Beganovic, Lindblad, Colapinto. Dus ja, drie rookies, om het even zo te zeggen, staan gewoon in die top 10. Daar waar we in het verleden vooral gezien hebben als ze meededen. Stefan's laatste.
0: Ja, klopt. En we kunnen niet vaak genoeg zeggen. Je weet niet precies wat de benzinelading aan boord is en wat de strategie is. En ik kan me ook goed voorstellen dat het natuurlijk voor het vertrouwen goed is als die jongens een beetje vooraan te vinden zijn. Maar toch, het blijft knap en ook onderling en ook ten opzichte van hun teamgenoten is het mooi om te zien dat er een nieuw talent aan zit te komen.
1: Ayumu Iwasa is wellicht nog zo'n nieuw talent. Al weten we wel dat hij gas kan geven. Heeft ook de zachte band eronder zitten. Geldt hetzelfde voor Olly Berman. Oh ja, zeker. En dus komt iedereen straks, denken wij in ieder geval, als ze gewoon sneller gaan, met een tijd neergezet op softs over de streep. En dus bij de daadwerkelijke eindklassering te staan. Waar zou Iwasa tevreden mee moeten zijn? Tijd van Max Verstappen was een 1.17.0. Gezet zo rond het halve regenpunt in deze sessie.
0: Ja als we dan naar de rest kijken.
1: Ja, ook dat. Maar als we naar de rest kijken. Ja, wat, een seconde binnen een seconde. Dan moet hij happy zijn.
0: Ik denk als hij op een 6.17 van Max zou komen. Dat hij dan heel tevreden mag zijn.
1: Heeft wel hier iemand achter zich met de slipstream. En dat is Bortoleto. Laat het maar voor wat het is. Iwasa in ieder geval begonnen dus aan zijn ronde. Wordt dus uiteraard ook gevolgd hier door de helikopter. Hij geeft een halve seconde toe in alleen sector 1. Zo.
0: Dat is veel.
1: Dat is heel veel.
0: Ja, want sector 1 hier zijn natuurlijk eigenlijk maar twee bochten. Hè, bocht, bocht 3 is eigenlijk een vol gas bocht. Die kan je niet meetellen.
1: Nee, en op Max Verstappen geeft hij hier dus 4/10 toe. Ja, niet heel lekker. Tweede sector dan. Verstappen reed daar 31-1. Wat doet Ayumu Iwasa? 31-5. Dus oké. Maar zit al boven de seconde aan verschil ten opzichte van George Russell. Maar goed, we zeiden het al. Meten met Max Verstappen, niet met George Russell. Gasly over de radio.
8: Something is broken, guys. I think I need to box. I can't turn forward.
1: Verdwijnt vlak voor de deur bij Iwasa. En Iwasa springt naar 13 met een 1.18.2. En is daarmee dus denk ik niet heel happy. Want 1,3 seconden, het verschil tussen Verstappen en Iwasa.
0: Ja, maar goed, het is ook wel te begrijpen. Hè? De Red Bull is op dit moment natuurlijk een auto die niet, niet heel goed voor elkaar is. En dan met een moeilijke auto op een gladde baan en dan een rookie tegenover Max Verstappen.
8: Ja, I think it's something with suspension.
1: Gasly zei dat er iets stuk is en nu zegt hij, wellicht is het de ophanging. Maar goed, daar gaat Alpina kijken. Nee, maar dat is ook zo. En we hoorden Verstappen natuurlijk ook al klagen over overstuur en onderstuur. Helemaal aan het begin van de sessie.
0: Ja, precies. En het is lastig. Je moet zo'n sessie ook opbouwen. En dat kan natuurlijk Verstappen veel beter dan het Iwasa. Dat kan je eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Dus, maar goed, ik denk ook niet dat dat de bedoeling is. Hè. Ik denk dat het Red Bull-team gewoon wil zien in dit soort sessies. Wat is nou de progressie van iemand? Wat is nou de feedback van een rijder? Hè? Wat kunnen we met deze jongen?
1: Ja, is wel sneller dan Frederik Vesti, for what it's worth. Maar goed, alleen Herta, Browning, ja, Browning logisch. En dus Vesti zijn langzamer wat dat betreft. Voor de Roli en Aaron, in mijn ogen, indrukwekkend.
0: Ja, zeker weten. Ik zie op dit moment ook verder geen verbeteringen op de baan. Ik denk dat veel rijders aan een longrun bezig zijn. Ik zie veel tijden rond de 1,21 hoog, 1,22 laag. Ja, waarbij Leclerc vrij steady 21 hoog rijdt. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Aaron, die het daar dus ook goed doet.
1: Ja, wat dan wel opvalt is dat Ocon het met de harde band doet. Want ja, daar heb je er maar twee van. Dus om er nu al meteen eentje soort van weg te gooien en te gebruiken. Terwijl de harde band is over het algemeen wel redelijk de raceband hier. Nu weten we dat dit eigenlijk de minima vorig jaar was. Qua sterkte. Ik zei het al, hele andere banden. Maar goed. Heel eerlijk, deze snap ik niet echt. Om het nu al te gebruiken. Want wellicht gaan ze wel zo hard dat je ze allebei nodig hebt. Op zondag.
0: Ja, of hij scrubt,
1: was een driestop vorig jaar, hè?
0: Hij scrubt ze nu even in. En kijken hoe dat in de volgende sessie met een longrun gaat zijn.
1: Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Heeft nu. Ja, want nu kan je niet meer naar binnen. Twee rondjes gereden op deze harde band. Maar ja. Ik snap hem niet. Deze call snap ik niet. Ik denk dat je toch vooral redelijk op medium en zacht wil rijden. Al of medium natuurlijk ook wel een redelijke raceband vaak. Je ziet ook Laura Müller. De engineer bij Esteban Ocon. Bortoletto, wat maken we mee? Aanremmen. Oh, kies wel snel het hazenpad, vind ik.
8: Wait, what's going on? I'm sideways everywhere. I'm zero grip.
9: We'll review for a feature.
1: Niet happy met de balans van zijn Audi.
0: We hebben wel een aantal momenten van hem gezien. Hè? Natuurlijk ook een keertje van de baan af. En nu natuurlijk weer. Hè? Alleen hier bij bocht 1 is natuurlijk de escape best wel makkelijk. Hè? Een stuk asfalt wat daar ligt. Geen schade voor hem aan de auto, maar toch een vervelend moment.
1: Hij koos hem voor mijn gevoel redelijk snel. Nu moest hij dat misschien in de training ook doen. Maar het getuigt niet echt van het hebben van vertrouwen.
0: Nee, maar Koen, als je voelt dat die auto gaat, heeft het geen enkele zin om te gaan sturen. Hè? Je maakt de banden kapot daarmee eigenlijk. Dus terwijl we Spider-Man op de tribune zien zitten.
1: Pas op, hè. Russel naar binnen. Waarschijnlijk om hem vol te laden. En dan weer naar buiten voor de proefstart. Denk ik, hoop ik, voor hem. Kijken of Vesti hem krijgt en sowieso voor alle rookies hem gaat krijgen. Met alle procedures die weer een tandje anders zijn ten opzichte van vorig jaar natuurlijk. Leclerc op de medium compound band. Een van de weinigen die dat op dit moment aan het doen is. We hebben Lindblad, we hebben Colapinto. En we hebben zojuist eventjes Gasly gehad op de medium compound band. Dus ja. Het is niet de conventionele strategie, laat ik het zo noemen. Voor de rest van het weekend zul je altijd zien dat uiteindelijk, als het race day is, iedereen ongeveer hetzelfde over heeft. Feit is wel dat Leclerc dus op een halve seconde komt te staan van George Russell. Russell die inderdaad nu weer naar buiten duikt. Oeh, komt daar wijd uit bij Kampsa, zeg Leclerc. bezig ook hij aan een wat langere run. Met ongeveer de tijden met Verstappen. Al de hele tijd. En ook in de tweede training verwachten we natuurlijk dat de jongens een wat langere run gaan doen. Zeker voordat we richting de kwalificatiesimulaties gaan. Dus 22-8 voor Leclerc. Het is niet zijn beste ronde geweest hoor. Zeker niet. Zeker niet. Het wordt nu ook weer opgehouden. Om het even zo te zeggen door... is dat Piastri? Ik denk het wel. Vlag hangt en is uit. En daarmee eindigt FP1. En dus geen kansen meer voor Luke Browning om überhaupt een tijd neer te zetten. Ook Stroll staat al een tijdje binnen. Stroll hebben we ook met problemen gezien. Nou, Gasly, daarom weten we dat het een en ander gecheckt moest worden. Die kunnen we allemaal niet verwachten voor de proefstarts. Maar de rest in principe wel. Ja, Russell dus de snelste. Piastri op de tweede tijd op 2/10. Dan Leclerc op een halve seconde. Verstappen op 16e. Dan Fornaroli en Aaron. En dat vond ik de absolute smaakmakers van FP1.
0: Nou, zeker. Ik denk dat zowel Fornaroli als Aaron... die zullen heel tevreden terugkijken op deze training. Voor de rest denk ik een voorspelbaar einde. Goed om te zien dat Piastri de snelheid een beetje heeft teruggevonden. Ja, Russell bovenaan. Ja, als je ziet ook in de onboards hoe die auto ligt... dan denk ik dat dit wel een goed weekend voor Mercedes gaat worden.
1: Dus even kijken wat we hier nog meemaken is met Fornaroli. Hurta met een lock-up. En ja, Fornaroli zit er gewoon achter. En je ziet in één keer de apex vrijkomen. Die denkt, nou oké, dan stuur ik gewoon in op het punt wat ik eigenlijk had willen gebruiken. Oh, nog even een soort drag-race.
0: Ja, hij dacht even, zal ik doorzetten of niet? Maar het is geen lekker moment om in de vrije training je auto ernaast te zetten. Vlak voor de chicane.
1: Nee, daar maak je niet heel populair mee.
0: Nee,
1: zeker. Maar inderdaad. Ja, en ook Hurta. Ja, ik vraag me toch af hoe hij dan terugkijkt op deze sessie. Want is bijna 2 seconden langzamer dan Bottas.
0: Ja, kijk, laten we vooropstellen. Die auto is natuurlijk een draak van een auto op dit moment.
1: Daar heb je een punt.
0: Dat is zo. Alleen, en dan is het ook moeilijker hè, met een slechte auto... om dicht te zitten op iemand die ervaren is. Want ja, met een moeilijke auto is een ervaren rijder echt in het voordeel. Maar ja, desalniettemin is het gat toch wel groot. Hè? Meer dan een seconde. 1,4 seconden. Ja, aan de andere kant is het niet anders dan Iwasa tegenover Verstappen. Dus het is vergelijkbaar met dat.
1: Nee, oké.
0: Maar het is geen fantastische indruk die hij achterlaat.
1: Omdat we inderdaad weten dat Hurta genoemd wordt als vervanger van Bottas. Ja, wellicht hadden we meer verwacht, laten we het zo zeggen.
0: Ja, meer gehoopt ook een beetje. Het zou ook leuk zijn als een keer iemand uit de IndyCar komt... die het dan ook meteen heel goed doet. Om een beetje die crossover tussen die verschillende takken van sport... takken van autosport in elkaar te zien overgaan. Maar ja, dit is niet een goede eerste indruk.
1: Nee, zeker niet. Nou goed, moeten we het nog over de andere rookies hebben. Beganovic, 8e tijd... is op zijn beurt zo'n 9/10 langzamer dan Leclerc. Dat vind ik ook nog wel redelijk meevallen. Iwasa, 14e tijd. Vesti, de 15e. Beide jongens op zo bijna 2 seconden van George Russell. Ja, van Vesti hadden we ook misschien niet anders hoeven te verwachten. En ja, we weten Browning, ja... Leuk, ingeschreven, maar uiteindelijk geen meter gereden.
0: Je hoopt voor die jongen dat hij een ander moment gaat krijgen van het team. Uiteraard, dit is natuurlijk heel teleurstellend. En van Vesti, ja, precies wat je zegt. We hadden misschien ook niet meer mogen verwachten.
1: De proefstarts dan. We zijn hier aan boord bij Oscar Piastri. Eens kijken hoe die dan nog gaat. Als toetje eigenlijk van deze training, van deze eerste vrije training. Van de turbo en gas, juist. Een beetje wheelspin. Dit was een redelijke start. De nadruk op redelijk. Nou, dat was het dan voor wat betreft deze eerste training. Rob Spijker zit er al helemaal klaar voor om straks het een en ander nog over te nemen. Of tenminste, de show gewoon over te nemen. Maar Bas, ik wil nog één ding weten. Wat was voor jou de highlight van deze training?
0: Nou, de highlight denk ik de twee rookies, hè, voor Neroli en Paul Aaron. Ik denk dat het voor hun een mooie eerste vrijtraining was. Voor de rest kunnen we niet zoveel van zeggen. Kijken we uit naar de volgende sessie.
1: Ja, die is vanmiddag, die is om 5:00. Dan zit Rick Winkelman en ondergetekende hier op de bok. Maar blijf vooral hier op Grand Prix Radio dus hangen. Want ja, alle nieuwtjes komen langs. Lekkere plaatjes en vooral ook al het nieuws vanuit Barcelona. Te beginnen nu met Rob Spijker. Veel plezier. We'll be right back.

Alpenmohara. Een zilveren spoor door de oplichtende golven van de stille Zuidzee. De koers is uitgezet en een zwakke bries stuwt het schip langzaam naar zijn einddoel. Het eiland van kleine Paloma. Op het achterdek leunt een zeeman tegen de verschansing. En uit zijn accordeon komen weemoedige wijsjes die in de stille nacht ver over het water

klippen Mohara, een zilveren spoor door de oplichtende golven van de stille Zuidzee. De koers is uitgezet en een zwakke bries stuwt het schip langzaam naar zijn einddoel. Het eiland van kleine Paloma. Op het achterdek leunt een zeeman tegen de verschansing. En uit zijn accordeon komen weemoedige wijsjes die in de stille nacht ver over het water

en zeehond en roestbruine vossen.

0: Beste autosportliefhebbers, goedemiddag, van harte welkom hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio voor vrije training 2 in Barcelona bij de Grand Prix van Catalonië. Ja, het is, we zijn al even neergestreken in Europa, want Monaco was daar de aftrap van ronde 7 van dit wereldkampioenschap Formule 1. En 66 ronden gaan we op dit circuit rijden, 4,6 kilometer lang. Is het circuit in ieder geval. En er is wel weer gewoon straight line mode, zoals we weten. En de 14 bochten en vooral het lange rechterstuk richting bocht 1. Dat gaat wellicht op de zondag nog een dingetje worden. De banden die Pirelli heeft meegenomen zijn de C4, C3 en de C2. Zijn een stap zachter ten opzichte van wat we vorig jaar hadden hier in Barcelona, waar het warm is. Heel erg warm, al de hele dag zo'n 29, 30 graden. Baantemperatuur 48,7 graden. Dat zijn de decor voor deze training. Het decor waarmee u het moet doen is ondergetekende. Mijn naam is Koen Bakker en bij me aangeschoven is niemand minder dan Rick Winkel. Kom aan, Rick. Grand Prix van Spanje. Het is allemaal een beetje traditioneel eigenlijk dat hier heel veel updates aan toekomen. Het is normaal ook een beetje de aftrap van Europa. Maar nu niet.
1: Nu zijn we al een klein stukje verder in het jaar. Maar ik vind wel, Barcelona, het voelt heel vertrouwd. Monaco natuurlijk ook. Maar Barcelona op de een of andere manier nog wat meer. Omdat er ook heel veel andere races, Europese races
0: wintertest
1: zijn. Wintertests zijn er geweest. Ja, en wat jij net al even aanstipte. Ik maak me een beetje druk, gelet op hoe de Formule 1-auto's nu zijn, over het lange rechte stuk wat we hebben. En wat dat dan gaat betekenen met hoe lang de auto's vol door kunnen gaan. Monaco was dat geen probleem. Toen werd het om andere redenen een hele bijzondere middag, zeg maar.
0: Ja,
1: maar
0: klopt.
1: Kijken wat hier gaat gebeuren. Maar altijd goed om dit circuit weer te zien.
0: Ja, in principe hebben we al wel wat clipping gezien in die eerste vrije training, zoals dat heette. Een fenomeen wat we eigenlijk lang niet gehad hadden. Zo voelt het in ieder geval.
1: Ja.
0: Maar ze gaan terug naar 7 joule, om het zo te zeggen, wat men los kan laten, hè, op de baan.
1: Ja, en het wordt natuurlijk langzamerhand, als we de komende jaren gaan kijken, wordt het ook allemaal een beetje aangepast, hè, dat we meer en meer verbrandingsmotor die weer wat belangrijker gaat worden, zonder alle de regels helemaal door te nemen. Dat is in principe waar we weer een beetje naartoe naar terug gaan.
0: Ja, de verdeling wordt op een gegeven moment weer 60-40.
1: Ja,
0: 2028.
1: En dat lijkt me een veel gezondere situatie dan waar we nu nog in zitten. Maar in ieder geval wordt eraan gewerkt om het weer allemaal wat een soort van terug te draaien eigenlijk. Hè?
0: Precies, zeker. Kijk, hier bij Pierre Gasly, problemen waren er in die eerste training voor de auto van Alex Albon vooral. Daar zat op dat moment Luke Browning ook niet eens in, moet ik eigenlijk zeggen. Maar die stond daarop ingeschreven voor in wat betreft die eerste vrije training.
1: En Gasly toch nog gewoon derde Monaco geworden.
0: Ja, inderdaad. Het is bijzonder, hè?
1: Hadjar, want die is nu geen derde meer, dus...
0: Ja, goed. Ergens heb je wel het idee dat je in die Red Bull iets meer kans maakt op een podium, laat ik het zo zeggen. Maar inderdaad, Gasly zijn penalties vanuit Monaco zijn teruggedraaid na een right of appeal, heet dat volgens mij. Hè? Dat je terug kan draaien na afloop van zo'n weekend.
1: Hij was snel geweest in de pitstraat. Hij had één keer 0,1 kilometer te hard gereden, één keer 0,4 kilometer te hard gereden. Ja, verloor daardoor dus de derde positie, maar dat is teruggedraaid omdat er toch wel veel onduidelijkheid was over de meetpunten waar in de pitstraat nou precies de snelheidslimiet gold.
0: Ja, het is een soort traject. Controle.
1: Ja, hij is nog wel of niet een bocht afgesneden, dat soort dingen en zo. Dus
0: als u nu in de trajectcontrole zit, hierbij even een herinnering om dat even goed te doen. Goed. Ja. Boven in beeld voor de gelijkleggers die wel gewoon thuis zijn. Let op, komt die 7 seconden nog te gaan voorafgaand aan deze training. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Licht op groen en we kunnen weer. Veel Formule 1-teams zijn trouwens niet helemaal eens, hè, met het terugdraaien van de penalty. Maar die hebben een soort van de boot gemist. Zo zie ik het. Ja, je had zelf ook, als je zelf een penalty had, misschien iets kunnen doen.
1: Ja, maar Gasly heeft dan misschien de maas van de wet gevonden qua de lijn die hij reed in de pitstraat. Waarom hebben anderen dat aan de boot?
0: Nee, anderen hebben gewoon de right of appeal niet gebruikt. Die hebben gewoon gedacht, wij gaan geen protesten indienen.
1: Nee. Maar ik weet ook niet of je zo laat, bijna een week na een wedstrijd, nog dingen moet gaan terugdraaien. Paar moet je denk ik zeggen, Als het 4 uur naar de finish is geweest, dan moet alles duidelijk zijn. En nu is het wel zo, een week later erop terugkomen.
0: Ja, het is zo wel dat je 48 uur hebt om een protest in te dienen na afloop van een wedstrijd. Dat heeft Alpine gedaan.
1: Ja, maak daar dan 4 uur van.
0: Ja.
1: Dan heb je in ieder geval dezelfde avond nog volledig gedaan.
0: Ja, goed. In ieder geval, het suddert lekker na, zullen we zeggen.
1: Als wij het zeggen, de Koen, was het anders.
0: Ja, zeker. En veel teams zijn het nu dus niet mee eens. Die gaan dit dus weer aanvechten, want daar hebben ze ook weer, geloof ik, 72 uur voor.
1: Ja, maar zo krijg je dus dat we op zondag nog gaan terugpraten of napraten over wat er in Monaco is gebeurd.
0: Ja, wellicht hebben we in november eindelijk een uitslag, hè?
1: Ja, precies.
0: Goed, Charles Leclerc naar buiten. Ja, daar was veel om te doen natuurlijk. Want ja, hij crashte natuurlijk in Monaco. Was vanmorgen de op 2 na snelste. De snelste was George Russell. Natuurlijk geen echte concurrentie had. Want ja, Kimi Antonelli reed niet. Want Frederik Vesti reed.
1: Het was een training met heel veel reserverijders die hun coureurs kans kregen.
0: Ja, 7 coureurs inderdaad kregen daar de kans eigenlijk. Voor Nairoli en Aaron hebben die echt wel aardig gepakt, moet ik heel eerlijk bekennen. Als in, ja, ik vond het zeer, zeer, zeer indrukwekkend te noemen. 5e en 6e met z'n tweeën. Voor Nairoli voor Aaron.
1: Voor Nairoli is ook heel goed. Ja. Heeft hij vorig jaar al laten zien in de Formule 2.
0: Ja.
1: Dat is echt een megatalent.
0: Ja, die is echt goed. Ja. Vorig jaar kampioen, daar doel jij natuurlijk op.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Opgepikt door McLaren. Stapt ook in de McLaren van Lando Norris. Die natuurlijk deze sessie gewoon wel gaat rijden. Eens kijken wat die, vooral ook die jongens kunnen in deze tweede training. Kijken hierbij Lewis Hamilton mee.
1: 6 keer gewonnen, hè, op dit circuit.
0: Ja, het is een fenomeen. Hier komt hij graag.
1: En hij heeft natuurlijk goed gedaan in Canada, goed gedaan in Monaco.
0: Staat sowieso tweede.
1: Staat tweede. 3 keer podium. Dus in het begin de laatste 5 wedstrijden. Terwijl hij het begin van het seizoen helemaal, en vorig jaar, helemaal geen podiums gepakt heeft.
0: Ja, daarom.
1: Hij heeft het nu gevonden blijkbaar. En dat vind ik wel gaaf, eerlijk gezegd.
0: Het is, het zou wel leuk zijn inderdaad als hij gewoon zijn mojo terugvindt. Is hij echt terug? Ik denk als hij een wedstrijd wint, dan kunnen we echt spreken van iemand die is teruggekomen.
1: Ja.
0: Zou in ieder geval geweldig zijn. En ik acht de kans nog best groot dat hij er nog eentje op zijn naam schrijft dit seizoen.
1: Ja, ik eerlijk gezegd ook.
0: Carlos Santi, zijn engineer, ziet het. Ja, hij wisselde natuurlijk vorige week wel van remmen. In tegenstelling tot Charles Leclerc, die uiteindelijk juist diezelfde remmen op zijn flikker gaf. En inderdaad, wisselt nu weer van de Brembo naar de Carbone.
1: Bij Brembo zijn trouwens de aandelenkoersen gezakt. Nadat Leclerc zoveel kritiek op die remmen had. De aandelenkoersen op de beurs.
0: Ja, waar het allemaal wel niet goed voor is. Ja. Huh? Ja. Verstappen paars. Op dit moment snelste tijd Colapinto 1:17.6. Dat is nog wel een tandje langzamer dan dat we van eerder vandaag deden. 16-3 van George Russell was daar de snelste tijd. Dus het gaat wel eventjes duren. Maar eens kijken wat de Nederlander dan kan. Kan hij al richting die 16-3? Ja, 16-4. Ja, dus. En is dus ook op meteen in zijn allereerste ronde sneller dan dat hij eerder vandaag was.
1: Op de harde compound.
0: Kijk. Dat is lekker binnenkomen. Aan boord hier bij Lando Norris. Hij met de mediums. Door de eerste 2 bochten. Dan de derde Renault-bocht. Lange doordraaien richting Repsol. Daar waar we ooit natuurlijk 2 Mercedes in het grind hebben zien eindigen. Richting Seat duiken we eigenlijk naar beneden. En er komt dan toch een lastige linkerknik, hoor. Misschien wel een van de, ja, het, of tenminste, ja, deze hele sectie vind ik wel eigenlijk een beetje het gedeelte van dit circuit. Want via Woerd gaan we naar Kamsa. Dat is opdraaien van het rechte stuk. Dan naar La Caixa. Dat is veranderd in 2023. Want hier gingen we eigenlijk iets krapper doorheen. Nu is dat meer een soort doordraaier geworden. En we hebben Bank Sabadell. Omhoog of camber. Hele lastige bocht. De banden vragen om aandacht, schreeuwmulp. En dan door Europcar en New Holland. Dat is dan een ronde in Spanje over het circuit de Catalonia-Barcelona. En voor de gelijkleggers onder ons nog even een kans. Komt hier 54, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10.
1: Oscar Piastri, vorig jaar had hij hier pole, won ook de wedstrijd. En was ze ook al toen sterk in de vrije trainingen?
0: Ja. Was toen de snelste in FP2 en de snelste in FP3.
1: Kijk, dus daar kunnen we ook wel weer wat van verwachten.
0: Ja, was eigenlijk het hele weekend het snelste. Q1, Q2, Q3. En uiteindelijk de wedstrijd. En zat vanmorgen, of eigenlijk eerder vandaag, want het was niet echt vanmorgen, ook relatief dichtbij. Ik denk dat hij getekend zou hebben voor een gat van 2/10 naar Mercedes. Naar een Mercedes, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, dat... Van McLaren hebben we toch al gezien dit jaar dat grotere gaten zijn dan 2/10. Dus als je dat kan neerleggen op het asfalt, boah, doe je het vrij aardig. Piastri snelste in de tweede sector is sneller dus dan Max Verstappen.
1: Even kijken of hij dat rondje helemaal aan elkaar kan knopen met die voor hem goede eerste sector en die voor iedereen hele snelle tweede sector. Komt hier start-finish op. Duikt eronder.
0: Zo. 15-7 is 17e sneller dan Max Verstappen zojuist.
1: Ja, maar Max dan op hard. En het is ook 1,1 seconde sneller op Norris, die wel ook dezelfde mediumband had als waar Piastri mee reed. Maar het is nog vroeg, hè?
0: Ja, en Norris, daarvan moeten we natuurlijk wel even de kanttekening maken dat hij er niet bij was in FP1. Dus goed. Ze hebben nieuwe front wing endplates uitvoerig getest in de eerste vrije training. En McLaren heb ik dan over. Hier Max Verstappen weer bezig aan een outlap. Dus dit zal waarschijnlijk wel weer een soort pushronde gaan worden. Het heel rustig. Weet natuurlijk ook dat asfalt heel erg warm is. Want ja, ik zei het al, 48,5 graad is gewoon warm. En dan wil je niet te veel stress leggen op het rubber. Daar gaat hij. De vliegende ronde van de man met startnummer 3. Achtervleugel opengeklapt, de straight line mode. En klapt hij uiteindelijk weer dicht. Als we richting de eerste twee bochten gaan, eens kijken of we hem veel zien bijsturen. Klaagde in de eerste vrije training over, ja, dat hij de ene bocht onderstuur voelde en de andere bocht overstuur. 3/10 langzamer.
1: En hij had ook een kleine correctie, hè? Net bij het uitkomen van bocht 1. Daar komt nog wat verkeer aan ook.
0: Heeft Albon voor de deur. En Sainz trouwens.
1: Druk op de baan, alleen Bottas staat momenteel in de pits. De rest is op het asfalt.
0: Ik was 3 seconden langzaam, maar dit gaat niet worden. Gaat ook geen persoonlijke verbetering worden. Voor Max Verstappen maken we de ronde wel af. Met hem in beeld. Dit wordt hem niet, hoor. Wel een persoonlijke verbetering in de laatste sector? Ook niet. Nee. Ja, 1.17.9. Maar goed, had dus al een tijd staan van 1.16.4. Even kijken naar het moment in Repsol. Oeh, een beetje blokkeren rechtsvoor. Wow. Krijgt hem gewoon niet om. Dit kost heel veel tijd, zeg. Ja, dan zit hij ook nog achter die Williamsen. Bij Sainz even bijna overdwars zien gaan. Natuurlijk zijn thuis Grand Prix. En ook George Russell maakt iets mee. Nou, die maakt zeker wat mee. En meteen klaar, hè? Meteen afbreken. Zo. Deze kan fout aflopen. Oh.
1: Dat kan een heel diepe zoekje aan de grindbak worden.
0: Maar gelukkig kon Russell zijn weg vervolgen. Lando Norris over de streep. Pang, derde tijd. 18e langzamer dan Piastri.
1: Dat vind ik wel opvallend, als twee teamgenoten zoveel onderling verschil hebben.
0: Ja, ze zeker. Zijn aan boord bij Kimi Antonelli, de Italiaanse kampioenschapsleider. Riante voorsprong van 66 punten op Lewis Hamilton. Van 68 op George Russell. Maar nu begint misschien de druk pas. Als hij wint, verpest hij wel het feestje voor George Russell. Die zijn 100ste wedstrijd rijdt voor Mercedes.
1: Nou, sorry, in de Formule 1. Ik denk dat hij het feestje voor Russell al aan het verpesten is.
0: Ja.
1: Vijfde overwinning op rij in Monaco. Ook zijn eerste Grand Slam. Dus en pole en de snelste raceronde en van start to finish aan de leiding. Hij was flink aan het huishouden. Russell kan hem gewoon
0: kan hem niet bijhouden
1: tot aan nu. Wellicht.
0: Maar als hij wint, heeft hij meteen net zoveel als Russell reed in zijn hele carrière.
1: Ja.
0: Aan overwinningen.
1: Ja. Maar Russell nu paars in de eerste sector.
0: Antonelli die we zojuist zijn ronde zagen afbreken na een foutje in La Caixa. Even kijken of Russell dat wel goed afgaat. Nou, lijkt er wel op. Gaat in ieder geval aansluiten, denk ik, bij Piastri. Tenzij zijn laatste sector dermate goed is dat hij eronder gaat duiken. Dat ziet er wel aardig uit, hè. Bang. In 15-9. 2/10 geeft hij nog toe op Oscar Piastri.
1: Het momentje van Antonelli.
0: Ja, ieder moment gewoon te wijd. Misschien te veel snelheid.
1: Misschien wat last van die auto die daar voor hem reed.
0: Nou, dat zou natuurlijk goed kunnen.
1: Nou, we hebben de eerste inleidende beschietingen gehad. We hebben Bottas wel in zijn auto zien zitten, volgens mij, vlak voor de start van de training. Maar die heeft nog niet gereden.
0: Nee, Bottas die inderdaad nog niet heeft gereden. Versloeg wel met overmacht eigenlijk Colton Herta.
1: Ja.
0: Waar toch heel veel mensen wel van verwachten dat dat uiteindelijk de switch gaat zijn. Maar op deze manier hoefde het nog niet. Zo zou ik het in ieder geval laten zien aan het team van ja, ik krijg gelijke spullen. Ik ben nog altijd veel sneller.
1: Ik weet ook niet of Herta de beste Amerikaan is, zeg maar, die in de Formule 1 zou kunnen laten rijden. Maar goed, daar zijn ook allerlei politieke dingen die ook spelen. Dat is eigenlijk wel jammer.
0: Zeker. Aan boord bij Hulkenberg miste ook de training. Want ja, Paul Aaron reed in deze auto. Als we die pace moeten geloven, dan zitten ze erbij, Audi. Dat zou lekker zijn.
1: Hulkenberg in Monaco ook voor mij weer een goede wedstrijd gereden. En sowieso gaat het bij Audi best oké. Okay.
0: Hier de voetballivery van V-Carp. Ja, ik vind hem best aardig. Ik vind hem best mooi. Natuurlijk allemaal in teken vanwege het WK voetbal dit.
1: Ja.
0: Natuurlijk gisteravond Nederlandse tijd is begonnen. Maar ik vind het wel een mooie livery. Bottas inderdaad in de auto. Zoals jij al zei. Maar nog steeds geen enkele meter gereden. Ja, dat is een pijnlijke statistiek. Mocht u meelezen, meekijken. Lewis Hamilton staat voor het eerst in zijn carrière tweede in het WK. Sinds die ene dag na de Grand Prix van Abu Dhabi 2021.
1: Oké.
0: Okay. Ja, de statistieken liegen er niet om. Isaac Hadjar, ook weer terug in de Red Bull. Ook hij moest een training afstaan. Ik heb het idee dat al die jongens net even achterlopen op schema. Net even is ergens een installatierondje geel. Liam Lawson, ja.
2: Engine start. Just as I left the box.
0: Uh-oh.
1: De motor hield mij op net toen die wegreed uit de pitbox.
0: Ja, staat echt aan het eind van het rechte stuk. Zo rond dat 150 meter rempuntbord.
1: Ja, daar sta je met je mooie kleurenschema.
0: Ai, Liam Lawson. Ja, dit wordt denk ik een rode vlag. Kortstondig. Ah, virtual safety car zou hem wellicht ook kunnen. Ah, hij is natuurlijk wel zo gek nu aan het proberen. Oh nee, hij gaat eruit. Hij is klaar. Liam Lawson. Einde sessie. Oh, dat is zonde. Engine died, zegt hij ook. Ja, dus dan ja, is dat natuurlijk logisch. Want dan kun je hem opnieuw proberen te herstarten. Maar dat gaat echt niet gebeuren. Dat gaat niet lukken. En dan is het dus eigenlijk ook alweer heel logisch dat hij ermee nokt, ermee ophoudt.
1: Wel een nadeel ook voor al die andere coureurs die de eerste training niet hebben gereden. De tijd loopt door. Het is geen code rood. Dus ja, die hebben al een training gemist.
0: Maar code rood zou ook de tijd gewoon doorlopen. Dus iedere onderbreking is vervelend. Luister wat er gebeurt bij Liam Lawson. Oh.
1: Weinig.
0: Komt van zijn pitlimiter af.
1: En gelijk.
0: En bam.
2: It's off. I have nothing. The dash is just engine stop. I have no gears. It's gonna... Oh, the gearbox broke. Oh my god.
0: Ja, dit klinkt wel als een gevalletje versnellingsbak.
1: Ja.
0: Is vaak geen enkel probleem. Want meteen denken we dan allemaal aan penalties en aan gridstraffen en weet ik het allemaal. Maar heel veel van deze jongens, zeker nu we zover zijn in het seizoen, hebben gewoon een vrijdagbak, zoals dat heet. Dus die zetten ze erin. En dan vlak voor de derde training in de zaterdag is dan uiteindelijk de versnellingsbak zoals ze hem willen, voorafgaand aan de rest van het weekend, geïnstalleerd.
1: Hij had 4 rondjes gereden, Bas.
0: Ja, kun je niet gebruiken.
1: Nee.
0: Arvid Lindblad weet wat het is om te winnen hier in Barcelona. Won vorig jaar de Formule 2-wedstrijd. Weet dus ook dat Lawson niet in de buurt op dit moment gaat komen van zijn tijden. Waarschijnlijk later dit weekend wel weer. Maar lekker is dus anders. VSC, Virtual Safety Car, is ending. Dat betekent dat we weer los kunnen. Er zijn nog 4 man op de baan. Dat zijn Berman, Hamilton, Norris. En wie mis ik dan nog? Colapinto. Ja. Die zijn buiten. Ja, het was een korte rit voor Liam Lawson. Want dit had hij op zich al kunnen lopen. Goed voor de stappenteller. Ik denk dat het nog geen 600 meter was. Denk ik.
1: Had hij nog wat beweging gehad vandaag?
0: Ja. Kom op. Maar goed. Lawson is klaar voor zijn vrijdag. Gaat zich voorbereiden op de derde training en de kwalificatie. Die uiteraard ook gewoon weer hier te volgen zijn. Kwalificatie is uiteindelijk om 4:00 morgenmiddag Nederlandse en Spaanse tijd. Had u zich daarin niet vergist, want de race is natuurlijk gewoon om 3:00.
1: Inmiddels vertrouwde bekende gezicht van Pieter Bonnington. Wat een coureurs heeft hij meegewerkt, die man.
0: Dat is niet normaal.
1: Ja.
0: Want ook nu weer. Nou, we zitten natuurlijk bij Kimi Antonelli. Mm-hmm. Ja, het zou zomaar kunnen dat er weer een titel die kant op gaat.
1: Ja. Ja.
0: Bonne heeft natuurlijk met Lewis Hamilton een heel lang partnerschap gehad. De vertrouwde stem. Van vooral Hammer Time.
1: Wellicht is Antonelli de reden dat hij ook is gebleven bij Mercedes en niet met Hamilton is meegegaan.
0: Ja. Ja, Hamilton wilde dat wel, hè?
1: Ja. Ja. Ja, dat is meer dan alleen maar een technische samenwerking vaak, hè? Je moet ook gewoon op menselijk vlak goed met elkaar overweg kunnen. En bij Hamilton en Bonnington was het zeker het geval. zien we bij Max en Jean-Pierre Lambiase natuurlijk hetzelfde. En bij heel veel engineers.
0: Ja.
1: Met hun rijders.
0: Nou, Max, over de move van Lambiase naar McLaren praten, dat doen er denk ik... tenminste, dat is hoe je het wil. Een band met een collega. Laten we eerlijk zijn.
1: Ja.
0: Daar zijn wij naartoe aan het werken, Rick. En ja, zo zijn we ook al 21 minuten bezig met deze sessie.
1: Geen vlekkenblog, geen vlekkeloze bocht die Antonelli daar had.
0: Antonelli, daar kijken we bij mee. Hij is dus buiten. Op dit moment heeft hij de zevende tijd in handen. Een 1.17.0. Allemaal nog niet heel erg op. Als het gaat om voor deze ronde, want geel. Geen verbetering. Ook niet persoonlijk. Is net even minder. Laatste bocht ziet er wel oké uit. En dan uiteindelijk komt er wel een persoonlijke verbetering. 1.16.9. Maar geeft nog altijd 1,2 seconden toe ten opzichte van Oscar Piastri. Hier aan boord bij Max Verstappen.
1: Is daar een zachte compound overgestapt. Heeft zijn tijd tot nu toe op hard gezet.
0: Ja, is de enige vooralsnog even kijken die met de harde band in de weer is geweest.
1: Ja, Lawson, maar we hebben gezien hoe dat is geëindigd. Pit staat uit en een heel snel stopt.
0: Ja, dat kunnen we eigenlijk niet echt beschouwen inderdaad als gebruiker. Dat klopt.
1: Nee.
0: Verstappen na het tweede meepunt op bijna 2/10 van Piastri. Kan hij in de buurt komen van de tijd van George Russell?
1: Inmiddels de Lindblad en Sainz ook op soft naar buiten.
0: Verstappen, persoonlijke verbetering. Daar blijft het bij in 16-3. En dan zie je dat er tussen hard en soft op dit moment helemaal niet heel veel scheelt.
1: Nee, Max een snelle ronde nu, een half seconde langzamer dus dan die van Piastri. Maar die zat toen nog wel in een andere fase van, ja, van deze training natuurlijk.
0: Ja. Hulkenberg ook weer naar buiten. Je ziet ook Pieter Sauber.
1: Bij een soort van opvolger van zijn oude team, zeg maar.
0: Ja.
1: De lokale held, Carlos Sainz. Zachte band gaat hij voorlopig naar de P8.
0: Ja, Sainz en Albon kregen vanaf de pitmuur natuurlijk een typische Monaco boordradio van ja, we gaan proberen een gat te trekken voor de ander om daarin te duiken met pitstops. Vond een goede uitvoering, laat ik eerlijk zijn. Fijn gat vallen, hè, want het gat moest dus ervoor gemaakt worden. Vond een goede uitvoering. Uiteindelijk alleen Lindblad die er voorbij kwam. Nou, Sergio Perez in de Cadillac. 20e tijd op dit moment.
1: Wat goede uitspraak in de Spaanstalige media. Door Cadillac ziet iedereen hoe goed ik ben. Ik kon bij Red Bull Racing niet mijn potentieel bewijzen. En dan blijkbaar bij Cadillac wel. Als hij wordt afgezet dan tegen Valtteri Bottas. Ja. Ik neem aan dat hij dat bedoelt, maar dat is toch wat anders als dat je met Max wordt vergeleken en hij suggereert een beetje dat hij dus niet helemaal zijn afstelling of whatever mocht gebruiken. Bij Red Bull.
0: Ja, wel. Ja. Ergens hou ik er wel van. Nog altijd gewoon in jezelf blijven geloven.
1: Nou, dat is niet onbelangrijk natuurlijk.
0: Nee. Ja. En ergens hou ik er wel van om gewoon te zeggen, ja. Maar je wordt wel gewoon vergeleken met een van de allerbeste uit de sport aller tijden. En dat is eigenlijk al een eer op zich.
1: Kijk, en eigenlijk zijn wat dat betreft Bottas en Perez al te vergelijken.
0: Ja, toch?
1: Allebei waren ze wingman van Hamilton, Verstappen. De twee mannen, zeg maar, ja, de afgelopen jaren.
0: Ja, ook dat seizoen. Dat 2021 seizoen.
1: Ja.
0: Dus ja, inderdaad, ze zijn daarin zeker te vergelijken. Perez gaat naar een persoonlijke verbetering. Springt daarmee naar plaats 19. Dan wordt hij bij Nico Hulkenberg.

0: Welke tijd gaat hij uitkomen? Ja, zesde tijd. Ja, die Audi wil wel vaak op vrijdag, hoor. Dat die Audi wel wil.
1: Guanyu Zhou.
0: Ja, nee, natuurlijk ook zijn wedstrijden. Eigenlijk voor dat team.
1: Ja.
0: Sergio Perez, wat maken we mee? Remmen. La Caixa. Oeh, veel te diep erin. Ja. En dan... Kijk, deze telt denk ik niet op zaterdag. Want er ligt... Kijk, dit is gewoon buiten de baan. Maar misschien net niet.
1: Linker voorwiel.
0: Gevalletje bolling van de band. Goed, zo'n track limit zou natuurlijk zomaar kunnen. Hier Ayumu Iwasa. FP1 gereden. De 14e tijd uiteindelijk. In 18-2 was hij 1,2 seconden langzamer dan Max Verstappen.
1: Had je ook wel even wat zien te vinden? Is daar ook momenteel mee bezig? In de eerste en tweede sector in ieder geval. Kijk, ga naar de zesde positie.
0: Dat is beter. Dat is een beter werk. Nu top 6, Piastri, Russell, Verstappen, Norris, Leclerc, Hadjar. En dan dus Nico Hulkenberg. Top 6 zit allemaal binnen een seconde.
1: Maar wel met verschillende compounds daar nog in.
0: Colapinto ook op zacht. En heel veel jongens nu buiten op de zachte band. Eigenlijk iedereen die buiten is, rijdt op de zachte band. Zou dan denk ik ook het tweede setje betekenen van het weekend. Want in FP1 is dat ook al gebruikt. Dit is gewoon een gloednieuw setje bijvoorbeeld voor Franco Colapinto.
1: Verbetert zichzelf ook, maar dat ging nog maar net goed.
0: Komt eruit op het rechte stuk richting La Caixa. Wat ver op de curbstones en ook hier. Het is allemaal zo stoeien bij Franco Colapinto. Het wil allemaal nog net niet helemaal. Voor wat de Argentijn betreft en... Gaat wel de streep komen met de persoonlijke verbetering. Jazeker, 1.17.0. Dat is 1,3 seconden langzamer dan Oscar Piastri. Hier aan boord bij Charles Leclerc.
1: Ook hij nu op zacht onderweg. Is interessant.
0: Leclerc geeft een halve tiende toe in de eerste sector. Op de beste tijd van Oscar Piastri tot dusver. Daar, vlak voor Woord, laat hij al een beetje het gas los. Heeft alles te maken met het deployment. Zo snel mogelijk natuurlijk die batterij weer legen. Aan de ingang van La Caixa. Snelste tweede sector van wie dan ook. Zegt dus genoeg. Ja, komt een goede tijd aan hoor van Leclerc. 15-5, vraagteken. Wah, 15-7 en dus langzamer dan Piastri. Aha. Leek toch op weg naar een verbetering, Albon.
2: From his box, have a bit of a regroup. From me, I've not driven a car so disconnected before, so... So that's what's going on with it.
1: Albon wil overleggen met zijn team.
0: Okay.
1: En dan even alle neuzen weer dezelfde kant op zetten. Auto gaat niet.
0: Spoedoverleg.
1: Hij is momenteel 18e en zijn teamgenoot Sainz 12e. Dat valt op zich nog mee, zou je zeggen, dat verschil. Maar als je kijkt inderdaad.
0: Ik kan zeggen.
1: Sainz zit op 1,2 van de snelste tijd. En Albon op 3 seconden van de snelste tijd. Nee, dat is wel dan een heel groot verschil als je naar je tijden kijkt.
0: Tijden kijken we ook bij George Russell. Paars in de eerste sector, groen in de tweede. Komt er een aanval op die 1.15.7 van Oscar Piastri? Het antwoord daarop is jazeker. 1.15.4 nu voor de Mercedes-rijder. En is daarmee de snelste. Nu komt Kimi Antonelli eraan. En die springt naar 4, 1.16.0. Allebei uiteraard op de zachte band. En dan zal het zo zijn dat zij waarschijnlijk richting de longruns gaan. Hier kijken we mee met Fernando Alonso.
1: No.
0: Ja, je mag racen pit exit. Dat dit mag. Oh, oh, oh, Hadjar. Hadjar ziet hem niet. Voor hetzelfde geld loopt dit fout af. Je schrikt die denk ik ook. Dat die ook ja, oké, okay, je had het al meteen gezien. Ja. Ja. Dit is op snelweg weten dat je iemand al afgesneden.
1: Alonso stond er niet wakker van liggen.
0: Nee, moest er nog bij komen. Genoeg om over wakker te liggen. Zei trouwens dat dit wellicht de laatste wedstrijd in Barcelona zou zijn. En nou ja, mensen maakten daar meteen al van, ja, afscheid. Alonso gaat stoppen. Ja, ze begonnen met afscheid nemen. Nou, niks is minder waar, volgens mij. Want ze zeggen gewoon, ja, we weten niet of deze Grand Prix daadwerkelijk terugkeert op de kalender. Dus misschien is het wel de laatste.
1: Dat hij dat bedoelde.
0: En dat hij het op die manier bedoelde.
1: Ja. Nou, het wordt even uitgelicht voor je, Koen.
0: Juist.
1: Circuit de Barcelona.
0: Alsof je erom gevraagd hebt, ja, inderdaad. Ja. Maar dat is dan zo'n gevalletje lost in translation.
1: Ja, je weet niet wat er gaat gebeuren met Madrid, hè?
0: Nee.
1: Als ze om en om Madrid en Barcelona, of niet, of whatever.
0: Of komt het circuit überhaupt af?
1: Madrid
0: nu,
1: bedoel je?
0: Ja, nu was er laatst wel een circuitinspectie. Dus verwacht helemaal niet dat het fout af gaat lopen. Maar ja, goed. Je weet het nooit. Dat is echt zo.
1: Ja, ik heb wel begrepen dat er op een bepaald moment in augustus, ik weet niet eens wanneer de precies de knop ingegaan is.
0: Ja, september. Ja, het weekend van 10 of van 11, 12, 13 september.
1: Dat Spanje in augustus echt helemaal op zijn gat ligt. Wegens vakantie en warmte en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Ja, dat
0: ja, de bouwvak.
1: Helpt dan dus niet. Nee. Oh, ja. Dit helpt ook niet.
0: Stroll, je moet een andere route nemen. Juist. Je moet. je moet Komsa wel gewoon nemen. Niet de langere layout, zeg maar. Nee, goed, inderdaad, heel augustus ligt Spanje gewoon op zijn gat vanwege de bouwvak die ze daar hebben. Houden ze zich ook strikt aan.
1: Alonso dus niet pit uit, de goede manier de baan opgereden.
0: Ja, hij, voor mijn gevoel kwam hij niet over de witte lijn.
1: Straks kijken wat de wedstrijd
0: is. Straks kijken we ernaar. Zo is het, Rick. Zo is het. Piastri, groen in de eerste sector. Bezig aan een persoonlijke verbetering. Ja, ook groen in de tweede. En we weten dat die derde wel eens verrassend uit de hoek kan gaan komen. Is McLaren daar ook heel erg goed? Of valt dat tegen? Hij had tot dusver de snelste derde sector van allemaal.
1: Maar nu op de zachte compound, hè?
0: Ja, maar wordt het hem? Het antwoord is nee. Komt op 48.000ste van Russell. Komt net tekort voor de snelste tijd van deze training. En dus is het nog altijd gewoon George Russell aan de top. Dan Piastri, dan Leclerc, dan Antonelli en dan Verstappen. Alonso wordt na de sessie dus onderzocht. We gaan het zien, we gaan het meemaken. Niet schrikken, mocht u meekijken. Rechtsboven in beeld zien we alleen Leclerc. Maar er zijn er veel meer op de baan, hoor. Dus don't you worry.
1: Wel, zo te zien een magere eerste sector voor Leclerc.
0: Ja, Leclerc is bezig aan zijn... Goed zeggen, oh. Als een... 5e ronde op deze setbanden.
1: Max is weer op de harde compound naar buiten.
0: Ja, is de enige. Norris wel gewoon op zacht. Heeft nog een tijd op medium staan. Eens kijken of hij aan kan sluiten. Bij in ieder geval Oscar Piastri 29.000 op het tweede meetpunt. Dat is niet veel. En wellicht is hij zelfs het snelst van allemaal. Zo op deze vrijdag. Zit er volgens de Delta 14.000ste van een seconde onder. Gaat over de streep komen 9.000ste. 1.15.426. Snelste tijd van de vrijdag. En kom hier nog maar eens aan. Norris dus voor Russell. Piastri er net achter. Hier Piastri. Ja, misschien is dat net even de tijd geweest die ervoor heeft gezorgd dat hij niet onder George Russell zijn tijd kwam.
1: Dat zijn de kleine foutjes die je dan niet kan permitteren als het gaat om duizendsten.
0: Klein moment op de Banc Sabadell. Fernando Alonso. Hey. Klinkt niet heel... heeft hij hem hier? Ging hij hier al? Ja. Oké, hij gaat hier over de witte lijn. Maar niet er overheen. Snap je hem nog? Erop, niet erover. We gaan zien.
1: Het was druk in dat stukje. Misschien dat hij juist wel een beetje aan de kant ging.
0: Na de sessie wordt het dus in ieder geval onderzocht. Ja, de power units. Er was ook heel veel te doen om de power units, de ADUO, de Additional Upgrade and Development Opportunities. Waarbij uiteindelijk Red Bull Ford de beste motor schijnt te hebben. En dus geen token krijgen, geen miljoenen krijgen om in ieder geval
1: de verbrandingsmotor. Hè?
0: Juist, de verbrandingsmotor. Dat is inderdaad een belangrijke nuance. Dankjewel, Rick.
1: Terwijl veel mensen dachten natuurlijk dat Mercedes de beste verbrandingsmotor zou hebben.
0: Steve Hamilton.
3: Something's wrong with the rear of the car. Car was dragging down the street. Would be the wind. Maybe a rotation of the wind.
0: Hamilton geeft aan, er is iets mis met de auto. Vanaf de pitmuur krijgt hij te horen dat wellicht de wind zou zijn geweest. Ga door, Rick, sorry.
1: Ja, dat het een beetje raar is, want dat zegt Red Bull zelf ook. Dat er wordt gekeken naar de verbrandingsmotor als het gaat om te bepalen wie er nog wat extra's mag doorontwikkelen aan de hele power unit.
0: Ja.
1: Als ook dus het elektrische gedeelte er nog bij komt.
0: Juist.
1: Daar wordt dus niet naar gekeken als het gaat om wat je nog allemaal mag doen. Verbrandingsmotor is daarvoor het eikpunt. En soms geven de motor van Red Bull als benchmark. En alle anderen worden daaraan afgemeten.
0: Ja, inderdaad, toch gek dat je dan wel de rest mag ontwikkelen.
1: Ja, Red Bull zelf zegt dat ze een bepaalde piek hebben in hun motor. Die inderdaad gewoon goed is. Maar dat het maar een heel kleine window is, zeg maar, van het vermogen, hoe het vermogen uit die verbrandingsmotor komt. Zij zijn ook wel een beetje verbaasd, maar dat moeten ze ook wel zeggen natuurlijk.
0: Terecht, ja.
1: En onterecht vinden ze dat ze weinig, relatief weinig mogen doen nu aan hun power unit.
0: Ja, Mercedes heeft dus de 2% score gekregen, om het even zo te zeggen. Ferrari de 4%. Het heeft alles met tokens te maken.
1: Ja, dus Ferrari tokens krijgt, waarmee je mag ontwikkelen.
0: Juist, ja. Maar Ferrari krijgt dus 2 van die tokens en Mercedes 1.
1: Ja.
0: Nou goed. Zal ongetwijfeld vervolg worden, waarschijnlijk dit weekend al. We gaan het zien, we gaan het meemaken aan boord hierbij. De Mercedes van George Russell die de medium compound band eronder heeft gezet voor wat zijn lange run gaat zijn. Is bezig aan zijn eerste ronde op deze long run. Zeg maar goed. Volgens mij wel.
1: Trouwens, dit jaar nog geen vrije training gehad. Waarin Mercedes. Geen tweede vrije training gehad. Waarin Mercedes het snelste is geweest. De Russell zit er wel heel dichtbij, vooralsnog.
0: Nou, Nou, eerste tijd George Russell 1.21.1. Antonelli 1.21.1. 3000ste verschil tussen de twee. Dus nou ja, daar kun je mee thuiskomen. Verstappen doet 1.24.1, maar Verstappen rijdt op hard. Antonelli dus op soft. En Russell op medium. Kijk hierbij Fernando Alonso. Natuurlijk wel redelijk gelukkig was dat hij één puntje meenam vanuit Monaco. Ja, Perez kreeg ook een tijdstraf. Die is uiteindelijk niet aangevochten. Kijken naar de rest van de tijden. Tijd van Russell zegt best oké hoor. 21-1. Heel veel jongens in de 1-22 die op dit moment bezig zijn met een longrun. Ferrari was binnen met twee coureurs. Maar goed, Leclerc rijdt nu naar buiten. Ik ben benieuwd naar de snelheid van Max Verstappen. Esteban Ocon, ook hij op de medium compound band op dit moment. Heeft een tijd staan die wel op de zachte band is gezet. Dat was de 17e. 1.18.2. 1.17.5. Maar 5,3 seconden langzamer. Laat ook zien. Ik ben bezig met een wat langere run. Onder druk, hè. Esteban Ocon om toch wel wat meer te gaan presteren dan dat hij nu aan het doen is. Verstappen 22.5 afgelopen ronde. Antonelli 20.8. Russell 20.7. Kijk.
1: Dat is een goede ronde van Russell geweest.
0: Kletske denk, juist. Niet onaardig. Dus er is nog iets meer dan een kwartier te gaan in deze tweede training. Kijken we bij Alexander Albon. Gaat zijn 96e race voor Williams rijden. Gaat daarmee over toch al wat iconische Williams-coureurs met de meeste race starts voor Williams. Namelijk bijvoorbeeld Nigel Mansell. Er staat nu 4 aan kop daar in dat lijstje. Als hij zondag in ieder geval van start gaat.
1: Ja, nou, hij vertelde dat zijn auto helemaal moest worden doorgelicht. Maar dat hebben ze dan toch snel gedaan bij Williams.
0: Ja, want ja, zijn auto had problemen.
1: Ja, precies. Maar het is niet heel lang geleden dat hij dat zei. Dus dat is vlot gegaan. Hopen we voor Albon dat het nu beter op is qua wegligging. Maar dit rondje voorlopig nog even niet.
0: Ja, hij is gewoon bezig aan een, ook in zijn geval, wat langere run.
1: Ja.
0: Albon die natuurlijk de auto af moet staan aan Luke Browning. Dat gebeurt ook een x-aantal keer per jaar. Moet je net deze hebben. Dat je de problemen hebt. Is ook niet lekker.
1: Geel in de pitstraat.
0: Hey. Hoezo? Waarom is er geel in de pitstraat? Wat is er aan de hand? Het is niet omdat James Fowles flink aan het bewegen is. Hey, volgens mij wordt Lawson teruggeduwd. Zag je dat? Achter Lawson. Of achter Fowles. Zag ik volgens mij de auto van Liam Lawson voorbij komen. Ja, want het kan niet anders, want Lindblad is buiten. En daar zal dan de gele vlag voor zijn. Want ja, moet teruggeduwd worden. Zelfs misschien geen einde sessie. Verstappen, La Caixa, linksaf. Nee, niemand thuis. Nee, nee, nee. Gewoon te hard erin, dat kan ook nog. Woe.
2: Can I stop before and try the other tire? This is just a weapon.
4: Ja, kan bij dat, Max.
0: Ja, geeft aan. Deze band is het niet. Nee. Wat een slechte band. Dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt. Max Verstappen. Unhappy. Niet blij. Met de band die hij heeft gekregen. De harde 1.23.3 afgelopen ronde. Er zat natuurlijk wel deze streepentrekker bij. En Antonelli en Russell weer gewoon met 21-1. Leclerc ook 21-1.
1: Een aantal coureurs nu weer op de soft naar buiten.
0: Overigens is de pitstraat wel weer gewoon groen. Dat is goed om te weten. Norris.
5: Lando, I've made a mistake and not taken out any front wing. So if we think this is terrible, we should box for front wing.
0: Oké.
1: Hij rijdt eerlijk. Door, dus het zal allemaal wel meevallen dan.
0: Zijn engineer kreeg waarschijnlijk de opdracht, ik wil iets meer, of nee, minder dan, voor vleugel. En dat is uiteindelijk niet doorgevoerd.
1: Nee.
0: In de communicatie ten onder gegaan, dat idee.

0: zijn helm op. Liam Lawson. Dus misschien geloven ze er toch nog in.
1: Dat zal hij prettig vinden als hij nog wat kan rijden.
0: Ja, hij heeft in totaliteit 4 rondes gereden. Ook Bottas staat trouwens al lang binnen.
1: Die kwam ook laat de baan op.
0: Klopt.
1: Even wat van de Flowfish verf daar aan de linkerkant bij Norris.
0: Is de snelste en zal dat wellicht zo blijven? Ik denk het wel. Want ik denk dat er niemand meer gaat zijn die een setje softs er tegenaan gaat gooien. Ik denk dat iedereen langzaam de wat langere runs aan het proberen is. Bij Leclerc 20-8 noteert afgelopen ronde. Dat is niet onaardig. Russell 21-8. Norris 21-5. Dan kijken we mee bij Oscar Piastri. Nummer 3 op de tijdenlijst. Maar jij zei het al, hij was hier echt heel goed vorig jaar. FP2 was hij de snelste, FP3 was hij de snelste. Hele kwalificatie, zowel Q1 als Q2 als Q3. En uiteindelijk ook de wedstrijd. Wedstrijd die ook onder warme temperaturen werd verreden trouwens. 28 graden was het toen, on race day. Dat zou zo nog maar eens een paar graden warmer kunnen zijn. Dan gaan we dus over die 50 graden baantemperatuur heen. Zijn 75ste wedstrijd dit weekend. Oscar Piastri. Mooie carrière. Tot dusver daar bij McLaren. On this date in 1966. John Surtees won de Grand Prix van België. Jochen Rindt werd tweede. Dat was zijn eerste podium toen, Jochen Rindt. We natuurlijk kennen als een van de wereldkampioenen. John Surtees trouwens ook. Maar Jochen Rindt is de enige... Ja, hoe zeg je dat dan ook weer? Post... Wat is het?
1: Postuum.
0: Postuum, juist.
1: Ja.
0: Postume wereldkampioen. Was het dus nog niet toen stierf hij. En toen... was hij uiteindelijk toch niet in te halen, zo bleek. In 1970 was dat.
1: En over wereldkampioenen gesproken. We zijn aan boord bij Fernando Alonso en nog niet wereldkampioen Isaac Hadjar.
0: Oh. Sergio Perez zit links van hem. Oh, joh, gek.
2: Maar why did he do that? Need a question to him. Like, is it well? I think you didn't see me or something.
3: Yep, copy that. We'll have a look at it.
0: Kijk, bij wetten van. Of bij de letter van de wet. Je zat er niet voor op de apex. Dus ja, in theorie is het zijn bocht. Isaac. Het is natuurlijk een vrije training. Het hoeft allemaal niet zo...
1: Het is jammer dat de boordradio van PS ook niet even te horen kreeg.
0: Ja, inderdaad. Want ook PS zal er wel wat van vinden. Ja, PS hoeft niet aan de kant, hè, in zo'n training. Als beide jongens gewoon op wat langere run zitten, ja, dan... Ja. Zwaar. Verstappen heeft trouwens de harde band ingeruild voor de zachte. Waarop hij zijn tijd ook heeft gezet. Geen nieuwe zachte. Je ziet hier aan Alonso zijn banden. Rechts voor. Is niet zoals hij is opgeleverd. Heeft een totaal van 8 rondes pas op deze band gereden.
1: Als we kijken, Lawson, daar weten we van. Hè? Die problemen hebben we duidelijk gezien. 4 rondjes gereden. Maar Bottas zit maar op 6 rondes nog. Dat zijn ook de twee mannen die nu weer in de pit staan. Bottas kwam ook al heel laat naar buiten. En hier nog steeds het scherm van V-Carp monteurt.
0: Ja. Dit blijf je toch ook altijd zien?
1: Ja.
0: Iets minder dan 7,5 minuten.

0: Bortoleto in een iets rustigere, op een rustigere manier naar de top 10 gegaan. In de eerste training zo'n beetje alles meegemaakt wat je mee kan maken. Van de baan geschoten, overstuurmomenten waar je het niet wil hebben. Nou, nu valt dat allemaal nog wel mee. En het incident tussen Hadjar en Perez is in ieder geval noted. Wellicht dat dat dus nog een staartje gaat krijgen, maar ook dat verwacht ik niet hoor. Hier Lindblad. Ik zei het al, vorig jaar winnaar hier in de Formule 2. Dus weet wat het is om hier te winnen.
1: Ja, won hij ook in de Formule 3.
0: En inderdaad, won in de Formule 3. Dus van hem kun je misschien wel zeggen, altijd goed hier. Maar ja, nu nog in een Formule 1-auto.
1: Ja.
0: Maar voelt zich op zijn plek, ongetwijfeld. George Russell, La Caixa, mist de Apex. Mist uiteindelijk ook dat kleine strookje asfalt. En dus is daar ineens geen
1: pak. Maar dat is de eerste keer dat we daar in de problemen zien komen, volgens mij, La Caixa.
0: Ja, precies. Het zou zomaar kunnen zijn dat je, als je dat foutje maakt in de wedstrijd, dat treintje voorbij ziet komen. Want het was een treintje met Piastri en Antonelli. Zachte banden er nu onder. Heeft de medium combat band maar meteen ingewisseld. Dacht, oké, gofvuil. Wil de zachte band van zojuist nog even voor de rest in de rondes. Verstappen nu op 21-2. Laat wel zien dat hij op zacht in ieder geval een beetje met die pace mee kan. Van 21-1 en 21-2.

vergelijk hoe Norris uiteindelijk tot die 9000ste komt. Maar ja, het verschil wordt eigenlijk allemaal door Russell in de eerste sector gemaakt. En als het verschil dan niet groot genoeg is, dan komt Norris dus terug in sector 2 en 3. Maar goed, ik zelf verwacht wel dat Mercedes uiteindelijk boven komt drijven hoor, op de zaterdag. Dat allemaal morgen. Dan zijn Olaf Mol en Jack Ploy er ook gewoon weer bij. Alving is de derde training, de derde vrije training van dit weekend. En dan om 4 uur is de kwalificatie.

0: in Barcelona. Ja, precies, rechtsonder, mocht u meekijken, ziet u ook de gemiddelde snelheid. Ik heb het idee dat Norris al een beetje off the cliff is. Verstappen en Hamilton staan hierbij. Jammer is wel dat we Russell en Antonelli dan hier niet bij zien staan.
1: Ja, dat is wel opvallend inderdaad.
0: En ik had de harde band van Max Verstappen hier ook al bij gewild. Die snelheid was zeer matig. En als dat nodig gaat zijn tijdens de wedstrijd, die harde band, dan hebben we nog een dingetje. Antonelli. Precies hetzelfde als George Russell zojuist. Mist de apex. Willen gaat er denk ik te hard in. Dan ineens is daar geen bak. Hij hield hem er nog net uit. Echt maar net. Ze horen wat hij erover zegt.
2: Brake pedal feels horrible. So long.
0: Ah.
1: Ik weet niet of dat dezelfde, het is dezelfde bocht. Het lijkt op juist elkaar. Ik weet niet of het ook dezelfde oorzaak dan
0: is. Nee. Lang rempedaal. Daarover rapporteert Kimi Antonelli. Nou, daar zal Mercedes naar moeten gaan kijken. Voorafgaand aan die derde training. Gelukkig hebben ze nog even. We pakken hier nog even een volle ronde, denk ik mee. Dat is mijn inschatting met Kimi Antonelli. En hier door die derde doordraaier. Dat is de Renault-bocht. Dan gaan we naar Repsol. Lijken we onder de brug door. Gaan we omhoog. En als we dan boven zijn, gaan we meteen weer naar beneden. Naar de Seat-bocht, de vijfde bocht. Daar waar de Ferrari-banner goed te zien is. Richting Worth. Oh, die linker voorband heeft het zwaar, zeg. En vooral ook in deze bocht. Dit is echt een vreter van het rubber, de Kamsa. Dan richting La Caixa. Die is dan voor rechts voor weer niet heel lekker. Want het is een doordraaier. En blijf maar draaien, blijf maar draaien. Geen moment rust. Dan de off-camber bocht. Bank Sabadell. Zo vroeg mogelijk op je gas richting Europe Car. Duiken we naar beneden. Hier gingen we vroeger nog rechts voor een chicane. Had een oplossing kunnen zijn voor de daadwerkelijke superclipping die we wel gaan zien de rest van dit weekend. Is horen of dat nu ook zo is.
1: Ja, dan toch even, nu we toch bij Mercedes zitten, even terug naar George Russell en de straf die hij kreeg in Monaco. Nu zegt Toto Wolff, dus dat berichtje komt net binnen, dat ze toch bezig zijn met advocaat om te kijken of ze die straf nog kunnen laten veranderen.
0: Ja, heel veel teams zijn er niet happy mee. Red Bull ook niet, uiteraard niet, want Hadjar komt van het podium af. Kubot van het podium af. McLaren niet, want ja, Piastri minder punten. Nou ja, en zo door en zo weiter.
1: Het is een bijzondere race geweest in Monaco.
0: Ja, zeker. Zeker. En ik zie hier bovenop die achtervleugel nog wel een dingetje bij Williams. Kijk.
1: Monaco-vleugel?
0: Nee, want ja, hij klapt nu natuurlijk wel open. Want ja, er is straight line mode. Maar wellicht net andere vorm. Voor toch die meer downforce in de cornering mode. Lewis Hamilton. Oké. Net te wijd.
1: Nou.
0: Oké, vanaf
1: meer,
0: hier.
1: Meer dan net erbij.
0: Precies. Was een flink grindappen, dit.
1: Grindappen en grasmaaien.
0: Bij mij ook nog even doen. 8 seconden nog. En dan zit de tweede training erop. En dan hebben we vooral veel longruns gezien, Hamilton.
3: Are people taking like that?
4: The deck is very high for everyone. Free temper lap.
1: De bandendegradatie, hoe de banden zeg maar afbouwen.
0: Want hij vindt het nogal verbazingwekkend hoe hij aan het dagging is. En is de rest dat ook? Dat is eigenlijk zijn vraag. Antwoord is, heel simpel, ja, in principe wel. En Liam Lawson is buiten. Kijk, kijk aan. Dit is nog zijn vliegende ronde. Goed hoor, dit. Lawson toch nog buiten. heeft groen in de eerste sector. Is niet per se bezig aan persoonlijke verbetering. Maar ja, goed. Er is ook een halve installatieronde natuurlijk dit.
1: Even lekker nog de rode band eronder gezet.
0: Ja, voor maximaal resultaat. Komt hij over de streep? Gaat hij nog onder die 1.16.9 die er heeft staan? Het antwoord is nee. En daar blijft het dan ook bij. Maar goed, goed om te zien dat Liam Lawson wel weer gewoon buiten is geweest. 7 rondes uiteindelijk in zijn totaliteit gereden. Het is 1 meer dan Valtteri Bottas.
1: Ja, die hebben we weinig gezien, Bottas.
0: Ja.
1: Staat ook nu nog gewoon in de pits. Begon al laat. Dus daar waren wat dingen niet oké.
0: Ja, dan zal Cadillac naar moeten kijken. Kijken wat er mis is gegaan. En hopelijk zien we Valtteri Bottas morgen wel gewoon weer terug. Verwachting is van wel. Aan boord hier nog bij Kimi Antonelli. Aan Lawson, denk ik. Naar buiten. Ja, ja.
3: Goed zo, Piastri.
0: Ah, het is Piastri inderdaad. Oh,
1: zo.
0: Moet je net het temperament van een Italiaan hebben.
1: Die kwam even nog gedacht, zeg Antonelli.
0: De ronde van Antonelli werd even in de soep geslingerd. Maar aan de andere kant, ja, waar gaat het over, toch? Een Perez met een black and white flag. Een waarschuwingsvlag. Driving erratically. Oké.
1: Andere coureurs wel
0: niet vaak
1: in de weg
0: gezeten.
1: Nee.
0: Ja. Niet vaak gezien. Heel veel coureurs gaan nu zich klaarmaken voor de proefstarts. Waarbij volgens mij Bortoletto, Leclerc en Beerman al geweest zijn. Die zijn al vertrokken. En dan gaan we eens even kijken bij wie we mee gaan luisteren en kijken. Zo voor deze proefstart. Veelman kiest de linkerkant. Is natuurlijk ook de schonere kant. Dus dat is wellicht de lijn om in de gaten te houden. Hier is Sergio Perez. Vol laten lopen van de turbo. Ja, iedereen komt gewoon van zijn plek. Antonelli. Dat is best aardig deze, volgens mij. In Monaco ook een best goede start, hè? In het begin heeft hij nog best wel af en toe staan malen, maar vooralsnog lijkt best oké te zijn. Is dit een foutje geweest van Piastri? Nee, Piastri komt ook gewoon weg. Niks aan de hand. Geen paniek. En zo zit deze tweede training erop. Rick, wat zijn jouw conclusies, jouw bevindingen van deze training?
1: Ja, ik vind het echt lastig om nu al in te kunnen schatten wie waar zit. McLaren.
0: Toch verrassend.
1: Ik heb toch meer vertrouwen dan in McLaren dan in Mercedes op de een of andere manier.
0: Ja, want zij zijn de snelste McLaren. Norris voor Russell en Piastri, Leclerc 4, Antonelli 5, Verstappen 6, Lindblad, Bortoletto, Hamilton, Hadjar, dat de top 10. Dus ja, dat kun je zeker verrassend noemen.
1: En Max heeft het zwaar.
0: Max heeft het zwaar. Ja, zeer zeker. Dat zijn wel de conclusies waar de eerste dag van deze Grand Prix van Catalonië, want zo is het, die we moeten trekken. Rick, hartstikke bedankt voor deze sessie, voor deze tweede training.
1: Jij ook,
0: En de rest van het weekend is ook gewoon hier te volgen op Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen, trap dat weekend af. Ik wens je er veel plezier bij.

0: Welcome to the football podcast, Kickoff Orange. With chief soccer, Valentijn Driessen.
1: Valentijn, beetje respect.
0: Orange follower, Mike Verwij.
2: What is wrong with this guy?
0: And Hein Keizer. Live from the USA.
3: Zo jongens, daar zijn we dan weer. Nieuwe voetbalpodcast Kickoff Oranje. We zitten weer op onze vertrouwde stek, maar ik mis iemand.
4: Ja, missen Jeroen Kapteins. En ik weet waarom die niet is.
3: Vertel, je gaat ons
4: verlichten. We hebben net Mexico, Zuid-Afrika hebben we uitgezeten. Echt, je valt drie keer in slaap met zo'n wedstrijd. Maar Jeroen die maakte er ook nog even een verslagje van. Want die zit echt de hele dag, want we waren ook bij de KNVB de hele dag met zijn computer op zijn schoot. En maar tikken, tikken, tikken. En ook van deze wedstrijd getikt. Maar hij zat te tikken met van die wintersloffen aan.
3: Het is hier 35 graden.
4: Het is hier 35 graden. En meneer zit in de lobby met wintersloffen aan. En de airco staat ze niet zo hoog dat je zegt van we moeten wintersloffen aan. Maar dat vond hij niet staan op de, op de camera.
3: Daar kijken de mensen naar natuurlijk.
5: Ja. Hij had ook hier kunnen gaan zitten. Dan zie je het niet.
4: Ja. Maar het is, ik hoop wel dat Dimi gewoon zo even...
3: De cameraman Dimi,
4: camera, ja. Dat hij zo wel even...
3: Een zoempje doet op zijn schoenen.
4: Op zijn schoenen. Of het nou wel of niet waard is geweest om die slof uit te doen.
3: Je hebt vanochtend bij het ontbijt kwam je ook met een paar schoenen aan.
4: Ja. Maar die zaten gelukkig heel... bijna vacuüm verpakt en dat was wel nodig ook. Wat een lucht kwam daar vandaan.
3: Hoe lang heb je
5: hebt ook een nieuwe kamer genomen, toch? Ja,
3: je kamer is chronisch gereinigd. Chemisch gereinigd.
4: Chemisch gereinigd, nou. Chemisch vervuild, ja.
5: Jeroen is altijd vlijm en vlijmscheggen. Maar we hebben hier een Bosnische...
4: Maar er is nu één man die er overheen praat over die schoenen. En dat is de eigenaar van de schoenen.
5: Ja, natuurlijk.
4: En dat is Mike Verwij. Die zijn koffer zo vol had gepropt. En er op was gaan zitten om hem dicht te krijgen. Zo, en dat was boom.
3: Dat
4: en
3: was heb je inderdaad boom.
4: Maar ik heb nou, gewoon even kijken wat
3: de stand is.
4: Pak je toch maar even mee.
5: Live en ongeluk.
4: Nee, maar Mike's koffer was te zwaar, dus er moest van alles en nog wat uit. En ik was de gelukkige die met de schoenen er vandoor ging. Maar
5: ik ben ook gewoon degene die geen koffer van 6 bij 4 meter heeft.
4: Nee, maar dat kan je nog wel aanschaffen, Mike. Want Kools zit hier vlakbij.
3: Ja, er is een Kools in de buurt. Ja. Maar dan moet je wel de goede route kiezen. Ik heb gisteren met jullie in de auto gezeten. Onderweg naar het restaurant. We zouden gaan eten in Kansas.
5: Is cactus in? Wat kwam er
3: nee, ik, maar we zaten denk ik 20 minuten in de auto.
4: We stonden weer voor het hotel.
5: Maar het allermooiste is...
3: Toen zei Jeroen Kapteins, de dodelijke opmerking. Hé, deze parkeerplaats herken ik.
5: Jeetje, weet je wat het allermooiste is?
3: Nee, luister. Er zijn echt een soort snip en snap.
4: Maar ik heb gewoon een hele slechte... navigator naast me.
5: Dit geloof geen luisteraar, maar we kregen een melding in beeld en dat kunnen jullie bevestigen.
4: Ja, dat is waar.
3: Oh ja, dat zou de reden zijn inderdaad.
5: Welke melding
3: pas op voor tornado.
5: We werden gewoon omgeleid vanwege een tornado.
3: Ja, omgeleid terug naar het hotel.
5: Dat was de beste route op weg naar het restaurant.
3: Een rit van 20 minuten hebben we bijna een uur over gedaan.
4: Maar we hadden beter in het hotel kunnen blijven, want die stad, we gingen waren onderweg naar downtown. Nou, het was echt helemaal niks.
3: Het was wel een beetje dood.
4: Totaal uitgestorven.
3: Ja.
4: Nou, we kwamen dan in een of andere bar in het district waar je moet zijn. Nou, het leek echt helemaal nergens op.
3: Heel veel televisieschermen.
4: Ja, maar heel weinig mensen.
3: Heel weinig
4: mensen. Meer televisieschermen dan mensen.
5: Als het mee zit, dan zitten we hier een week of 6, 7. Maar Valentijn kreeg een voorgerecht. Dat hij ook gewoon 6 of 7 weken mee kunnen doen.
4: Ja,
3: ja je had nachos besteld met barbecue erin.
5: Was voor heel Kansas.
4: Nee, zonder rotzooi. Okay. Alleen nachos met guacamole.
3: Dat is toch geen avondeten?
4: Heb je gezien wat er nog meer op stond? Als je dat moet opeten.
3: Vlees kan toch?
4: Nee, ik hou niet zo van vlees. Nee, maar het was op zich lekker, maar veel te veel kaas.
3: Oké.
4: Okay. Veel te veel bonen.
3: Je zit toch elke keer te kijken, waar blijft Jeroen Kapteins?
4: Ja, want ik ben toch benieuwd welke schoenen die nu...
5: Een beetje te sloffen, denk ik.
4: Ja. Nee, maar dat was geen groot succes.
3: Nee, gaat het nog leven, denken jullie, hier in Kansas de komende weken met het WK?
4: Volgens die burgemeester wel. Ja. Die zei dat Kansas de voetbalstad van Amerika was. Nou, ik weet niet wat hij daaronder verstaat, maar de dag voor de start van het WK was dat absoluut niet de voetbalstad van Amerika.
5: Maar dat is ook een beetje de les. Je moet nooit te vroeg in het toernooi allerlei verhalen schrijven met hele moeilijke conclusies. Want ik zag ook alweer bij sommige collega's verhalen dat Kansas de echte voetbalstad was van Amerika. En ja, ik heb er nog niet heel veel van gemerkt. Wat wel opvalt, we hadden vandaag een lunch bij de KNVB. Marianne van Leeuwen, Nigel de Jong, die hadden ons uitgenodigd om lekker te komen eten. En ja, daar hoorden we wel dat Nederland en de wedstrijden van Nederland, die zijn wel populair. Want voor de eerste wedstrijd in Dallas is 92% van de beschikbare kaarten verkocht. Dat geldt ook voor de wedstrijd in Houston tegen Zweden. En in Kansas, ja, de echte voetbalstad, dat zie je wel, 93%.
3: Kijk, zo.
4: Ja. Maar laten we dat even met een korreltje zout nemen en kijken hoe die stadions gevuld zijn op het moment dat we er zelfs zitten. Dat noemen ze fact-checking.
3: Zo.
4: Want de FIFA heeft namelijk als vervelende gewoonte dat zij dan zeggen 93% is verkocht van de kaarten die op de markt zijn. Maar ze brengen bijvoorbeeld niet 100% kaarten op de markt, maar ze brengen zeg maar 70% kaarten op de markt of 75%. En daar verkopen ze dan 93%. En dan zeggen ze naar de buitenwereld van we hebben 93% verkocht. Ja, als je maar 75% op de markt brengt, is het makkelijk om 93% te verkopen.
3: Ja, er zijn ook heel veel tracking sites die al laten zien dat er bepaalde pieken op tweedehands sites zijn geweest met kaarten die dan veelvuldig gedumpt worden.
4: Ja.
3: En men gaat er dan vanuit van ja, dat zijn gewoon kaarten die eerst achter de hand zijn gehouden. Ja. Ja, en dan de verkoop tegenvalt en vervolgens wordt dat de markt opgegooid.
4: Ja, dus laten we wachten op wat we zien. Nou, daar komt hij.
3: Kijk.
4: Daar komt hij.
3: Koffie in de hand.
4: Wauw. Als ik de schoenen nu van Jeroen zie, dan zou ik toch echt met die sloffen. Hoop ik dat hij toch nog een keertje verschijnt met zijn sloffen.
3: Jeroen Kapteins, hartelijk welkom bij deze podcast. Toch nog heel even, we hebben Mexico tegen Zuid-Afrika gekeken. Er viel maar één ding op, naast de 3 rode kaarten die gevallen zijn. En de VAR ingrepen, maar ook de scheidsrechter die zich moest verklaren ten opzichte van het stadion. Ja. Dat ging ook niet helemaal lekker.
4: Nee, hij had toch wel een beetje moeite met de Engelse taal, als ik het zo hoorde. En ja, dat wordt gevraagd dan van scheidsrechters van all over the world, om het in het Engels te vertellen, wat daar nou werkelijk is gebeurd. Nou, in Mexico kan je het eventueel ook in het Spaans doen, want het is meestal allerlei Spanjaarden die op de tribune zitten. Maar kijk, voor mij hoeven scheidsrechters dat niet te doen. Als je ze daar nog ook nog mee belast en ze zitten al de hele dag te tellen, 1, 2, 3, of de hele dag. In ieder geval in die wedstrijden. Ze moeten van alles en nog wat doen. En dan moeten ze ook dit nog doen. Ja, en de een heeft daar meer moeite mee dan de ander. Kijk, Bas Nijhuis, die kan je de meest grote onzin tijdens een wedstrijd laten verkondigen die je wil. Maar er zijn ook scheidsrechters die veel meer moeite hebben om zich op zo'n manier te presenteren.
3: Het was ook een Braziliaanse scheidsrechter. Dus dat Spaans wordt misschien wat lastig. Want spreken er natuurlijk Portugees.
4: Voor mij had hij het ook in het Portugees. Maar ja, ik
3: zie met ondertiteling.
4: Ik zie de toegevoegde waarde niet zo van in.
3: Nee.
4: Laat de beelden zien en dan laat hij een rode kaart zien. Nou, dan weet je, oké, het was een doorgebroken speler.
3: Ja, en we zijn geruisloos, Jeroen Kapteins, van 2 helften naar 4 kwarten gegaan.
5: Ja, dat heeft met de drinkpauze te maken. En die is wel nodig hier op het WK. De meeste steden bloedheet. En even drinkpauze. En dat is ook wel prettig voor de coaches. Het was ook een tactisch moment. Hè? Een soort bijpraten van de ploeg wat ze moeten gaan doen.
3: Ja, is dat dan ook
4: een
3: commercieel moment inderdaad?
4: Natuurlijk, daardoor is het binnengefietst. Maar ik zei gisteren al van die Amerikanen, die vinden dat voetbal sowieso niks. Hè? De originele Amerikanen, het is allemaal veel te sloom en er gebeurt te weinig. En zo. Maar Amerikanen zijn wel gewend om zo vaak naar sport te kijken dat ze iedere keer iedere keer de sportuitzendingen worden onderbroken voor commerciële boodschappen. En dat gebeurt nu ook bij het voetbal. Maar ik mag hopen dat de UEFA hier geen les uittrekt. Of het moet de les zijn dat we dat niet willen in Europa. Want ja, je moet er niet aan denken dat ook bij de Champions League weer ze iets gaan verzinnen om na 25 minuten de wedstrijd stil te leggen. Omdat je krijgt eigenlijk iedere keer een andere wedstrijd. En de flow van de wedstrijd, die moet de flow van de wedstrijd blijven. En het is niet voor niks dat voetbal al meer dan 100 jaar of 150 jaar de meest populaire sport van de wereld is. En dat is omdat er een bepaalde flow in zit en een bepaalde duidelijkheid in alles. En om dat iedere keer op zijn kop te gaan zetten voor een paar commerciële boodschappen, dat lijkt me geen goed idee.
3: Ja, ik moet ook denken aan gisteravond zaten cameraman Dimitri en ik nog even hier in de hotellobby naar de Knicks tegen de Spurs te kijken. En ik denk dat de laatste 5 minuten van die wedstrijd, die hebben bijna een half uur geduurd.
4: Ja.
3: Gewoon omdat er zoveel reclames tussen kwamen en zoveel time-outs werden gegeven. Dat was wel een waanzinnig einde, dat dan weer wel. Maar
4: ik lag toen al te slapen.
5: Ja, maar je moet de moeite waard om te kijken, toch?
3: Ja, zeker. Het was meer dan de moeite waard.
4: Ja, maar ik trek dat niet.
3: Nee.
4: Om dan nog een kwartier na een halve minuut basketbal te gaan zitten kijken. En ik moet wel eerlijk zeggen, ik trek ook Mexico-Zuid-Afrika niet.
3: Nee, je zat een beetje te klagen op de bank.
4: Ach man, dit gaan we dus nog 3 weken voordat het toernooi begint. Dan krijgen we Mexico. We hebben nu Zuid-Afrika, we krijgen Haiti, we krijgen Irak, we krijgen Curaçao. Man, dit wordt een toernooi van de hele lange adem, maar ook van de hele lange powernapjes.
3: Ja, ja, ja.
4: Ja,
3: dommelde je net al een beetje weg?
4: Ik dommel gewoon weg, ja. Ja, werkelijk wel. Ja, ik vind het veel te lang toernooi. En, het is echt bijna een opgave dadelijk, denk ik zeker halverwege de eerste ronde, om dit soort shitwedstrijden allemaal te moeten bekijken.
5: Maar het verschil was enorm in kwaliteit. Hè? Dus het was eigenlijk geen wedstrijd. Zuid-Afrika, dat leek echt helemaal nergens op wat ze lieten zien. En Mexico met twee vingers in de neus gewonnen. En 2-0 was een hele magere afspiegeling van de krachtsverhouding.
3: Ja, gaan we dat dan ook...
4: Plus dat je als Mexico heeft nu met 2-0 gewonnen. Ja. Dus die zit al in de volgende ronde.
3: Ja, precies. Want we hebben net even gekeken. De 10 beste nummers 3, die gaan ook door.
4: Die zouden doorgaan. Dus ja dan weet je wel... dan zit je dus eigenlijk de eerste ronde gewoon naar niets te kijken.
3: Ja. Nou ja, het zou natuurlijk mooi zijn als er dit soort kleine landen ook een keer weten te stunten. En het is niet dat Zuid-Afrika een klein Jordanië is.
4: Je zit naar 15 wedstrijden te kijken en de wint overspeelt Jordanië toevallig één keer gelijk.
3: Ja, ondertussen gaat de politie hier de weg afsluiten.
4: Ja?
3: Ja, nee, serieus.
4: Maar moet er niet iemand even polshoogte gaan nemen of er doden zijn gevallen? Want wij zitten hier gewoon door te gaan, terwijl er misschien iemand ligt dood te gaan en wij ook geen 112 bellen.
3: Heb jij een BHV-cursus gevolgd?
4: Nee, wel een EHBO-cursus.
3: Oké, dus jij zou nu...
4: Maar dat was ik 10.
3: Oké, ja.
4: Dus daar is niet zoveel blijven hangen.
3: Dat heb je alleen mond op mond geleerd.
4: Daar mag ik niks over zeggen.
3: Goed, even naar de stellingen. Drie keer links is ook rechts?
4: Eens.
5: Eens.
4: Is die Mike nog allemaal bezig?
3: Ja, Mike die is volgens mij nog een stuk snel aan het aftikken. Aanwijzing Omar Artan zegt alles over de relatie tussen de UEFA en de FIFA.
4: Eens.
5: Eens. Eens.
3: Jezus jongens, wat wordt dit een lang toernooi?
4: Eens.
5: Dus jij gaat ervan uit dat de Nederlandse finale haalt? Anders zijn we snel terug, toch?
4: Ik kan je niet verstaan, Mike. Vertel
5: dus jij gaat ervan uit dat Nederland de finale haalt. Anders zijn we snel terug, toch?
4: Ja, maar de eerste ronde halen ze wel. En de tweede ronde die gaat
3: dus
4: overleven.
3: Eens
5: ook.
3: Roefs kiept de eerste wedstrijd.
4: Oneens.
5: Oneens. Oneens.
3: Nederlands elftal kan niet zonder Dumfries.
4: Eens.
5: Eens. Oneens.
3: Endo naar huis. Japan wordt derde in de pool.
4: Oneens.
5: Oneens. Oneens.
3: En de Special One en Real Madrid, dat is een match made in heaven.
4: Oneens.
5: Eens. Oneens.
3: Wat gaan we eerst aanpakken? Even toch de training van Oranje, want er was een kwartier training voor de media. Dus dat hebben jullie even kunnen zien. Maar cameraman Dimitri, die was per ongeluk bij de verkeerde parkeerplaats gaan staan.
4: Ja.
3: Die moest een stukje terugrijden en die zag toen Bart Verbrugge apart trainen.
4: Ja. Eigenlijk wat de laatste dagen zo is geweest, volgens mij gisteren ook, trainde die ook apart van de keepers. Ja, en die blessure is dusdanig dat hij nog niet bij de groep kan trainen. Maar ik denk, ja, een kneuzing, dat is geen zaak van een week. Dus dat is een zaak van een paar dagen. Ja. En hij is altijd de eerste keuze geweest bij Koeman. Dus op het moment dat Koeman hem... kan opstellen, zal hij dat zeker doen.
3: Maar krijgen we nu niet een beetje een race tegen de klok met Bart Verbrugge?
4: Nee, dat wil de media wel graag en dat willen wij allemaal wel graag.
3: Hoezo zouden we dat graag willen?
4: Nou, want dan heb je tenminste iets om over te schrijven. Want je zit nu naar groeiend gras. Of je moet nu schrijven over groeiend gras.
3: Nee, maar bedoel, Bart Verbrugge is toch je wilt het beste voor het Nederlands elftal. En Bart Verbrugge is toch
4: Maar ik denk ook dat hij het gewoon haalt.
3: Ja.
4: Dat is geen probleem.
3: Ja. Is er eigenlijk al duidelijkheid, Mike, over die tweede keepersplek?
5: Nee, nog steeds niet. Ronald Koeman die zou het, moet ik even goed denken, woensdagavond gaan bespreken hier in Amerika met de keepers wie nou zijn tweede keeper was. Alleen daarna is er geen persmomentje meer geweest. Hebben we alleen 15 minuten naar de training mogen kijken. Maar de keepers weten het, alleen de pers weet het nog niet. En dat zal misschien wel een van de vragen worden op zaterdag voorafgaand aan de wedstrijd, de dag voor de wedstrijd. Dus nee, wij weten het niet, maar ik kan me niet anders voorstellen dan dat het Roefs is.
3: Ja, oké. Okay. Ja, ik ben
5: dat
3: toch afgeleid.
5: Denk jij niet?
4: Nee, die wordt jij denkt Verbrugge niet haalt.
5: Nee.
3: Nee, de tweede keeper.
4: Oh, tweede keeper, ja. Nee, ik denk
5: Vlekken. Al aan je powernap begonnen.
4: Vlekken. Ja.
3: En, omdat hij dan toernooiervaring heeft en dat...
4: Ja, en omdat hij ook die wedstrijd begon tegen Oezbekistan B.
3: Ja.
5: Overigens kwam er wel een verzoekje van de zus van Martijn Krabbedam. Of we iets liever voor elkaar konden zijn in deze podcast.
3: Oké.
5: Okay. Trouwe luisteraar.
3: Oké, okay, dus bij deze?
5: Martijn Krabbedam van Voetbal International.
4: Ja,
5: uitstekende chauffeur.
4: Ja. Ja.
5: Wat heb je een mooie
4: minder
5: korte broek aan.
4: Hè? Ja, maar...
3: dankjewel.
5: Prachtig. Ja.
3: Jeroen.
5: Je benen ook mooi geschoren. Oh, nee.
3: Nee, ik heb gewoon heel weinig haargroei.
5: Maar je maakt misschien kunnen we deze podcast laten sponsoren door Campino.
3: Twee melkflessen.
5: Twee melkflessen in
3: beeld. Hele goede grap, Mike. Endo is toch wel groot nieuws vanuit het Japanse kamp. De captain, de aanvoerder, gaat er niet bij zijn. Hij heeft ook meteen zijn interlandcarrière stopgezet. Wat voor een aderlating is dat voor Japan?
5: Ja, dat is wel een serieuze aanlating voor Japan. Want die missen natuurlijk ook al twee belangrijke internationals. Dus ze missen er drie. Maar ja, ieder land mist een hoop belangrijke internationals. En we horen voortdurend mensen die afvallen en vervangen moeten worden. En dat geldt ook voor Nederland. Hè? Want bij Nederland is Jurje Timber er niet bij. Jerry Schouten er niet bij. Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij.
3: Maar dit is wel de aanvoerder Simons. Natuurlijk.
5: Dit is de aanvoerder. Nee, maar Jurje Timber was ook een hele belangrijke speler voor Nederland. Dus ja, ik denk dat Japan nog steeds wel voldoende goede spelers heeft om een resultaat te kunnen halen tegen Nederland.
6: Maar Endo is wel een hele oude aanvoerder en die heeft ook niet zo heel veel gespeeld. Hè?
4: Nee, ik denk dat hij een aanvoerder is, omdat hij heeft de persoonlijkheid waarschijnlijk om de aanvoerder te zijn bij Japan. Maar voetbaltechnisch denk ik niet dat hij zodanig gemist wordt. Kijk, anders had Arne Slot hem echt wel vaker opgesteld. En bij Liverpool heeft hij gewoon de afgelopen twee seizoenen echt heel weinig gespeeld. Dus ik denk dat wel meevalt met de kwalitatieve... hoe noem je dat?
3: Ja, ontbreking.
4: Dat hij ontbreekt. Kwalitatief zal er wel meevallen.
3: Maar is dat dan ook zo dat Japan nog moet vrezen dat ze geen tweede worden in deze pool?
4: Nee, want Zweden is nog veel slechter.
3: Echt. Die hebben twee aanvallers en dat is het wel.
4: Ja, maar die ene aanvaller die speelde bij Arsenal, die speelde ook niet echt alles. Maar het laatste half jaar deed hij wel heel vaak mee. En Isaac, die komt ook terug van hele zware blessure. Dus ja, die schat ik ook niet zo hoog in de Zweden. En die werden helemaal weggetikt door Noorwegen. Dat is toevallig een team, weliswaar vriendschappelijk, wat verslagen werd door Nederland in maart dit jaar.
3: Ja, Mike, er was ook iets met de wreef van Dumfries aan de hand.
5: Ja, dat was een heel kort momentje. Dat is het vervelende als je maar heel kort kunt kijken. Het was een paar strapoefening en tussen twee momentjes door. Ze gingen eerst van rechts naar links en toen van links naar rechts. En tussendoor stapte Dumfries heel even uit en toen greep hij even naar zijn voet. Wreef wat over zijn wreef. Haha. Dat was het. Dus hoe ernstig dat is, dat weet ik niet. Maar het zag er niet heel ernstig uit. En
3: maar hoe erg zou het zijn als Dumfries zou uitvallen bij Nederland?
5: Ja, dat zou wel een ramp zijn.
3: Niet fatalistisch klinken hoor. Maar,
5: nee, maar dat zou in die zin wel een ramp zijn. Mats Wiever deed het natuurlijk niet goed. Moet ik even goed nadenken tegen wie speelde. Was Algerije. Ik zet in al mijn stukken standaard Tunesië neer. Maar toen was Wiever niet goed, maar... Dumfries is normaal gesproken een van de betere spelers van het Nederlands elftal. Een van de belangrijkste spelers. Die trouwens tegen Oezbekistan ook niet zo goed uit de verf kwam. Dus die moet ook nog wel een stukje beter om echt van heel grote waarde te zijn voor het Nederlands elftal. Maar Dumfries of Wiever, dat is volgens mij wel een heel groot verschil op dit moment.
3: Ja, Jeroen, ik kijk jou toch altijd aan als het over scheidsrechters gaat.
5: Oh, de Somalische scheidsrechter kwijt?
3: Nou, nee, maar we hebben nu een scheidsrechter in ons midden. Maar...
5: Excuses. Ja, ik heb echt de tijd niet geluisterd. Hè? Ik wou die op bedankt 2 ook, hoor.
3: Oké. Nou ja, goed. Dan wil ik hem allebei aan jullie voorleggen. Want de Somalische scheidsrechter die is weggestuurd. Die is nu aangewezen als de scheidsrechter voor de Supercup van de UEFA. Ja, dit laat wel, wat ik ook al zei in die stelling, zien hoe de UEFA naar het ingrijpen van de FIFA kijkt, toch?
5: Ja, helder. Dus het is een geste van de UEFA. Ik weet niet of ze precies weten hoe goed die fluit. Het is meer een politiek gebaar. En om te laten zien, bij ons is deze scheidsrechter wel welkom. En wij zorgen dat hij een mooie wedstrijd kan fluiten.
3: Maar waar gaat dat dan toe leiden? Dit soort speldenprikjes tussen UEFA en de FIFA?
5: Ja, dat is gewoon een wedstrijdje verplassen. En Severin wil even laten zien. Bij ons is hij wel welkom. En ik moet zeggen, ik ben uiteraard ook niet zo'n hele grote fan van Sepp Blatter. En die is inmiddels 90 en die hoeft alleen nog begraven te worden. Maar die man had wel een heel groot punt. Van de allerbelangrijkste official op een WK, dat is de scheidsrechter. En dan moet je als FIFA gewoon zorg dragen dat die mensen het land inkomen. En het verhaal van Infantino, van ja, wij gaan niet over het toelatingsbeleid van een land. Ja, daar zei iemand over op X ook terecht over. In 2018 in Rusland. Rusland moest ook alle visumverplichtingen laten vallen. En de FIFA bepaalt welke reclame de borden wel langs de weg mogen staan. En die hebben ongeveer, nemen ze het hele land over. Ze hebben snelwegen voor bobo's. En in Amerika kan dat dus niet. Nee, het probleem is gewoon dat Infantino Trump niet durft tegen te spreken. Sterker nog, dat hij zich behoorlijk aan het inlikken is bij Trump.
4: Maar de UEFA en de FIFA, dat gaat voorlopig natuurlijk niet goed samen. Omdat UEFA die heeft altijd de leidende rol gespeeld, ook bij de FIFA. Want zij brachten ook het meeste geld binnen. Maar Infantino die heeft het over een andere boeg gegooid. Die heeft elders veel meer geld binnengehaald. Hè? Bij de oliestaten onder andere, bij wat dictaturen. Ja, en nu voelt hij zich de oppermachtige. Ja, en hij kan gewoon Europa in de hoek zetten. En Europa doet voor de rest niets. Want kijk, als Severin echt de strijd aangaat, dan zou hij met heel Europa moeten zeggen, wij doen niet meer mee aan het WK.
3: Nou, dan heb je echt een probleem. Nou, als WK zijnde.
4: Als WK, als FIFA heb je dan een probleem. Want dan zakt dat hele zaakje zakt in elkaar. Maar dat doet hij niet. Dus het blijft inderdaad, wat Mike zegt, bij bepaalde spelden prikken. Terwijl je, als je echt je macht wil laten gelden als Europa zijnde, dan zou je een veel steviger vuist moeten maken. Maar ook alle landen in Europa zijn natuurlijk niet verenigd. Want Oost-Europa, die pakken natuurlijk ook een hoop geld van de FIFA. Wat ze anders mislopen. Dus die zullen ook niet zo snel in vergaderingen roepen van we gaan de FIFA boycotten. Dus ik denk dat het wel voorlopig heen en weer blijft prikken.
7: Ik was maandag bij een bijeenkomst van de KNVB in Manhattan. En daar vertelde Gijs de Jong over zijn bemoeienissen bij het lobbyen. Het lobbywerk bij de. En hoe lastig dat is. Dat er nog maar een beperkt aantal landen samen optrekt. Noordwest-Europa. En af en toe sluiten daar wat Noord-Amerika en wat Aziatische landen bij aan. Maar dat het merendeel eigenlijk, dat ze alleen staan. En dat je ziet dat het verschuift. Hè? Dus dat het zwaartepunt naar andere werelddelen aan het verschuiven is. En dat het steeds moeilijker wordt voor UEFA om vanuit Europa en vanuit dat clubje landen om hun wil op te leggen. En dat ze door enige bescheidenheid ook gevraagd is. Want ja, ze hebben het niet meer in de hand.
4: Het is natuurlijk ook one nation, one vote. Ja, en er zijn veel meer landen buiten Europa dan in Europa. Ja, en dan leg je het al heel snel af. En zeker als Infantino even met de geldbuidel gaat rammelen. En al die landen die krijgen zoveel geld zoals ze nog nooit gezien hebben. En dat is natuurlijk lekker voor die.
3: Het is wel zorgelijk als je dit zo schetst. Een zorgelijke situatie, toch?
4: Bijzonder zorgelijk. Maar ja, gelukkig hebben we in Europa de Champions League. En daarmee moeten we het gewoon doen. En dat is het allerbeste voetbal wat er gespeeld wordt. En dat is ook kwalitatief, maar ook de aantrekkingskracht is enorm. Dus dat hebben we gelukkig nog wel. En dat moet je, als UEFA moet je dat koesteren. Of je moet een keer de grote broek aantrekken en zeggen van tot hier en niet verder, FIFA.
3: Ja. Zou Nederland dan een leider moeten zijn in die beweging? Vinden jullie?
6: Nou, dat zijn ze altijd wel geweest. Ook zeg maar met die mensenrechten in Qatar. Maar ik las vandaag kreeg een preview van een column van een heel wijs man. Nee, Fanta zit naast me. Maar het grote
3: toch verschil. Een compliment, hè?
6: Ja, daarom. Ja, nou, die zus van Martijn Krabbedam, die heeft de invloed. Dat is echt ongelooflijk. Nee, maar wat heel anders is dan in Rusland en in Qatar, is dat Amerika wel gewoon een democratie is. En ja, daar kun je dus over zeggen wat je wil. Maar er zijn ook, misschien moet Fanta zeggen wat hij precies heeft geschreven. Dat toch wel totaal onvergelijkbaar is. Maar dat dit toernooi de boeken ingaat als een heel lelijk toernooi. Ja, dat staat nu eigenlijk al vast. En dat kan volgens mij ook niet meer. En dat las ik ook. Kan volgens mij ook niet meer echt heel erg veranderen.
3: Wil je daar nog wat aan toevoegen?
4: Nee, Mike heeft het perfect. Want ik geef Mike ook een compliment. Hij heeft het perfect verwoord. Het is precies zoals ik in die column heb gezegd.
6: En dan moet je alleen nog even zeggen dat ik een goede bijrijder ben.
4: Nou, daar moet je nog wel wat uurtjes voor
6: meerijden.
4: Maar
6: zover is het nooit gekomen.
4: We
6: hebben nog geen ongeluk gehad.
3: Nee, nog niet. Ondertussen bang. Is de Shawnee Police. Ik weet niet of jullie het hebben gezien, maar het lijkt wel alsof hier in één keer 8 politieagenten van overal nergens.
4: Dat is ongelooflijk. Overal. Hè. Er werd ergens geklaagd dat je nergens politieagenten zag. Maar hier, rond die stadions, rond de trainingsgrond. En nu hier is het echt enorm.
6: Maar wat ik wel heel opvallend vond.
4: Er
6: zitten
4: veel te veel van. Curaçao ben ik iets langer dan de week, 8 dagen geweest. Geen politieagent gezien. En hier wemelt ervan. Ja. Dat zegt ook wel wat over de maatschappij.
3: Dat het nodig is dat er dat alles gecontroleerd wordt. En,
6: als zelfs journalist uit Nederland gaan dreigen om eerst te gaan drinken en dan een vrouw dood te schieten. Dan zou ik ook wel politie optrommelen.
3: Dat je de suggestie alleen al deed.
4: Ik heb niks gezegd.
3: Nee, precies.
6: Nee, wat wel heel grappig was, we waren bij de training van een kwartier.
5: En daar liep opeens een politieagent met een of andere hond daar op de tribune. Daar werden even alle tassen ook gecontroleerd.
3: Die dacht in Nederland.
5: Ja. Ja. En hij sloeg aan bij de tas van Jeroen. Op die sloffen.
8: Snuf de hond was het. Ja, maar, heb je dat niet gelezen vroeger? Kees Prins? Nee. Leuke kinderboeken?
3: Nee. Is dat zo'n K9 hond? Was dat,
4: Ik heb geen
3: Nina.
4: Idee.
3: Heette
4: ze.
3: Nina heette ze. Oh, jij hebt even de naam gevraagd.
4: Ja, nee. Ik keek naar de halsband en daar stond Nina.
3: Oh, wat goed zeg.
4: Dus... Nee, maar hoe heet dat? Iedereen werd vrij verklaard, zeg maar.
3: Oké, dus geen van de journalisten die...
4: Die harsje of wiet of cocaïne of wapens bij zich hadden.
8: Dus in New York zat Edgar Davids op de tribune de pitbull. Maar hier hadden we nu een herdershond.
3: Kijk eens, wat mooi. Ik ga toch het bruggetje maken naar PSV-nieuws. Want er schijnt een bod uitgebracht te zijn op Saibari van 50 miljoen. Is dat nou een koopje voor Bayern München?
8: Nou, koopje lijkt me wat overdreven. Nee, dat is een fors bedrag en een mooi bedrag voor PSV. En ik denk dat PSV nog eventjes die onderhandelingen zal rekken om er nog iets meer uit te krijgen. Maar dat ze uiteindelijk gewoon voor zo'n soort bedrag wel zaken willen doen met Bayern München. Want dus, PSV zou dat een recordtransfersom zijn. Dat is niet verkeerd voor een speler van 25. Niet helemaal de eigen jeugd, want hij is op zijn 18e gekomen. Maar in ieder geval die je voor heel weinig geld hebt binnengehaald.
3: Ja, 50 miljoen.
5: Maar dat mag ik wel hopen, dat PSV. Want het is natuurlijk een gigantisch onverantwoord bedrijfsrisico. Als je met zo'n bedrag niet akkoord gaat. Want ook Saibari, en ik klop het even af voor die jongen. Maar ook die kan zwaar geblesseerd raken. Ja. Dit zijn bedragen.
3: Dat zal waarschijnlijk ook de reden zijn dat het voor het WK rond moet zijn. Ja, omdat het risico te groot is dat je dan een tikkie krijgt in een van die wedstrijden.
5: Dit zijn bedragen die je als Nederlandse club volgens mij niet kunt weigeren.
4: Nee, maar ik ken niet precies de situatie. En volgens mij was er pas ook iemand die was getransfereerd en die raakte geblesseerd. En dan ontstaat er vaak een hele hoop ruis op de lijn tussen clubs. Maar het is wel te hopen dat hij heel goed verzekerd wordt door degene die hem onder contract heeft staan. En ik weet ook niet precies welke afspraken er zijn. Maar het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat ze zeggen van... als hij voor 1 juli geblesseerd raakt, dan betalen wij geen 50 miljoen. Want normaal gesproken is de overschrijvingsdatum is 1 juli, zeg maar. Of eventueel later, maar niet eerder.
8: Dit is de reden waarom de transfer van Pepje naar Fulham niet is doorgegaan.
4: Ja, die bedoel ik,
8: dat ging hierover, hè, want Fulham wilde al zaken doen, maar het risico bij PSV laten liggen tot 1 juli. Dus ook op het WK, dan moesten ook nog allerlei wedstrijden in Nederland gespeeld worden. En uiteindelijk is dat de reden geweest waarom die deal niet is doorgegaan.
5: Maar is dat de reden? Want er zijn ook, maar dat weet jij beter dan ik, er zijn ook hele hardnekkige geruchten dat dit eigenlijk is aangegrepen omdat Fulham uiteindelijk Pepje toch niet wilde.
8: Ja, men kwam dus om er onderuit te komen, kwam men met een verhaal op de proppen over de keuring. Ja. En die keuring, dat wordt altijd gezien als een escape, weet je wel. Als een middel om er nog onderuit te kunnen komen. En dat is bij die deal ook gebeurd.
3: Oké, helder. Jongens, nog één dingetje voordat we deze podcast... Wat ben je nou allemaal doen?
4: Nee, er was een verzoek van Marcel, de chef, of we goed in een microfoon wilden praten. Nou, Mike die doet het uitstekend, maar Jeroen
3: zit, ook wel, hoor.
4: Jeroen zit een beetje zo. Dus,
3: ja, nee.
8: Zet even op die...
5: Denk aan de zus van Martijn Krabbedam.
8: Denk aan de zus van Martijn Krabbedam.
4: Denk aan de zus van Martijn Krabbedam. Jeroen, je zit nu goed in de microfoon.
3: José Mourinho, jongens. Real Madrid.
4: Ja.
3: Is toch geweldig? We gaan toch weer genieten van alle capriolen die je gaat uithalen.
4: Afgrijzen.
3: Afgrijzen. Dat is toch fantastisch? De special one.
4: Nee, maar de special one hoort toch niet bij de koninklijke thuis. De manier waarop hij zich gedraagt is allerminst koninklijk. En dat heeft hij al... herhaalde malen bewezen toen hij in zijn eerste periode bij Real Madrid met als dieptepunt de vinger in het oog van Tito Villanova. Op dat moment de trainer van Barcelona, inmiddels overleden. Ja, dat is zo min. En kijk, als Florentino Perez zijn club op die manier weer wil verkopen en de strijd op die manier wil aangaan als toen de tijd met FC Barcelona, ja, dan ben ik daar absoluut geen voorstander van. Ik vind dat je fair en square die strijd moet aangaan. Dus ze hebben genoeg goede spelers. En als je het daarmee doet, en met gewoon voetbal en niet met allerlei trucken, dan heb ik er geen probleem mee. Maar als we hetzelfde krijgen als 15 jaar geleden, nou, daar zou ik niet voor tekenen. Nee. En zeker niet als Real Madrid zijnde.
5: Je hebt de persconferenties ook bij Fenerbahçe gezien. Kijk, ik ben het wel met Vaanten eens. Hij moet wel een klein beetje normaal blijven doen. Maar journalistiek is natuurlijk wel weer heel interessant. Prachtig dat hij weer staat te springen langs de lijn. En ik vind het leuk. Ik kan me er wel op verheugen.
8: En als trainer is hij natuurlijk wel een beetje over de heel. De afgelopen jaren heeft hij niet meer zo heel goed gepresteerd natuurlijk. In Turkije was het niet bijzonder. Nu in Portugal ook niet.
6: Dus maar het is wel eigenlijk sinds de tijd in Engeland heeft hij niet heel veel.
3: Het is natuurlijk wel een coach die met ego's om kan gaan en met sterren om kan gaan.
4: Ja, maar zoveel sterren zitten er volgens mij op dit moment niet.
3: Vinicius Junior, Mbappé.
4: Wel wat, die twee.
3: Bellingham.
4: Ja, er lopen wel wat sterren. Ja,
6: enorme
4: veel sterren rond. Ja.
3: Ja, sorry hoor.
4: Ja, nee,
3: dat is toch een sterrenassemble?
4: Ja, maar Courtois, dat is een keeper. Dus die neem je wel niet serieus. Dumfries, die komt net kijken. Maar inderdaad, voorin met die Vinicius en Mbappé. Dat is misschien wel het probleem van Real Madrid. Die twee samen. Dat gewoon niet gaat.
6: Nou, en als je die samen aan het voetballen krijgt.
4: Ja.
3: Maar als
4: het om het voetbal gaat, als het op die manier het verschil gaat maken, dan sta ik er helemaal achter. Maar ik ben bang, wat Jeroen ook zegt, dat hij een beetje over de heel is. En ja, dat op die manier niet gaat bij Mourinho.
6: Het is een beetje Louis van Gaal van Portugal. Alle mensen die met hem hebben gewerkt, en Wesley Sneijder is er daar één van, die is zeg maar in 2010 de gouden bal door zijn neus geboord. Toen won hij de Champions League, Italiaanse titel. Ja, die is lyrisch over Mourinho, over zijn werkwijze. En ik kan me nog herinneren, toen mocht ik in de halve finale van die Champions League. Ik denk dat het halve finale, kan ook kwart geweest zijn. Naar Barcelona-Inter. Ja, en toen had hij een plan. En toen had hij zich volgens Sneijder ook echt gewoon 2 dagen totaal opgesloten in een kelder om Barça tot in elke vezel te analyseren. En toen had hij wel een plan om Barça, dat voetballend gewoon veel beter was, uit te schakelen. Kijk, als dat hem lukt met Real Madrid, dan hoop ik wel dat er een beetje amusementswaarde over blijft. Maar het is wel in dat opzicht een toptrainer geweest. En Jeroen zegt terecht, misschien is hij wel een beetje over de heel. Dus hij zal zelf ook moeten bewijzen dat het nog een toptrainer is.
4: Een van zijn laatste hoogtepunten was natuurlijk Albanië, Tirana.
3: Ja, Roma. De winst Feyenoord aan Roma.
6: Ja, dit was een podcast, Hein.
4: Vertel jij daar nou eens wat over, Hein. Jij was Feyenoordman.
3: Laten we dat nou niet doen.
4: Mourinho.
3: Nee, ik vind Mourinho wel een hele bijzondere coach. Okay. En ik denk dat er medejournalisten ook heel blij zijn.
6: Maar ja, ook in 2017, toen is die Ajax te tackelen. En toen riep hij nog van Peter Bos, niet specifiek Peter Bos, maar Ajax kan maar één kunstje. Hadden geen plan B. Ja, toen legde die Ajax ook helemaal lam.
3: Ja. Nou, wat gaat de dag van morgen brengen, jongens? Want het Oranje speelt niet.
4: Oranje speelt niet.
3: Oranje traint niet, speelt niet. Rust?
4: Ze trainen wel, maar achter gesloten deuren.
3: Okay.
4: Dus rust voor ons. Hard aan het werk voor de zaterdagkrant.
6: Ja. Ja, en ik ga tikken voor een stukje dat de zaterdagkrant waarschijnlijk nooit gaat halen. Maar wel online komt.
3: Okay. Nou, fijn. Het WK is begonnen, jongens.
4: Ja.
3: Ik merk dat het veel met jullie doet.
4: Nee, ja, kijk, als we dit 3 weken, dan ga ik toch kijken of er nog terugvluchten zijn.
3: Ja, nee, daar geloof ik helemaal niks van.
4: Nee, natuurlijk niet, maar dit is niet.
3: Is toch leuk, joh, dat hele Azteca-stadion zat helemaal vol.
4: Ja, nou, oké, de Azteca zit helemaal vol. Als we alle stadions vol zitten, maar alleen maar van die boutwedstrijden te zien krijgen, ja, dat hoeft voor mij niet.
3: Nou, volgens mij hebben we nog Zuid-Korea, Tsjechië op het programma, als ik het goed heb.
4: Ja, daarom. Over 2 uur, ja.
3: Dan kunnen we er tegenaan.
4: Ja.
8: En Andrea Bocelli had prachtig gezongen.
3: Hè? Kijk, dat is dan toch weer.
6: Heb ik niks van gezien, maar Bocelli ook niet, denk ik.
3: Nou, goed, met deze goede grapje, Mike.
6: Dank je.
3: Gaan we deze podcast afsluiten en we zijn er morgen weer. Tot morgen.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er worden door SpaceX ruim 555 miljoen aandelen aangeboden voor $135 per stuk. Het bedrijf wil hiermee $75 miljard binnenhalen. Het vermogen van Elon Musk is het afgelopen jaar met gemiddeld $1 miljoen per minuut gegroeid. Daarmee is hij rijker dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar. Er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Ook zijn 1300 mensen gestrand in 3 stilstaande treinen. Zij zullen met bussen naar station Woerden worden gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden van het transformatorstation aan de Groen van Prinsterenlaan wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak is nog niks bekend. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Hiermee komt het gerechtshof de nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces tegemoet. Zij hadden uitstel van 1,5 jaar geëist om zich goed te kunnen voorbereiden. Daar gaat het Hof niet mee akkoord. In juni en december volgend jaar zijn de regiezittingen. Taghi's nieuwe advocaten moeten in staat zijn om dan hun onderzoekswensen in te dienen. In het onderzoek naar de explosie bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen. Onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. Ook vandaag zoeken de hulpdiensten nog naar eventuele slachtoffers onder het puin. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vrijwel alle files van de avondspits zijn opgelost. Er staan wel geteld er nog 2 op dit moment. En dat is op de A27 op te beginnen. Utrecht richting Breda. Bij de brugweg Gorkum nog 5 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk gebeurde aan het eind van de spits nog een ongeluk. Daar waren meerdere voertuigen bij betrokken. Er zijn in bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is een kwartier.
0: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.
3: The X-Vibe. Jesse Sprikkelman.
4: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

0: Do you have any clothes on?
1: Yes.
0: Really?
1: No. Oh.
2: Met of zonder kleren, man, vrouw, alles ertussenin. Iedereen is welkom in het theater van de dansmuziek. Welkom. De deuren zijn geopend en de toegang is voor nop gratis. G-R-A-T-I-S, zei een wijze vrouw ooit. De X-Vibe is begonnen en we gaan helemaal los vanavond.
1: I would like to make a toast.

0: Lekker weekend vieren met die X-Vibe op je radio. Goed dat je erbij bent. Leuk dat je hem aan hebt staan.
1: The X-Vibe.
0: We gaan een dame in het zonnetje zetten.
1: Dit is de X-Vibe.
2: Met Jesse Sprikkel.
0: In wat voor een...
3: Gekhuis.
0: Ze begon haar carrière in de filmwereld als actrice. Later werd ze een stijl-icoon. Een mode-icoon. Ik zag ook dat ze op de Nederlandse Wikipedia zo wordt genoemd. Een mode-icoon. En nou, als Wikipedia je een icoon noemt, dan doe je wel iets goed hoor. En ze zit natuurlijk ook in de muziek, anders zou ze niet in deze rubriek komen. De rubriek die heet... Who's That Girl? Nou, die girl is J-Lo, Jennifer Lopez. De legende. Ik zei het net al, met een mooi vermogen van $400 miljoen. Dus nou, voor het geld hoeft het voorlopig niet meer te doen. Ze heeft ook heel veel huizen in L.A., New York, de Hamptons. En ze begon dus in die filmwereld, in de modewereld, eind jaren 90. Toen besloot ze over te stappen naar de muziek. Ze wist een beetje die pop, Latin en ook dance te combineren. Dat was toen uniek, dat deden toen nog weinig mensen. En ze scoorde in 2011 een mega-hit, haar grootste hit ooit. Samen met Pitbull was dat een on the floor. En J-Lo heeft, net als veel vrouwen uit die periode, haar inspiratie vandaan gehaald bij Whitney Houston.
4: She's probably one of my favorite singers of all time, because you like different singers for different reasons, not just because they have this kind of range. And it was her tone, I think, that was the most beautiful thing. Because there's a lot of singers with range. There's a lot of singers who can do all the runs and the tricks, and she had everything.
0: Vertelt J-Lo over niemand minder dan Whitney Houston. Ja, dat is ook wel goed te horen dat ze daar de inspiratie vandaan haalt. En dat is mooi, dat is goed. Alright, de queen of the dancefloor van dit weekend is dus Jennifer Lopez, J-Lo. Ze heeft veel nummers uitgebracht. Zometeen Camila Paso samen met Raul Leandro.

0: remix van Type Machine is uitgekomen in de prachtige 90s, in de jaren 90. Toen mocht er nog heel veel. Ik heb het allemaal even uitgezocht wat toen anders was. Nou, een hoop. We droegen andere kleding. Lekker Nederlands, meneer Brukkeman. We droegen andere kleding. We mochten nog roken in de clubs, in de kroegs, in de discotheken. Er stond gewoon asbakjes op tafel en mensen die staken lekker een sigaretje op. Nou ben ik geen roker, maar wel een blower. Ik weet niet of dat dan toe mocht. Ik moet ook toegeven dat ik de jaren 90 nooit echt heb meegemaakt. Ik ben namelijk een eind jaren 90 kid. Dus ja, dat was niet onhandig. Maar muzikaal gezien heb ik het allemaal wel ingehaald. Maar geen zorgen. Motherfucking Next Vibe Radio Show, baby!
1: Who are you? It's the Jesse Swickleman.
0: Oh my god. En in de jaren 90, ja, was heroïne nog gewoon legit, hè? Dat is ook een groot voordeel. Nee, geintje. Wat ik wel een voordeel vind aan de jaren 90 is dat je toen nog niet smartphones had. En geen social media. En dat is ook fijn, want dan kon je elkaar niet vastleggen op slechte momenten. Dat is ook wel een voordeel.
2: The entire city got on the phone and asked for this next tune.
0: Terug naar de 90s. Het decennium dus zonder de telefoons. Als je dan met iemand stond te zoenen, misschien.

niet terug op Instagram. En dat vind ik wel een voordeel. En daarnaast, niemand had dat ding in de hand en was ondertussen het weerbericht aan het checken. Of de mailbox of de treintijden. Iedereen was met elkaar bezig in de jaren 90. Ik ben een beetje melancholisch op dat vlak. En dat komt denk ik omdat ik nooit bewust heb mogen feesten in de jaren 90. Dus als er ooit een tijdmachine bestaat, dan ga ik terug. En dan ga ik dansen in een gure club ergens in Berlijn.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt over een vredesdeal, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Op X schrijft premier Sharif dat beide landen werken aan de volgende stappen en dat vrede nog nooit zo dichtbij is geweest als nu. President Trump liet eerder al weten dat komend weekend het akkoord ondertekend kan worden. Iran was iets terughoudender. Als het doorgaat, worden de handtekeningen volgens internationale media mogelijk gezet in het Zwitserse Genève. Morgen arriveren de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako in Nederland. Op uitnodiging van koning Willem-Alexander komen ze voor een staatsbezoek dat duurt van woensdag tot en met vrijdag. Het is opmerkelijk dat het keizerlijk paar morgen al aankomt. Ze logeren op kasteel het Oude Loo in Apeldoorn tot het bezoek officieel begint. Bekend is dat de Japanse keizer zondag samen met de koning naar de WK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan gaat kijken. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er worden door SpaceX ruim 555 miljoen aandelen aangeboden voor $135 per stuk. Het bedrijf wil hiermee $75 miljard binnenhalen. Het vermogen van Elon Musk is het afgelopen jaar met gemiddeld $1 miljoen per minuut gegroeid. Daarmee is hij rijker dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar. Er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Ook zijn 1300 mensen gestrand in 3 stilstaande treinen. Zij zullen met bussen naar station Woerden worden gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden van het transformatorstation aan de Groen van Prinsterenlaan wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak is nog niks bekend. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. En er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op dit moment nog op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Afrit Hoenderloo en Knoop het Waterberg staat een auto in brand. Hier is de rechterrijstrook ook dicht. Er staat inmiddels 5 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

is dit nog maar de tweede keer op de wereldbeker. Ze hielden Italië uit dit WK. Bij Canada in sport, dan denk je toch vooral aan ijshockey. Maar vanavond staat het hele land in het teken van de wereldbeker voetbal. Het is bidden en leven op hoop voor alle Canadezen met een voetbalhart.

0: Goedenavond, bij mij in de studio een ex-Red Flame, een ex-doelman en een ex-bondscoach. Welkom Imke Courtois, welkom Brecht de Jager, welkom Arnar Vidarsson. Brecht, ik ga met jou beginnen. De laatste keer dat wij elkaar zagen had jij vakantie, een lange vakantie, maar jullie zijn met Kortrijk al opnieuw begonnen als eerste ploeg, denk ik, in 1A met de trainingen.
1: Hoe is dat? Dat klopt. We zijn deze begin van de week begonnen met de medische testen die eigenlijk altijd standaard gebeuren. En dan zijn we gisteren begonnen met de eerste veldtraining en vandaag al de tweede op programma. Dus het is wel leuk, want we hadden een lange vakantie.
0: Ja, jullie hebben heel lang stilgelegen.
1: Ja, we lagen dat is, 6 weken stil. Oké, waarnemen we al zeker van promotie, dan stopt het. En dan heb je zelfs 6 weken als voetballer. Dat is wel eens leuk, 6 weken eruit zijn. Maar dan na 6 weken ben je toch wel te kriebelen.
0: Ja, je hebt toch iets gedaan, denk ik.
1: Ja, na week 2 denk ik dat ik al toch al lichtjes beginnen lopen ben. Om toch zo, ik ben al wat ouder op leeftijd, dus je moet niet...
0: 37, denk ik.
1: 35.
0: Ah, 35, sorry.
1: Maar wel, geen probleem. Het zou leuk zijn.
0: Bij een vrouw is dat derg als je verkeerd schat.
1: Het zou leuk zijn, moest ik tot 37 kunnen voetballen. Maar je moet dat toch al wat iets meer onderhouden. En het is dan leuk als je het niet te lang stil ligt.
0: Je ziet er fit uit, in ieder geval. Imke, jij was gisteren te gast bij onze collega's van NOS, ja. Nederlandse televisie. Ben je er op tijd geraakt?
2: Oh, het was echt een ramp. Ik was 2:30 vertrokken. Op zich is dat 3 uur rijden naar Hilversum. Eerst was het mijn aandrijving. Gaat die in noodloop? Hè? Dan heb je eigenlijk stil. Dan moest ik die 20 minuten resetten en zo. En dan was ik opnieuw vertrokken. En dan is mijn band plat gegaan.
0: Okay.
2: Er een nagel in. Uiteindelijk was ik 3 minuten voor antenne daar. Ja, hele fijne namiddag heb ik gehad.
0: Ja, en ben je bloednerveus als je de studio binnenstapt of dat valt nog mee?
2: Het viel mee. Op een bepaalde manier kan ik wel goed om met chaos. Dat zit een beetje in mijn aard, dus ik kan daar eigenlijk wel mee om.
0: Maar hier was je ruim op tijd, dacht ik. Want toen ik aankwam, zei al iemand... Ja, ze is er al.
2: Ja, ik was hier volgens mij al om 4:30 of zo. Dus geen risico meer.
0: Nee, goed. Hoe groot is het geloof eigenlijk in Nederland in Oranje? Want de voorbereidingswedstrijden die waren niet zo goed. Ook een pak geblesseerd. Hoe kijken ze daarnaar in Nederland?
2: Dat is enorm gedropt. Een klein beetje... Omgekeerd als bij ons, waar ons 2 oefenwedstrijden onze wat hoop hebben gegeven en verwachtingen, is het bij Nederland omgekeerd. Die 2 oefenwedstrijden waren niet zo goed. Dus daar is het zowat gekelderd. En daar is vooral de grote vraag, ja, wie zetten we in de spits? Gaan we dan toch Malen, toch Brobby? Daar is een probleem. Dus ze vinden nu overal problemen waar dat ze eigenlijk op voorhand eigenlijk een hele goede, sterke ploeg hadden.
0: Ja, en hoe kijken ze naar de Belgen?
2: Altijd heel... Neutraal, daar durven ze geen straffe uitspraken over te doen of zo. Ik weet het niet. Nee, heel, heel neutraal, heel gewoon. Dat vragen ze meestal aan mij. Hè. Dus ja.
0: Ja. Jij moet niet neutraal zijn, Arnar. Nee. Zeg eens, wie raakt het verst op deze wereldbeker? België of Nederland?
3: Nederland. Ik heb er toch wel vertrouwen in Nederland.
0: Toch wel? Ja. In tegenstelling tot de Nederlanders zelf dan?
3: Ja, maar ik heb ook vertrouwen in België, vooral duidelijkheid. Hè. Ja. Ze gaan er niet uitleggen na de groepsfase, maar ik vind Nederland echt wel... Buiten de spitspositie vind ik dat ze echt...
0: Goeie
2: ploeg. Ze hebben wel een beetje een moeilijkere groep dan ons, denk ik. Zeker met Japan. En het probleem is, zij kunnen ook niet uitkomen tegen een derde. Dus als je daar groepswinnaar bent, dan speel je eigenlijk tegen een tweede van een andere poule. Dus we hebben wel een gunstigere startpositie, heb ik het gevoel.
0: Ja, maar dus België zie je ook ver geraken?
3: Ja, absoluut. Maar ik denk dat dat... Het is heel hoopgevend geweest, die 2 voorbereidend. Dus de laatste 2 vriendschappelijke wedstrijden. Maar ik vond onze bondscoach wel eindelijk wel heel goed. Omdat hij direct na de 5-0 overwinning... begon hij direct al over de laatste...
0: Dingen op training die
3: ja,
0: niet goed waren.
3: Slechte trainingen, focus die wat minder was. Dus dat is al direct... De Belgische natie, even terug met de voeten op de grond. Niet beginnen zwijven, want dat kan ook wel gevaarlijk zijn. Je moet... alle wedstrijden moeten sowieso gespeeld worden. Ik weet dat het is een hele grote WK met heel veel landen.
0: En 48, zijn meer dan ooit.
3: Heel veel landen die niet zo sterk zijn. Maar het is wel belangrijk om van in het begin goed te starten. Dus dat vond ik wel sterk van de bondscoach. Okay. Absoluut.
0: Goed, we zijn nog maar dag 2 van dit WK. En toch is er al heel veel gebeurd op deze wereldbeker. Zo gingen de Mexicanen echt helemaal los na de 2-0 overwinning tegen Zuid-Afrika. Op de Zuid-Afrikaanse televisie waren ze dan weer net iets minder uitgelaten.
4: Oké, what do we say?
0: In die andere wedstrijd van groep A trok Zuid-Korea aan het langste eind tegen de Tsjechen na goals van Wang en Oh. En dat tot grote tevredenheid van het plaatselijke commentaardeel. Erling Haaland liet het allemaal vrolijk aan zich voorbij gaan. Hij trok naar de ijshockeyfinale tussen de Vegas Golden Knights en de Carolina Hurricanes en ging flink uit zijn dak na de winning goal.

0: Het Schotse legioen is intussen ook vertrokken en deed dat op geheel eigen wijze. En na aankomst doen Schotten waar Schotten goed in zijn. Ook al is dat in een Ierse pub. Imke, jij bent grote fan, denk ik, van de Schotten. Klopt dat?
1: Ja, dat heeft eigenlijk wel extra sportieve redenen. Ik vind dat gewoon een leuk volk. Ik hou wel van die cultuur. Ik vind dat een prachtig landschap. Niet dat ik er al geweest ben, maar het is een van mijn ambities om er in de nabije toekomst naartoe te gaan. Ja.
0: Heb je er al een truitje van gekocht?
1: Nee, het is heel mooi. Ja, ik vind de uitrusting vooral heel tof eigenlijk.
0: Kan nog, hè?
1: Je weet je dat allemaal weer?
0: Dat is mee gefluisterd.
1: Ja, oké, okay, top.
0: Goed. Haaland en Co, die hebben een basecamp, Brecht, in Greensboro, North Carolina. Dat is niet ver van waar dat jij destijds speelde, hè? In Charlotte,
2: ja,
0: denk
2: dat
0: ik.
2: Klopt.
0: Was dat jij voetballen?
2: Toevallig dat, maar Schotland zit in Charlotte, in de facilities. Dus,
0: waar jij hebt gevoetbald, daar
2: heb
0: je gevoetbald.
2: Dus het is eigenlijk een heel mooie infrastructuur. Maar ik denk eigenlijk over het algemeen in heel Amerika, dat is zodanig sportland. Die gyms zijn zodanig uitgerust, die perszalen, die velden zijn top. Dat is gewoon, denk ik, overal. Ook als gezag van de Duivels in Seattle. Die accommodatie is zodanig mooi uitgerust dat je niks tekort komt.
0: Ja, en heb je nog veel contact met ploegmaats van weleer? Want je hebt daar twee seizoenen en een half gespeeld.
2: Ik heb nog een paar jongens. Ondertussen die ook jongens die ondertussen al wel ergens anders spelen. Maar oké, het is een ploeg waar je hebt gevoetbald, dus je blijft ze toch ook wel ergens volgen. En het is een leuke ervaring geweest in mijn carrière.
0: Ja, dat snap ik. Daar gaan we straks het nog verder over hebben. De eerste wedstrijd van de Belgen, dat is voor maandag. Maandag om 9:00 s'avonds spelen de Rode Duivels tegen Egypte. En we hebben één iemand in de Verenigde Staten. We hebben er verschillende, maar zeker één iemand in het zog van de Rode Duivels. En dat is Tess Elst. Tess, gisteren had je wat nieuws, want Thibaut Courtois die had gesproken, onder meer op de persconferentie, zei dat het misschien wel voor hem einde verhaal is voor de Rode Duivels na deze wereldbeker. Was er vandaag ook nieuws te rapen bij de Belgen?
3: Toch zeker geen nieuws van die orde, Maarten. Want ja, de training vandaag is gesloten. Dus we kunnen er niks van zien. We kunnen geen nieuws rapen over wie is er eventueel geblesseerd of traint Zeno de Bast al mee. We weten het niet. Een gesloten training, dat mogen ze één keer doen voor elke wedstrijd. En vandaag is die dag. Dus ze gaan dan tactisch trainen zeker. Of nog wat stilstaande fases inoefenen. Het spelsysteem dat ze tegen Egypte gaan gebruiken. Daar moet ik u allemaal het antwoord schuldig op blijven of dat nieuws is. Maar over die gesloten training kan ik wel zeggen, ja, echt gesloten is dat allemaal niet. Je kan het in de verte nog zien. We zijn een beetje weggejaagd naar de bosjes, want het is hier rondom dat trainingscentrum van de Seattle Sounders is er een natuurdomein. En hier zie je heel veel mensen wandelen en lopen. Dus die kunnen ook gewoon zien wat er op de trainingsvelden gebeurt. Ze hebben dat wat proberen af te dekken met doeken, maar die doeken zijn volledig doorzichtig. Dus eigenlijk iedereen die hier komt wandelen, als hier nu een Egyptenaar zich incognito als loper verkleedt, kan hier gewoon alles zien wat hier gebeurt. Ze hebben dan al eens geprobeerd er een extra doek voor te hangen, dus twee doeken over elkaar. Nog niet goed, dus hier loopt heel veel beveiliging rond van de Rode Duivels om toch te kijken dat wij hier allemaal niet blijven plakken. Maar nu heb ik wel gehoord dat er vanavond donkere doeken geleverd worden en dan gaan ze die ophangen. Dus tegen volgende keer gaan ze echt gesloten kunnen trainen.
0: Ja, donkere doeken, mannen. Wat vinden jullie van donkere doeken? Is dat de oplossing dan?
4: Ik denk dat dat een beetje gevaarlijk is. We hebben nu in Engeland nog in 4 weken geleden de Spygate gehad. Dus ik denk niet dat er iemand zich gaat daaraan riskeren om te gaan spioneren van een training. Dat gaan ze niet meer doen.
1: Nee. Ik vind het wel verrassend transparant van Amerika deze keer. Dus in dat opzicht,
0: ja, want normaal is die toch allemaal regeltjes en dit en dat. Absoluut. Hoe heb jij dan ervaren daar destijds?
2: Ja, dus ook bij ons bijvoorbeeld, iets dat me direct te binnenkomt, als je het stadion binnenkwam voor matchdag, ja, werd je gecontroleerd, je auto wordt voor je gescand, drugshonden en dergelijke controleren je auto. Dus het is allemaal heel gecontroleerd. En ja, het is toch een aparte wereld, zeg maar.
0: Absoluut. Goed, we gaan de focus verleggen naar de wedstrijd die straks gaat beginnen over een klein half uur. Dat is Canada versus Bosnië. Canada is het thuisland en speelt in de geweldige wereldstad. En dat is Toronto.

0: Imke, jij ziet van elk land in jouw voorbereiding. Je was dat daar straks ook nog aan het doen. Twee wedstrijden. Typeer Canada is, want we hebben er tegen gespeeld natuurlijk op de vorige wereldbeker. In Qatar was toen een snelle ploeg, fysiek sterke ploeg. Is dat nog altijd hoe Canada speelt?
1: Op zich wel. We spelen heel vaak in een 4-4-2. Ik heb eens gekeken, als je gaat vergelijken met die wedstrijd toen tegen de Belgen ook, zijn er nog een vijftal spelers of zestal spelers op het veld. Ja. Ze hebben natuurlijk ook met Jesse Marsen een coach die uit die Salzburg school komt, dus wel houdt van organisatie, maar heel snelle omschakeling, direct spel. Ik heb ook toevallig de wedstrijd tegen Ierland gezien, dat was... Een wedstrijd waar Ierland echt teruggeplooid stond. En dan hebben ze heel veel de bal. En dan is het, loopt het niet altijd heel vlot. Dan moet het meer zijn van Buchanan. Met de 1 tegen 1 actie op die rechterflank. En goede voorzet. Op links is er iets meer dynamiek. Heb je die Miller die vaak naar binnen kruipt. Ofwel die Larry. Ja, moeilijke naam. Larry. De linksback die soms mee op het middenveld gaat voetballen. Dus ja, er zit wel iets in. Maar het is vooral ook het collectief dat heel sterk is vaak.
0: Ja, heel opvallend. Ze hebben 2 WK's gespeeld, Arnar. 6 wedstrijden, 6 keer verloren. Ja. En 1 doelpunt gemaakt. Denk je dat het op dit wereldkampioenschap anders zal zijn? Het is het thuisland natuurlijk. Een van de 3 thuislanden.
2: Ja. Het is een thuisland. Ik denk dat de omstandigheden ook nu in Toronto een van de betere zijn. Als je dat vergelijkt met in Mexico op de hoogte, is Toronto wel qua temperatuur en ligt niet hoog. Dus dat is al iets waar dat ze zo van kunnen profiteren. En ze zijn ook wel zoals Imke zegt, ze zijn met de coach, met Jesse Mars, dat is echt die Red Bull school. Ze heeft overal in die Red Bull ploegen gezeten. Dus heel veel pressing, maar ze kunnen ook wel heel goed in een laag blok gaan spelen. En dat is wel iets dat hij daar gekregen heeft. Dus ik zie ze wel beter doen dan in de voorbije 2 deelnames.
0: Ja, maar ze missen wel hun beste speler, Alfonso Davies, die is er niet bij, die is geblesseerd. Dat was de man van die enige goal in die 6 WK-wedstrijden. Hoe groot is die aderlating voor Canada?
2: Ja, dat is groot natuurlijk. Speelt bij Bayern, dus dat is een van de weinige spelers die echt op de allerhoogste niveau speelt. Dus dat is uiteraard voor elk land. Zoals we daarnet zeiden, van die 48 ploegen zijn er ook gewoon heel veel landen die geen 10 toppers hebben. Dus als je dan 1 of 2 in je selectie hebt, dan wil je die natuurlijk kunnen gebruiken.
0: Ja, ze hebben wel nog altijd een andere topper. Jonathan David, Brecht, die ken jij goed. Je hebt daarmee samengespeeld destijds bij Agent. Had je er eigenlijk een goede band mee?
3: Ja, we hadden een goede klik. En vanaf de eerste dag had ik zo zeg maar een bijnaam voor hem. Dat was Jimmy Butler. Hij leek op mij. Ik volgde het NBA ook altijd.
0: Vooral duidelijkheid, dat is een NBA-speler.
3: Dat is een NBA-speler. Dus, en hij staat nog altijd zo in mijn telefoon als Jimmy Butler. Dus, maar het is iemand die heel snel dingen oppikte. Dat viel mij heel hard op. Je zag dat hij talent had. Maar dan zag je gewoon dat hij heel snel die stappen vooruit zette. En hij kwam zelf soms in de namiddag alleen naar de oefencomplex. Ging hij zich omkleden, een bal met zakken uithalen. Alleen op het veld, zet hij daar zo'n kaasplank, ging hij zo 15 ballen trappen op doel, dan hetzelfde met zijn andere voet, andere kant, en dan terug op zijn gemak die ballen verzamelen, maar dat is ook zoiets. Ik kon hem niet opjagen. Bij zo'n spreken, de studio mag in brand staan, hij zou op zijn gemak rechts staan, nog vraag naar nu maar, waar is de uitgang? En dan op zijn gemak naar de uitgang gaan. Dat was iemand die zo rustig was, zo koelbloedig. Maar ook zijn leven bestond gewoon uit voetbal, slapen en PlayStation. En dat was gewoon voor hem on repeat. En hij zette gewoon de stappen heel snel vooruit. En hij doet het spelletje gewoon super graag.
0: Ja, en hij was een ijskonijn, zeg je?
3: Ja, hij was, ik zeg het, je kon hem niet opjagen. Die was ook voor Tool. Hij legde ze gewoon altijd neer. Je kon hem gewoon niet onder druk zetten. En als je denkt van, oké, er zat iemand achter hem die je pushte. Nee, zoals ook hier zouden we kunnen zien. Oké, dit is een first touch finishing, dus was heel mooi. Maar voor mij is dit vooral nog mooier. Dus eerste touch, nog een keer en dan mooi wegleggen. Dus, en dan was hij op dat moment denk ik maar 19 jaar. En om dat dan al te kunnen tonen op 19 jaar, vond ik gewoon dat je zag dat hij een topper was. Ook hier die bal blijft hangen, dan doet hij een hele mooie acrobatische geste. En tussen de 2 verdedigers, maar... hij had altijd controle, legde de bal rustig weg, niet zomaar blind trappen op doel. was een hele mooie voetballer en een hele goede voetballer om mee samen te spelen.
0: Ja, maar niet zo heel veel gespeeld, denk ik, bij Juventus dit seizoen.
2: Nee, moeilijker, iets minder seizoen gehad, maar ja, het blijft een van de spelers samen. Dat is de andere speler die echt op het hoogste niveau speelt. Dat is, en zoals Brecht zegt, dat is echt een hele, hele goede voetballer die iets kan forceren. Want dat gaat hij wel nodig hebben tegen de Bosniërs.
0: Ja, we zagen daarnet hele mooie goals van Jonathan David. Je hebt ook mooie goals gemaakt. Onder andere eentje in de Verenigde Staten bij jouw ploeg, Charlotte, waar de Schotten dus, waar Imke zo'n grote fan is, waar de Schotten dus blijkbaar verblijven. En dat was tegen Toronto.
3: Klopt.
0: Ja, beschrijf de goal eens, we gaan er ook naar kijken.
3: Ja, mijn heup zit nog vast van die goal. Dus ik liep al in de eerste fase door en dan komt die bal wat achter mij en dan is dat op dat moment pure instinct die overnam.
0: Ja,
3: maar heel mooi. Ja. Ik denk dat ik daar heel veel views mee had. Maar dat was een wauw, coole maat. Dat was
0: een fantastische goal.
3: Dat was top, dat was top. En op dat moment, ja, je loopt te ver.
1: Zoals je zegt,
3: instinctief, ja. pakt alles over. Want mijn papa zou zeggen, te veel show, maar oké, hij gaat heel mooi binnen. En het was denk ik mijn mooiste doelpunt in mijn carrière.
0: Ja, en het was jouw eerste goal ook, denk ik.
3: Eerste goal.
0: Wat dacht hij? We hebben Messi binnengehaald.
3: Op dat moment misschien wel, maar dan de
0: Ibrahimovic. Of Ibrahimovic.
3: Ibrahimovic, ja, dat was juist. Hij had ook de Scorpion Kick, zoals het zeggen in Amerika. Had ik daar zomaar een remake van gemaakt.
0: Ja, had jij ooit zo gescoord, Arnar?
2: Ik heb één keer geprobeerd op training, maar ik was 4 weken uit.
0: Oké, goed. We hebben ook Bosnische supporters hier bij ons in de studio. En een van die supporters is Almir Tursinovic. Zeg je dat juist zo, Almir?
4: Jawel, jawel.
0: Jawel. Zeg, jullie hebben het fantastisch gedaan in de play-offs. Play-offs gespeeld tegen Wales. En dan hebben jullie de viervoudige wereldkampioen Italië uit het toernooi gehouden. Hoe groot was het volksfeest bij die kwalificatie voor de wereldbeker? Tweede wereldbeker nog maar, denk ik, hè, voor Bosnië.
4: Ik denk dat dat een nieuwe feestdag wordt.
0: Dus, Welke dag was het? Dat moet je weten dan.
4: Ik denk donderdag.
0: Een donderdag. Ja. Ah ja, dus elke donderdag feestdag vanaf nu in Bosnië.
4: Voor mij wel.
0: Goed zo. Nee, hoe ver zie je Bosnië geraken op deze wereldbeker?
4: Ik denk zeker 1 ronde verder, sowieso. En dan ja... Ik hoop zo ver mogelijk.
0: Ja, absoluut. Dat hoopt iedereen die Bosnië genegen is. Jullie hebben 1 superspeler... Edin Dzeko, hoe groot is hij in Bosnië? Kan je dat beschrijven?
4: Ja, dat is een nationale held. Wordt ook bij ons de diamant genoemd. Dus ja, dat is... alleen zijn naam zegt alles. Hè. Dus, ja.
0: Ja,
4: hij heeft ook een schone carrière overal gespeeld. Dus, ja.
0: Ja, absoluut. Hij start wel niet. Vandaag is dat een verrassing voor jullie?
4: Ik denk dat ze hem houden voor de tweede helft. Voor toch zien wat zij gaan doen in de eerste helft. Dus ja...
0: Ja, want hij heeft zijn leeftijd al natuurlijk, hè?
4: Ja, hij is 40 ondertussen.
0: Hij is 40, ja. Hij is de op 3 na oudste speler, denk ik, van dit toernooi. Imke, laat jouw licht daar zo bescheiden. Waarom starten ze niet met de superspeler, met zeker? Zoals Almir zegt, om hem nog te sparen voor eventuele tweede helft?
5: Ja, hij heeft ook niet gespeeld in de laatste oefenpartij tegen Panama. Er waren ook met 2 andere jongens. Het zal inderdaad daar wel mee te maken hebben.
1: Ja, als je hem ziet lopen, ik denk niet dat hij de meeste meters maakt, maar hij heeft natuurlijk wel die uitstraling, die ervaring, die carrière die hij altijd met zich meedraagt, waardoor je als verdediger toch wel altijd op je hoede bent. Ze moeten vooral rond hem het werk verrichten en lopen. Maar ja, goed, vandaag begint hij inderdaad met Demirovic en Lukic.
0: Ja. Ja, is de speler waar jij naar opkeek, Brecht, heeft meer dan 40 goals gemaakt, zowel in Italië als in Engeland als in Duitsland.
3: Het is niet iemand waar ik naar opkeek, maar wel voor iemand dat ik enorm veel respect heb. Want zoals we zeggen, hij is 40 jaar. En overal waar hij gespeeld heeft, heeft hij zeg maar zijn stempel kunnen drukken. En dat is toch iets dat zeker niet aan iedereen gegeven is.
0: Ja, is het moeilijk als... oudere speler om net in de spits te staan, Arnar? Verdedigers, doelmannen, die zijn al vaak wat ouder. Hij is er al 40.
2: Ja, in de moderne voetbal wordt het moeilijker en moeilijker. En ik denk ook wel dat dat de reden is waarom dat hij niet start. 1. Zo'n toernooi duurt lang. En je kan op die leeftijd niet herstellen voor bijvoorbeeld voor alle 3 groepsfase wedstrijden. Maar 2 ook. In deze wedstrijd tegen Canada en Bosnië heeft dat gedaan in de groepsfase. We waren heel goed op de counter. Mm-hmm. En dan gaat hij niet met Dzeko gaan spelen. Want hij is echt iemand die je kunt brengen die zeer goed is in de 16. Ja. Als ze iets moeten forceren in de tweede helft. En dan, want Bosnië kan dat ook wel, dat powerplay. En ze gaan hem daarvoor nodig hebben. Dus dat denk ik wel dat de reden is ook.
0: Okay.
2: Dat is
0: wie moeten we dan wel in de gaten houden bij Bosnië?
6: Ja, Demirovic is uiteraard een heel bekende speler van Stuttgart. Kolasinac is Atalanta, heeft ook een mooie carrière. Het is wel een ploeg die heel degelijk is. En ze kunnen ook heel goed verdedigen. Als je kunt winnen tegen Italië bijvoorbeeld, dan kan je wel iets. En het is... ik denk als je
7: ze schakelen Wales uit en ze schakelen Italië uit.
6: En als je het echt moet twee keer op de penalty stoppen.
1: Met Schafskop twee keer. Ja.
6: Dus als je ze echt moet in een hokje steken, dan is het degelijkheid voor mij. Want het zijn niet... De toppers, maar ze spelen allemaal op een hoog niveau in de top of veel in de top 5 competities. Dus dat is wel. En Bosniërs zijn ook gewoon, die hebben talent. Dat zijn atleten. Het is meestal groot, sterk op stilstaande fases ook. Dus,
7: zoals Zeko zelf natuurlijk.
1: Inderdaad. Ja, en als hij straks speelminuten krijgt, Alaj Begovic, dat is ook wel een aanstormend talent. Hij speelt met enorm veel flair, heeft een ongelofelijke cross, een ongelofelijke trap op doel. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar om hem eens aan het werk te zien.
7: Ja, er waren wel een paar uur over bezig, Alaj Begovic. Ja. En toen kwam... de opstelling binnen en toen stond hij er niet op. Maar je hebt wel wat voorbereid over Alaj Begovic, denk ik.
6: Ja, het is zoals Imke zegt, dat is echt een van de grote talenten op dit toernooi, denk ik. Mora van Mexico hebben we ook gezien gisteren, 17 jaar.
7: 17 jaar nog maar.
6: Alaj Begovic is 18 jaar.
7: Ook PP.
6: Ja, en ik heb een site waar dat ik op ga. Met,
7: ja, wat zie je eigenlijk data. Allemaal? Het ziet er ook Rubiskunde uit.
6: Het is eigenlijk wel gewoon de Panini-boekjes van vroeger.
7: Okay, goed.
6: In 2026 met wat data. Het is eigenlijk Panini meets voetbalmanager. En wat kun je daar eigenlijk mee doen. Je kunt alle spelers op het toernooi, iedereen kan daarop trouwens op die site, je kunt alle spelers van het WK gaan vergelijken eigenlijk en kijken. En als we kijken naar Alaj Begovic en we vergelijken hem met Doku, dan zien we dat hij eigenlijk wel in dezelfde zaken heel goed is. Hij heeft dit seizoen in Oostenrijk gespeeld en we zien daar onderaan rechts bijvoorbeeld dribbling. Hoe groter dat die gele spinnenweb eigenlijk is, hoe beter dat de speler is.
7: Hoe
6: completer dat de speler is.
7: Hoe groter die vorm is. Hoe beter hij bent.
6: Hoe meer dat hij naar de uiteinde komt, hoe beter dat hij in de zaken bij een dribbling bijvoorbeeld. Zowel bij Doku als bij Alaj Begovic. Ze zijn heel goed in het voorbijgaan van spelers. Wat kunnen ze nog beter? Dat is misschien iets meer beter hun kans en afwerking. Dat staat er in effectiveness. En dat is iets dat we ook wel kennen bij Doku. Die kan mensen voorbijgaan, maar soms is de laatste pas daar nog niet. Of de finishing. Dus vergelijk die twee spelers in onze Panini-boekskun en ze hebben eigenlijk wel een beetje dezelfde kwaliteiten. Alleen ziet hij bij Alaj Begovic dat hij zijn gele spinnenweb is kleiner dan Doku. Waarom? Ja, hij is minder ver. Maar wel een interessante speler om te volgen dit seizoen.
7: Ja, hoe komt het dat ze er dan niet mee starten als het zo'n toptalent is?
3: Ik ging net het zeggen. Ik vind het eigenlijk heel verrassend. Want hij had dit seizoen toch voor zijn eerste professionele seizoen toch 9 goals en 3 assists. Terwijl dat dan Demirovic 2 goals en 1 assist heeft. Oké, hij speelt bij Stuttgart, heeft meer ervaring. Maar zo'n jonge jongen, denk ik, als die speelt, die denk ik wil zich ook tonen op dit groot toneel. Dat bijvoorbeeld Zeko niet speelt, dat snap ik. Hij is vooral dominant bij een ploeg die zelf veel balbezit heeft en dicht bij de 16 kan komen. Maar ik vind het heel verrassend dat hij toch niet speelt, want het is toch een jong talent, zoals dat nou zegt, waar we nou allemaal naar uitkijken. Ja.
1: Misschien openingswedstrijd, druk, pressie, ik weet het niet. Wat kan het soms zijn? Of om hem te laten komen wanneer de rest al een klein beetje misschien de eerste druk heeft weerstaan in die wedstrijd of zo. Ja, geen idee.
7: Ja, jij bent zelf bondscoach geweest. Probeer jij eens te verklaren waarom hij niet speelt?
6: Ik vind het heel normaal dat hij niet start. Het is het begin van de competitie. We hebben bijvoorbeeld Zuid-Afrika gezien gisteren. Interland voetbal, dat is overal en altijd geen fouten maken. En als je ziet dan wat Zuid-Afrika gisteren gedaan heeft in de eerste 10 minuten met hun uitvoetballen. Ja, dat is fouten maken en eigenlijk de overwinning en de wedstrijd gewoon weggeven, wegsmijten. En ik denk dat dat bijvoorbeeld Bosnië vandaag, die nemen zulke risico's niet. 18-jarigen, even op de bank. Ja, gisteren ook, Mexico, 17-jarigen op de bank en inkomen en groeien in de competitie. Een hele normale beslissing.
7: Er gaat daar ook nog een openingsceremonie beginnen. Ik heb nog heel snel een vraag. Je kent het stadion, denk ik. Hè? Het Toronto Stadium, waar deze wedstrijd gespeeld zal worden. Wat voor een stadion is
8: het? Ja, het is een heel mooi stadion. Dus,
7: zien we achter jou.
8: Het is speciaal ook. Het is een beetje je hebt twee tribunes die zo een beetje achter een schuin dak zijn gesitueerd. Hier zie je dat nu niet zo heel goed, maar dan zou je denken dat dit echt een beetje belemmerd wordt, maar het is wel een heel mooi en imposant stadion. En het is alle stadions in Amerika en ook nu Canada waren wel mooi.
7: Oké, prima. Dankjewel. We gaan naartoe. We gaan naar Toronto Stadium. Daar zit één man voor ons op de tribunes. Dat is Filip Joost. Filip, en ik heb begrepen dat de supporters van beide landen, zowel de Canadezen als de Bosniërs, dat ze eigenlijk gewoon door elkaar zitten daar. Klopt dat?
9: Dat klopt helemaal, Maarten. Een goede avond trouwens voor jullie. Goedemiddag voor wie toch in Canada of op het Amerikaanse vasteland zou afstemmen op Sportza. Dat is te doen met een VPN of weet ik veel. Mooie dag in Toronto en de mensen door elkaar naar het stadion gekomen. Weinig politie. Een paar bereden te paard, dat hoort bij Canada. Maar de sfeer opperbest. De Bosniërs hebben er vertrouwen in. De Canadezen ook. En zowat iedereen in of rood of blauw. En het blauw dus geen Azzurro. Want die zijn door Bosnië uit dit WK gehouden. De Italianen buiten het stadion. Een meneer verkleed met een zeer groot kartonnen bord waarop staat MAGA, make Azzurri great again. Dat zal misschien nog eerder lukken dan Amerika, al zitten ze allebei in het slop. Het Italiaanse voetbal en de Amerikaanse politiek dan. De vlaggen hier in Toronto, het veld opgedragen. Dat is de ceremonie die er nu eenmaal bij hoort als je drie openingswedstrijden hebt. Later op de avond krijgen we nog de wedstrijd van de Verenigde Staten tegen Paraguay. Canada, het tweede organiserende land dat het WK mag aftrappen nadat Mexico gisteren dus in het Aztekenstadion won met 2-0 van Zuid-Afrika. Dat het grootste stadion van het toernooi. Dit in Toronto. Het kleinste, maar wel nog altijd plaatsbiedend aan iets meer dan 45.000 toeschouwers. Het is verbouwd voor een redelijk astronomisch bedrag om hier meer mensen aanwezig te krijgen. En het lijkt zo goed als vol te zitten. Anders dus dan bij die partij tussen Zuid-Korea en Tsjechië. Met de prachtige goal van Wang. Laten we dat toch maar al niet vergeten. En oh, ex-Genki. Een van de maar liefst 23 spelers op het WK die ooit het truitje van Racing Genk hebben gedragen. In de plaatselijke pers werd ook Jonathan Davita nog bijvermeld. Ze waren vergeten dat het AA Gent was en niet Racing Genk. Ach, het is een foutje. Dat kan plaatsvinden, kan gebeuren. De openingsceremonie is inmiddels dus al een hele poos onderweg. In twee delen. De ploeg hebben mogen opwarmen natuurlijk. En dan gaan we luisteren naar Michael Bublé. Hij zit misschien wel in uw cd-collectie.

En vuurwerk toe. Alleen Mexico City, New York en Los Angeles hebben meer inwoners in Noord-Amerika dan Toronto. Meer dan 3 miljoen mensen leven hier. En die spreken, niet allemaal natuurlijk, maar met z'n allen, meer dan 160 talen. Toronto, sowieso een stad gebouwd op migratie. Terwijl de Bosniërs en de Canadezen klaarstaan in de spelerstunnel. Het is een stad van ijshockey met de Maple Leafs, van baseball met de Blue Jays, van basketbal met de Raptors. Kampioen in 2019 in de NBA tegen Curry en zijn Golden State Warriors. Dat was een enorme prestatie onder leiding van Kawhi Leonard. American football, de Argonauts, die spelen ook hier. En dus soccer met Toronto FC. Waar ja, twee van de grootste nummer 10's uit het Belgische voetbal hun kunst hebben vertoond. Victor Vázquez, hij won de MLS Cup in 2017. Scoorde in de finale tegen de Seattle Sanders, ex-speler van Club Brugge. En ook Pozuelo speelde hier 3 jaar. Werd in zijn eerste jaar meteen speler van het jaar in de MLS. De op 1 na beste Spaanse nummer 10's ooit uit het Belgische voetbal. R-categorie, zonder enige vorm van twijfel, uiteraard Juan Lozano. Van wie de grote schande nog altijd is dat hij nooit de Rode Duivel is mogen worden. En niet kunnen worden, want dat had gekund en gemoeten. De politici die daarvoor verantwoordelijk zijn, mogen zich nog eens omdraaien in de graf. Links de vlag van Canada, rechts die van Bosnië. En dus zo meteen de hymnes New Style. Met alle spelers op het veld rond de middencirkel. Niet louter nog de basiself. Kolasinac is dus aanvoerder bij de Bosniërs bij afwezigheid van Edin Džeko, die ook de beide oefenwedstrijden niet speelde. Geblesseerd uitviel. Na de playoffzege tegen Italië, ook bij Schalke, nadien een heleboel wedstrijden aan de kant moest blijven. Nadien toch nog een paar keer kon invallen, maar ook zo fris is hij niet. Het ging om een schouderblessure. En dit duurt lang voor deze jongens die er graag aan zouden willen beginnen. En nu het veld op mogen. Worden opgewacht door Alanis Morissette. Scheidsrechter is de heer Facundo Tello uit Argentinië.

echt een vreemde aanvoelen ook als reservespeler. Als je mee het veld op moet. Maar ja, de grote sluiten de rangen. Edin Dzeko als laatste Bosnier. En Davis als laatste Canadees. Normaal gezien zal hij nog niet inzetbaar zijn. Net als Bombito, centrale verdediger van Nice. In zijn plaats speelt dus Luc de Fougerot van, jawel, FC Dender. We gaan luisteren naar de hymnes.

en beginnen met dat van Bosnië. Zonder tekst, maar je kan wereldkampioen worden zonder tekst. Vraag maar aan Spanje.

Geen Bosnier die bij deze noten niet denkt aan de verschrikkingen van de oorlog. Een land dat uit elkaar gespat is. En ook dat is reden van trots om hier nu te staan. Ook Canada.

Ze kan zingen en dat is niet ironic. En de luchtmacht doet ook mee. Vliegt boven Lake Ontario. Het stadion ligt hier vlakbij. Hier komen ze overgevlogen. Sfeer van de grote dagen. Zo meteen krijgen we de eerste baltoets van een wereldbeker op Canadees grondgebied. En het duurt wel even eer die 26 spelers elkaar gegroet hebben. Het is een idee van Alessandro Del Piero naar verluid. Die dat heeft ingefluisterd bij Infantino. Infantino grapte erbij. Ja, Del Piero zat natuurlijk op de bank in Dortmund. Toen Italië daar in 2006 Duitsland klopte in de halve finale. Hij scoorde wel toen. Nee, ik spelen van Juve. Bosnische elftalfoto hebben we al achter de rug. En hier dus Edin Dzeko. De zwaan van Sarajevo. Aan zijn zwanenzang bezig. Maar wel Schalke nog kampioen gemaakt. En hij zou naar verluid graag blijven. Wist Juri Mulder ons te vertellen. Hij wil ook zijn familie naar Düsseldorf halen, want die zijn Firenze-beu. Kijk, dat klinkt raar. Maar het is een goed recht. De VAR is ook een Argentijn. Hernán Mastrangelo. En bij Canada dus, toch opvallend, een speler van Dender in de basis. En Nathan Saliba van Anderlecht op de bank. Anderzijds, ja, Coné en Eustachio. Dat zijn kleppers. En achterin mist Canada dus flink wat personeel. Crepo dus, doelman van Orlando City. En dan heel snel Laria die op links gaat spelen. Cornelius, De Fougerol, Johnston. Rechts achter Buchanan, Coné, Eustachio, Miller van Hull City. Naar de Premier League gepromoveerd. En dan Oluwase, ook hij een verrassing. Kyle Larin, ex-Zulte Waregem, ex-Club Brugge. Voor heel even werd in de basis verwacht. En Jonathan David, de vedette bij ontstentenis van Davis. De Bosniërs met Vasil, Kolasinac, Muaremovic, Katic, Dedic. Dan Memic op de linksmiddenpositie. Tahirovic, Basic. De jongens centraal. Bayraktarevic, goede voetballer van PSV. En Lukic in de plaats van Dzeko. Demirovic in de punt. En ook ergens verbazingwekkend dat dan Tabakovic niet speelt. De spits van Borussia Mönchengladbach. Goed seizoen achter de rug. Gescoord tegen Italië. Gezorgd voor die strafschoppenreeks. Dzeko maakte luttele minuten voor afluiten gelijk in Wales. En zorgde voor de assist thuis tegen de Italianen. Bosnië kwam twee keer terug van een 1-0 achterstand in die play-off wedstrijden. Verloor op 10 WK-kwalificatiewedstrijden één keer. Thuis van Oostenrijk 1-2. Was aan het winnen thuis tegen de Oostenrijkers. Wat zeg ik, op Oostenrijk. Toen het daar nog 1-1 werd in extremis. Met andere woorden, geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. En beide teams toch in een soort spiegelformatie. Allebei in een 4-4-2. Canada dus, net als El Salvador. 6 wedstrijden gespeeld op een WK, 6 verloren. Daar moet maar eens verandering in komen vandaag. De aftrap. En meteen de diepte gezocht. De eerste tackle van de wedstrijd is van Katic. Op Oluwase. Ingooi van Liam Miller. Ver, zoals ook de Tsjechen dat deden.
Mulder heeft even hangen voorgebracht. Eerste corner. Meteen voor Canada. Buchanan zal die nemen. Inmiddels een gewaardeerde kracht bij Villarreal. Theon Buchanan. 50 wedstrijden voor Club Brugge in de competitie. Slechts 4 goals. Wel 8 assists, maar je had altijd het gevoel dat er dat meer zouden zijn. Kort genomen. Een ideetje dus. En bijna David. Laat hem liggen. Bal weggeknald. Bajraktarević. Erachteraan. Via Crepo. Niet zonder risico. Even Kone. Recuperatie Bosnië. Kolasinac. Zoals we dat van hem gewend zijn, durft altijd mee op te stomen. Hij was erbij op het vorige WK, toen tegen Argentinië. Al na 3 minuten een angle. Voetje van Johnston. Rechtsachter van Celtic. Pas in de playoffs weer aan voetballen toegekomen. Cornelius ook lang oud. Net als Laria. Alleen de Fuserol heeft eigenlijk een heel seizoen kunnen voetballen. Van de 4 achterspelers van Canada. Bal voor de goal gebracht. Daar overgeknald. Serieuze kans voor Bosnië. Nemic. Geen buitenspel in die tweede zone. Luchtduel daar gewonnen. Niet goed weggewerkt. En Memic moet hem laag houden. Hij was meer bezig met de bal voorbij dat uitgestoken been van een Canadees te krijgen. Bajraktarević. Zeer fijne techniek heeft hij. De Fuserol. Muaremovic. Opnieuw de verdediger van Fulham uitgeleend dit seizoen aan Dender. 1 wedstrijd gewonnen in de competitie. Geen buitenspel. Oh, hij had hem moeten tikken. Waarom wacht Jonathan David? Voor de goal zijn ze nog altijd met Buchanan. Weggewerkt bij Raktarevic. Wedstrijd wel aan 100 per uur begonnen. De Fuserol waakt voor Demirovic. De achterhoede van Bosnië helemaal gekarteld. Een dramatische buitenspellijn. Even tikken. En hij had Buchanan er doorheen geloodst. Jonathan David. Liet die kans liggen. Geen overtreding. Nemic hield zelf zijn tegenstander vast. Dat was het oordeel van de scheidsrechter. Ach ja, je moet ook af en toe eens iets laten passeren. Jesse March met de controle. Hij is geliefd in Canada. Zeker toen hij zich in niet mis te verstaande bewoordingen uitliet. Over de president van de Verenigde Staten. Toen die Canada even wou annexeren. Een van zijn 3000 ideeën. Het voorbije jaar. March, een Amerikaan. Maar geadopteerd door Canada. Basic. Krijgt hem opnieuw. En dan voorgebracht. De duelkracht van Jovo Lukic. 1,93 meter. Qua lengte is hij de man die het meest op Jaco lijkt. Niet qua klasse natuurlijk. Barbar is bezig aan zijn eerste trainersjob nadat hij 10 jaar professioneel pokerspeler was. Je moet iets doen na je actieve voetbalcarrière. Diepgang bij Oluwaseye. Vasil. Zomaar weggegeven. Basic. Lukic gezocht.
De Fuzzer houdt zijn man goed af.

6 wedstrijden hier. 7 in Vancouver. Barbares toont even dat ook hij kan voetballen. 1 jaar was hij topschutter van de Bundesliga. Maakte hij Schalke als speler van HSV 4 minuten kampioen tegen Bayern München. Door te scoren in de slotfase. Maar Bayern maakte alsnog gelijk. Terwijl Schalke stond toe te kijken. Want hun wedstrijd was al voorbij. Zeven Tahirovic die daar centraal bij Bosnië. Beetje de lakens moet uitdelen. Geen overtreding. Muharemovic. Voetbal bij Sassuolo. En plots willen alle Italiaanse topclubs hem. Nadat hij dus heel sterk was in die wedstrijd tegen de Italianen in Zenica. Flankwissel op Bayraktarevic. Dit is iets wat hij normaal gezien geweldig goed kan. Luassei. Stevig tikje, maar ook wat bal van Katic. Muharemovic. Vasil, niet de beste trap. Demirovic met een klein net geoorloofd duwtje. Ook dat is Mitje. Johnston probeert Buchanan aan het werk te zetten. Kolasinac. Wat te simpel daar. Maar heeft geluk. Bal over de zijlijn geweest. Hij sleurt wat kilo's mee, Sead Kolasinac. Dacht aan een vrije trap, maar het is wel degelijk een inworp. Wat wel doet vermoeden dat die bal niet helemaal over de lijn was. Lukic. Ingooi Bosni. Demirovic. Treuzelen mag niet langer bij een ingooi. Maar je bent natuurlijk niet verplicht als spits om hem te nemen. Dat is een soort vage vuur van de nieuwe regel. Kolasinac. Koné. Die de bal opnieuw in de voeten krijgt. Eustachio vroeger. Gaat over Miller. Lopende Canadezen. Richie Larria. Voetbalt hier bij Toronto. In wat inderdaad een fantastisch voetbalstadion is. 4 hoeken open. Lekkere Engelse sfeer van weleer. En Jonathan David. Absoluut een zwak seizoen achter de rug bij Juventus. Maar minder zwak dan dat van Luis Openda. Hoe dan ook de man die hem kocht. Comolli is gisteren ontslagen. Hij gelooft heel erg in data. En zijn data hebben hem in de steek gelaten. Bij de beide spitsen. Dat wordt hem verweten. Eerste zone. Gekoopt door Lukic. Die net als Dzeko ook achterin af en toe zijn steentje moet bijdragen. Miller. Stakio. Area. Het was redelijk nonchalant. Bayraktarevic profiteert niet. Koné. En vrijheid daar bij Laria. De linksachter. Luassei is opvallend aan de wedstrijd begonnen. Levert nu in. Memic. Memic. En de eerste gele kaart van de match is voor Johnston. En die was overduidelijk. Kolasinac denkt aan gisteren en vraagt om rood. Ja, de zwaarte van een overtreding.
kan natuurlijk ook meetellen. Slordig dit. En dan Johnston. Alles meegemaaid. Het gras en de benen die daarop roffelden. Nou, maar Memic heeft een blessurebehandeling nodig. Hij moet niet van het veld, wegens dat geel. Dat zou erg zijn ook, dat je nog gestraft werd. Nou, die tackle te hebben ondergaan. Goh, echt het mes hoor. Kampioen geworden met Celtic. In de reguliere competitie 2 wedstrijdjes gespeeld. Dan heel lang oud met een spierblessure. En pas in de playoffs weer in de basis gedropt. Die 5 matchen. En de apotheose tegen Hearts. Alistair Johnston. Kopbal van Jukic. Ja, voor zijn neus sprong Muharemovic mee. Maar Bosnië in elk geval niet onder de indruk. En Canada niet zo goed als in Qatar tegen de Rode Duivels, waar ze minstens een helft lang voetballes gaven. Davies miste na 10 minuten een penalty. Enfin, Thibaut Courtois pakte die. En er was dan die ene lange bal van Toby Alderweireld op Batshuayi. Die zijn laatste toernooigoal voor de Rode Duivels maakte, kunnen we inmiddels toch wel stellen. Want het was zeer tegen de gang van het spel. He. Canada verloor nadien met 4-1 van Kroatië en met 2-1. Van Marokko. Roussey. Nodig Muharemovic dat duel. David. Kolasina kwam nog stoorzender spelen. Ja, Miller op links. Maar vooral Buchanan en David. Dat zijn natuurlijk de jongens die ze aan het voetballen moeten krijgen. Tahirovic. Beetje een slome middenvelder. Snelheid bij Canada. David, goed gekeken. Corner 2 voor de thuisploeg. Want dat zijn ze hier wel degelijk. Eustachio gaat zich ook aan de rechterzijde van die taak kwijt. Cornelius is mee. Buchanan komt in de bal. Opnieuw poging tot truc. Luasseje. Duel Kone. Demirovic spelen. Ja, tegen de ref aan. Maar Raktarovic was klaar om weg te lopen. Mol was sowieso niet perfect in de diepte gespeeld. Delio. Met een excuus-emoji. Ja, je mag je diagonaal lopen als ref, als de paas ook diagonaal gaat. Riskeer je dit. Kan gebeuren. Katic. Ook hij kampioen met Schalke in de tweede Bundesliga. Cornelius komt daar goed weg. En nu Kone met snelheid. Goeie bal op Oluwaseye. Katic krijgt uit de voorzet. Te ver voor Jonathan David. Buchanan pikt op. Kone komt hem vragen. Krijgt ook. Iedereen terug bij Bosnië. En weggewerkt Muharemovic. Johnston. Bosnië wacht af. Kone. Laria. En Miller.
1 op 1 met Bajrak Terević. Opnieuw Müller. Trekt naar zijn linker. Voorzet is goed. Tweede paal Buchanan. Kolasina. Nog net. Nemic half weggewerkt. Druk van Canada. Johnston. Voorzet komt Oluwaseye. En nu David Tedrosny. Oh, dit mist hij normaal nooit. Jonathan David. Enorme kans. Slecht afgewerkt. Voor iemand met zijn killercapaciteiten. Het is een penalty in beweging. Je kan bijna zeggen dat deze er absoluut in moet. Hij trapte één penalty dit seizoen voor Juventus. Miste tegen Lecce. En die was bijna even laconiek getrapt als dit schotje. Van de trui getrokken bij Lukic. Kone. Overtreding. Een duidelijke van Basic. Voor wie het snel gaat. De middenvelder van Astana. En Jesse March. Grijpgrage handen. En daarom blijft hij mager. Het is geen binnenvetter. Een diploma economie aan Princeton. Terwijl hij ook profvoetballer was. Een van de Ivy League universiteiten. Opvolger van Nagelsmann bij Red Bull Leipzig. Opvolger van Bielsa bij Leeds. Dat zijn telkens toch grote schoenen om te vullen. En nu al 8 interland zonder nederlaag. Met Canada. En oké, die bal viel voor zijn linker. Maar als David om iets bekend staat, is dat hem dat niks uitmaakt. In het strafschopgebied. Cornelius, tweede technische fout. Houdt deze bal wel binnen. En weer balbezit Bosnië met Eustachio. Goed werk. Laria, Jonathan David, diepgang. Katic. Maar balverlies Bosnië. Opgepikt door Laria, links Müller. Noaremovic met een juichgebaar. En gelijk heeft hij, daar zat hij uitstekend tussen. Stevige fout. Eustachio op Bajraktarević. Verdient opnieuw geel. Hij krijgt ze niet. En dan mag hij van zeer veel geluk spreken. Durft de Argentijn het blijkbaar niet aan. Heerlijk weggedribbeld. Ja, ja. Hij beseft het zelf. Dat was er niet naast. Lukic. Die zijn gewicht in de schaal probeert te werpen. Luwasseje, niet alles lukt. Maar dreigend is hij wel. Bosnië komt daar goed uit. Diepgang nu Bajraktarević. Larry in achtervolging. Corner voor Bosnië. Hij wou een nieuwe overtreding. Er was te veel bal bij. Eerste hoekschop voor de Bosniërs. Met dat linkerbeen kreeg hij toch nog een trapje na. Maar hij had wat bal. Geboren in Wisconsin. 1 cap voor Amerika. Maar dan voor Bosnië gekozen. Corner aan de eerste zone. Goal. Goal van Lukic. Bosnië staat 1-0 voor een klassieker. Doorkoppen aan de eerste paal. En met z'n allen van de bank ook Dzeko. Richting de man die hem vervangt. Dzeko meteen met aanwijzingen voor Kolasinac. Bosnië 0-1 voor in Canada.
En er wordt echt flink gejuicht in het stadion. Ze zijn met velen naar hier afgezakt. Kolasinac die doorkopt. En dan Laria bij Lukic. Maar die hoeft niet te springen. Die moet gewoon zijn lichaam zetten. En de spits van Cluj, de topschutter van de Roemeense competitie met 18 goals, maakt zijn eerste voor Bosnië in zijn vierde interland. Zo zie je maar, twee corners van Canada, kort genomen. Waar niks uitkwam. Maar waarschijnlijk een gigantisch idee achter zat. En één vrij klassieke oplossing van Bosnië. Balletje droppen aan de eerste paal. Daar iemand vinden die doorkomt. En het staat 1-0 voor de Balkanboys. De Fougerol, opletten maar met Demirovic. Gerenommeerde spits in de Bundesliga. Ermedin Demirovic, ploegmakker van El Canoes. Oh ja, we gaan drinken. Dat had hij dan beter meteen na dat doelpunt gedaan, toch? Dat zou het verschil niet maken. Barbarezenko staan aan de leiding.

in een groep met ook nog Zwitserland en Qatar. De volgende wedstrijd van Canada is in Vancouver tegen Qatar. En dan spelen ze in de derde groepsmatch tegen de Zwitsers. Lastige klant. De Helveten. Goede toernooiploeg. Krijg er ook muziek bij. Ook dat zal wel een FIFA-voorschrift zijn. Ook dat is raar. Hou het gewoon stil tijdens het drinken. En is het warm in Toronto? Ja. Is het bloedheet? Nee. Niemand in de rug van Kolasinac. En wel iemand lijf aan lijf met Jovo Lukic. En daar de Bosniërs tussen de Canadezen. Zonder dat hij een pak slaag krijgt. Zo hoort het. Ook dat is wereldbekervoetbal. We moeten overigens de burgemeester van Toronto dankbaar zijn. Olivia Chow. Nu we toch een waterbreak krijgen. Dat de toeschouwers in de stadions op de wereldbeker een flesje water mogen mee binnenbrengen. Dat was eerst verboden door de FIFA. Flesjes kosten het equivalent van 7 euro binnen de stadions. En zij kwam daar tegen in opstand samen met een paar collega's. Ja, zij moet voor de veiligheid zorgen. Dus hij miste een opgelegde kans op 1-0. En 3-4 minuten later stond het 0-1. Jesse March. De opdracht wordt wel weer wat moeilijker om eindelijk die eerste zege binnen te halen. Krippel. Johnston. Twee keer. Kolasinac. Raken was hem voldoende. En Katic. Eustachio, goed gezien. Laria. Dat is de tweede keer dat hij toch een bal plomp verloren in de voeten van een Bosniër speelt. De ingooi. Ja, dat was duidelijk voor Canada. Maar gaat naar Bosnië. Ja, net op het moment dat dat duidelijk zichtbaar zou zijn geworden, werd de replay weggekut. Ijsblokjes nog voor de bank van Bosnië. Een overschot van de koude douche voor Canada. Buchanan naar binnen. Maar zo had Johnston het niet bekeken. Is wel even weg bij Memic. Kolasinac. Iets te grove middelen bij Buchanan. En niet slim daar. Snel genomen. Johnston. Ja, ref, dit moet je laten doorgaan. Het scheerschuim is van minder belang dan een aanval snel te kunnen nemen. Eustachio. Marimovic is blijven liggen. Goeie paas daar. En Katic die zich voor het schot van David gooit. Die gooit Canada. Kan achteruit naar Coné, maar die krijgt hem niet. Tellio gaat even kijken hoe het met Muharimovic gesteld is. Ja. Even Buchanan, die ging opposten. Coné. De Fougerol, goede pas.
Buchanan spurten. En het levert Canada zijn derde corner van de wedstrijd op. Iets zegt me dat hij deze keer wel voor de goal gegooid wordt. Eustachio. Cornelius May. Hij is de grootste van de Canadezen. Daar komt hij. Bijna hij. Miller. Afleggen is goed. David. Had kunnen kappen naar zijn rechter. Gaat dan te makkelijk. Scheidsrechter. Duwtje van Muharemovic. Het zal wel. Even kijken. Ja, excuus. Ik zag hem ook springen, Jonathan David. Maar de duw was wel degelijk te fel. Alle Bosniërs in de eigen 16 meter. Canada omsingelt het doel van Nikola Vasil. Eustachio, opnieuw hij. Breed gelegd. Coné leek die bal niet te verwachten. Dedic loopt in de weg. En daar zijn de Bosniërs er al een paar keer dichtbij geweest. Om meteen te kunnen counteren, moet Canada toch opletten. Aan de bal. Niet het zekerste team. Muharemovic, uitstekende kopbal. Tahirovic, sneller is Jonathan David. Absoluut geen overtreding. Luasei vroeg de bal in de tweede zone. David even temporiseren en Canada weer bouwen met Coné. Op het half uur. Miller. Demirovic. Moeilijk voor Basic. Centraal op het middenveld lopen ze niet over van kwaliteit. Tahirovic eigenlijk mislukt bij Ajax. Zit inmiddels bij Brøndby, Basic, Astana. Maar net daar heeft ook Canada het blijkbaar toch moeilijk om zijn stempel te drukken. En ze zakken wel mee in de beide spitsen van Bosnië. Het is een 4-4-2 die af en toe een 4-6-0 wordt. Maar dat is niet verboden. En dan moet je eigenlijk hier ook voor fluiten als je consequent bent. Duwfout van Oluwaseyi. Miller met de inworp. Eustachio. Miller is ondernemend. De tackle van Dedic was op de bal. Laria vergeet Bajraktarević. Coné. Oluwaseyi kan oppikken. En raakt dan de bal volledig verkeerd. Bosnië wel serieus in een egelstelling gedwongen nu. Weggeknald Muharemovic. Johnston. Het is een eenrichtingswedstrijd aan het worden. Oluwaseyi. Oh, rustiger blijven. Bal nog even goed leggen. Die kans had hij nadat hij Muharemovic van zich had laten afbotsen. Kijk. Blunder van de centrale verdediger. Mag je nooit overkomen om daar dat duel aan te gaan op die manier. Dan is zijn controle niet goed. Blijft die bal stuiten. En is dat de reden omdat de trap wild overgaat. De Fougerol. Muharemovic. Ingooi Canada, Johnston. Niet meteen iemand vrij, dus moet even wachten. Eustachio, altijd wel klaar. Een van de vijf die erbij waren tegen België. Met David, met Buchanan, met Johnston en met Laria. 3,5 jaar geleden. Bijna 4 in Qatar. Zij is blij met de bal.
staat wel achter. Ingooi Johnston. Op zijn schots en dus ver. Corner 4, Kroatië. Dat grossiert in balbezit. Maar nog niet in echt goed voetbal. Kansen zijn er zeker al geweest. David bij Vasil. De Fougerol mee in het duel. Bosnië met Memic, maar hij is alleen. Sleept er een ingooi uit. Er lijkt toch wel een soort vloek op Canada op het WK te rusten. Hoe raak je daarvan af? Cornelius, goed hersteld. Denk even te ver te zitten. Kolasinac. Marimovic. Cornelius. Begraafd bijna Demirovic, maar die geeft geen krimp. Twaalf goals bij Stuttgart de voorbije seizoenen. 15 goals in de Bundesliga. Altijd ook zijn assist. Geen wereldspits, maar wel een goeie. Opnieuw ingooien. De bal was niet helemaal binnengeraakt. Wat vreemd is, want die leek toch op de lijn te stuiten. Hij richt er aan de overzijde. Beetje verziend, zo lijkt het. 10 minuten nog. In de eerste helft met de Fougerol. Miller. Dit is goed werk van de lijnrechter. Bal was binnen. Corné. Goede snelle tweede baltoets. Zichzelf wat ruimte gegeven. Maar dan bal te ver van de voet. Majraktarevic. Piekfijne techniek. De PSV'er. Scheidsrechter was aan het aftellen. Fout op David, maar goed balvoordeel. Eustachio, Johnston aan het werk gezet. Eustachio, opnieuw hij. Dedic. Kone. Opvallender en opvallender. Man met piepkleine scheenbeschermers. Als hij ze achter die afgezakte kous wil verbergen. Hetzelfde geldt voor Miller. Miller. Nieuwe corner dan. De vijfde. Canada dringt aan.

Eustachio weer hij. Een volksophoping voor de neus van doelman Vazi. Kolasinac, ja. Als je je niet rept om die bal weg te trappen, geef je een zesde corner weg. Hij lijkt al een beetje in zuurstofnood te zitten. Ja, hij zegt dat hij die bal niet geraakt heeft. En dat is dan toch wel zeer vreemd. Want dat is duidelijk wel het geval. En al even duidelijk geen sprake van Hens. Zes corners tegen één voor Canada. Maar het staat 0-1 via die cornergoal van Bosnië. En het lijkt wel alsof Eustachio zelf de beslissing heeft genomen om na die eerste twee mislukte korte hoekschoppen dat niet meer te doen, die variant, daar geen vertrouwen meer in te koesteren. Buchanan. Ja, zo kennen we hem, de overstap. Nieuwe corner. Hij moet initiatief nemen. Tejan Buchanan. Bij Villarreal dit seizoen 7 goals en 1 assist. In La Liga. En Champions League voetbal weer behaald volgend seizoen. Achter de grote drie. Met een heel eigen competitie in Spanje. Voor de rest van de teams. Best of the rest, Kone. Tweede zone, moet de bedoeling zijn. Dat was het ook. Corner 8 is het resultaat.

Deze keer wel nog eens de kortere variant. Eustachio. Kone. De Fougerol. Muharemovic neemt het zekere voor het onzekere. Laria. Geen buitenspel. En hij kan hem doodleggen. Oeh, Jonathan David. Vraag maar van Brecht de Jager. Eigenlijk kan hij ook dit. Die bal dan feilloos op zijn schoen controleren. Het was moeilijk. Hij komt ook nog eens vanuit zijn rug. De Fougerol zit er goed tussen. Bayraktarevic. Bal speelbaar gemaakt voor Dedic. Opnieuw Bayraktarevic. Eustachio duikt op waar hij moet opduiken. De Fougerol. Miller. Kone. De Canadezen. Beste Canada aller tijden. Maar ja, dan speelt Davis wel mee natuurlijk. Rotor en Rob links. Die missen ze enorm. Het momentum hebben ze wel. Dat mogen duidelijk zijn. Maar dat is niks waard. Als je achter staat.

0: Johnston.
1: Eustachio.
0: Dat is een smerige bal die hij kreeg toegespeeld van Johnston. Daar moet Memic mee opletten met die bal nog even weg te tikken. Floot ook twee wedstrijden op het EK, de Argentijn Tellio. En is beroemd in eigen land. Omdat hij in 2024 10 keer rood trok. In een wedstrijd tussen Boca Juniors en Racing Club. De match moest helemaal op het eind worden gestaakt. Boca had niet genoeg spelers meer over.

veel duels. En dan komt er af en toe een balkunstenaar in balbezit met Bayraktarevic. Hij kan natuurlijk niet alles doen. Maar is een van de redenen waarom Alai Begovic nog niet in de basis staat. Omdat ze met de PSV'er een soortgelijke voetballer in huis hebben. Lichtvoetig, technisch zeer goed. Een lust voor het oog. Er zijn 444.000 Italianen in Toronto. Little Italy is eigenlijk Big Italy hier. En 3.255 Bosniërs wonen hier. Maar het zijn zij die voetballen op het WK 2026. Wel nog een Italiaanse delegatie naar hier afgezakt, naar Toronto. Met onder meer Roberto Baggio. Alessandro Nesta ook. Een acte présence komen geven. Dat was waarschijnlijk al vastgelegd voor Italië zich liet uitschakelen in Zenitsen. Geel voor Demirovic. Als je daar met je linker naartoe gaat, riskeer je die kaart. Rechts veel beter om die eventuele paas te blokken. In twee talen wordt het even omgeroepen. Engels en Frans. Dat hoort zo in Ontario. Goed werk van Lukic was het. Die paas met de borst. Nog een misverstand. Maar Muharemovic die Bayraktarevic op pad zet. Er komen 4 minuten bij. Laria begeleidt de bal mee naar buiten. En de Canadezen applaudisseren. Dat is een minuutje meer dan de drankpauze dus. Demirovic, geen overtreding, absoluut niet. Lukic, in een positie waar hij niet te graag vertoeft. Kolasinac. Poging van Bosnië om er eens voetballend uit te komen. En geel. En deze deel van de topschutter. Nog voor een deel op het konto te schrijven van het feit dat hij daar eigenlijk zone vreemd stond. Dat tweede been bijbrengen deed hem geen deugd. Cornelius. Basic. Oh, mooi bruggetje bij Müller. Zijn beste baltoets van de wedstrijd. En was wel degelijk bedoeld. Tahirovic vindt daar de ruimte. Eustachio niet meteen mee. Pas is dan gewoon niet goed. Dat zijn de dingen waarvoor je in de arena uitgefloten wordt. Als Ajax. Matig seizoen bezig is. Naar Amsterdamse normen. Rot slecht seizoen. Kone. Buchanan. De ingooi. En dus geen negende corner voor Canada. Johnston steelt een meter of 10, maar dan achteruit. Want eigenlijk had dat aan de cornervlag moeten gebeuren.

0: Een kattenshirt. Ryan Reynolds, blijkbaar, wordt me verteld. We gaan rusten. Met een 0-1 voorsprong voor Bosnië. Doelpunt van Lukic. Barbares kan naar binnen. En toch even gaan denken aan hoe iets beter te gaan voetballen in de tweede periode. Want het is maar de vraag of Bosnië dit volhoudt. Deze egelstelling. Maar Canada staat 0-1 achter. En ja, dat zijn ze gewend op een WK. Dringend nood om die tendens om te zetten. Aan jullie.
1: Ja, het WK lijkt wel vervloekt voor de Canadezen. Bosnië leidt met 0-1 en die drie naast mij die staan te popelen om die eerste helft te analyseren. Tot zo.
2: Belgen weten waarom.
3: ING, supporter van de Rode Duivels en van jouw goals. Wereldklasse. Op het veld en op de weg.

0: Bubbles. Kidnet komt naar je toe met Toy Story 5.
1: Hallo, ik ben Lilliput. Laten we spelen.
2: Uitsterven? Niet opnieuw, hè.
3: Hey, Woody!
1: Bonnie heeft hulp nodig van iemand die uit deze eeuw komt. Vaarwel, speelgoed. Kom op, Bubbeltje.
0: Kom meegenieten van Toy Story 5 op woensdag 17 juni in Kinepolis, Antwerpen. Win je tickets op vrtmax.be/doe mee.
4: Uitgesproken op Radio 1.
5: Je kan ineens in duizenden huizen inbreken. Dat is eigenlijk wat je doet met phishing. Hè? Een mailtje naar duizenden mensen en je wacht totdat er iemand aan de lijn is.
4: Uitgesproken in Weet ik Veel. Dat is Uitgesproken Radio 1. Luister ook op VRT Max.

0: Bosnia leidt dus met 0-1. Imke, is dat de correcte weergave van de eerste helft?
1: Ja, goede vraag, Maarten. Ik denk op zich dat Bosnië wel goed gestart is. Het is een ploeg die vooral ook heel stevig in het duel is. Heel goed vanuit die organisatie. Ook heel moeilijk, hè, want daarna is Canada heeft het spel overgenomen. Was Canada degene met de betere kansen en het meeste dreiging en controle. Maar het is heel moeilijk om door Bosnië heen te voetballen. Ze vallen echt soms terug in een 5-3-2. Dus niet evident, maar ja, je voelt wel dat Canada probeert die wedstrijd terug in handen te nemen. Ja,
0: werden er fouten gemaakt, Arnar, bij de 1-0 van Bosnië?
2: Ja, fouten. Het is een stilstaande fase. En uiteraard gaat er altijd iets mis met een stilstaande fase. Wordt hier doorgekopt op de eerste paal. Voor mij, de Canadees daar in de eerste zone, die loopt iets te ver. Waardoor dat in een bal daarover, de kapitein, waardoor dat ze kunnen doorkopen. En dan vind ik wel dat de keeper, je ziet dat hier, de keeper staat eigenlijk al voor zijn eerste paal. Dus dat vind ik geen goede positie van de keeper. Maar wel goed ingestudeerd, goed uitgevoerd. En een typische doelpunt in de moderne voetbal. Ja. Hierdoor kun je wedstrijden winnen.
0: Hè? Ja, dat zien we meer en meer natuurlijk. Hè, op stilstaande fase. Jij bent een ex-doelman, zo heb ik je daar straks ook aangekondigd, Brecht. Maar ja, gestalte was niet jouw bondgenoot. En dus ben je veldvoetballer geworden, wat je uitstekend doet. Gaat hij in de fout, de doelman?
3: Voor mij is het vooral dat hij gaat iets te ver, maar hij staat vooral niet stil. Op het moment dat hij wordt doorgekopt, is hij nog volledig in beweging, waardoor hij totaal geen reactie meer kan hebben. Dus dat is, ik zeg niet dat hij hem ging pakken als hij niet zo ver ging komen. Maar hij staat voor, hij loopt als iets te snel naar zijn eerste paal, staat niet stil, waardoor dat hij totaal niet kan reageren.
0: Voilà. En zo staan ze 0-1 achter de Canadezen. Stilstaande fase.

0: fases zijn belangrijk in het moderne voetbal, zei Arnar ook daarnet. Wat vind je van de stilstaande fases van Canada?
1: Ja, ik heb me er eigenlijk een klein beetje aan geërgerd, want ze hebben na een
0: dat
1: paar minuten...
0: Ja. Je was je flink aan het ergeren.
1: Ja, tuurlijk, want kijk, dit is het begin van de wedstrijd na 1 minuut. Hij geeft al een signaal met zijn rechterarm, dus dan verwacht je als tegenstander al een speciale. Ik denk gewoon als trainer moet je daar gewoon zeggen, kijk, de eerste van links, doe die speciale, moet je niet op... En deze vooral ook, je bent de rechtervoetje gaan kaatsen, dus hij moet nog een keer rond zijn bal. Ja, en dat is ook niet ideaal als degene die moet de bal trappen. En hier opnieuw probeer ze een ingestudeerd balletje, maar die bal komt met een bots. Totaal niet evident om die bal te controleren en dan zeg maar laat staan te trappen. Dus ik snap wel dat ze... iets proberen, want oké, Bosnië is op fysiek vlak toch wel sterk, zeker op die stilstaande fases, en ze proberen nog wel iets, dat is goed, dat moet ik aan, maar dan moet de uitvoering veel, veel, veel beter.
0: Ja, ze hebben wel een paar kansen gehad, echt een paar, denk ik, twee goede kansen, waar ze ook meer hadden mee moeten
2: absoluut,
0: doen natuurlijk. Hè?
2: Twee grote kansen. Ja. De eerste was van David, ondanks dat Brecht vertelde dat hij heel vaak daarop trainde.
0: Ja, hij had toch nog niet voldoende,
2: hier had hij nog pas echt de tijd en de ruimte, natuurlijk zijn minder goede voet, maar echt wel voldoende tijd, ligt eigenlijk perfect klaar, maar raakt hem niet goed. Hij raakt hem eigenlijk echt te kort op langs de buitenkant van de enkel. Nee, ja, hoe moet ik dat zeggen? Hoe noemt dat? Brecht? Malleolus medialis is de Latijnse naam. Maar goed, alleszins in deze was de andere grote kans. Schot van Louassayi, die echt los erover trapt. Eigenlijk goede beweging om zich vrij te maken. En dan twee hele grote kansen, dus misschien wel meer verdiend.
0: Ja, je zei er straks, John David is een ijskonijn. Ja. Ligt je daar nu wakker van, dat hij eigenlijk zo'n kans zo weggeeft?
1: Ik denk... 8 op 10 spelers, als je dan je trainer zo zot ziet worden langs de zijkant, dat je dat toch wel misschien even meepakt. Maar ik denk dat Jonathan daar totaal niet mee in zit en denkt van, als er nog zo'n kans komt, trap ik hem al erin. Ik denk vooral dat de Jonathan David van Gent en Lille die bal er sowieso injast. Oké, maar hij heeft een moeilijk seizoen, pakt misschien nu nog wel mee. Maar hopelijk kan hij gewoon 1 doelpuntje scoren en is hij bevrijd. Ja. En ook gaat dat de match hopelijk wat... openbreken.
0: Ja, en voor alle duidelijkheid, hij was dus stiekem aan het trainen in Gent. Dat hebben jullie gezien op camerabeelden?
1: Ja, dat klopt. Dat werd dan,
0: hoe is dat precies?
1: Dat werd plotseling een keer gezien. Oké, we hebben allemaal een badge om binnen te komen. Dus dan werd dat geregistreerd.
0: Wij ook hier op de
1: voilà. Dus dat werd geregistreerd. En dan zagen ze op de camera dat hij gewoon op zijn eentje gewoon kwam trainen. Dus dat zie je hem ook gewoon. En het heeft hem ook heel ver gebracht. En alleen mist hij vandaag een beetje die koelbloedigheid.
0: En werd dat dan gezegd tegen de andere spelers van, kijk eens, neem eens een voorbeeld aan...
1: Ja, er werd toch wel op dat moment was hij ook heel jong, werd er toch ook een beetje stiekem mee gelachen, maar op een positieve manier. En, maar hij lacht dat ook terug weg. En hij is gewoon bezig op dat moment om een betere aanvaller te worden. En het heeft hem toch ook wel heel ver gebracht.
0: Ja. Arnar, jij bent bondscoach geweest. Als zo'n speler als Dzeko mee staat te coachen langs het veld, dat hebben we een paar keer gezien, heb je dat dan graag als coach? Of vind je dat vervelend? Want hij lijkt het soms een beetje over te nemen langs de zijlijn. Kijk.
3: Ja, maar dat is wel zeer positief dat hij... dat hij nog zich echt daarmee bezig is. Hier, we zien dat hier ook. Na de doelpunt loopt hij direct naar Kolasinac. Want het is Kolasinac die de bal doorkopt. Dus daar loopt hij direct naartoe. Dat zijn ook de twee die het langst bij de nationale ploeg daar zijn. Dus waarschijnlijk twee goede vrienden.
0: Ja.
3: Maar ik denk dat dat iets heel positiefs is. Dat hij zo meeleeft. Dat wil ook wel zijn.
0: Dat wil je ook als coach.
3: Het is ook wel jouw de belangrijkste speler buiten het veld ook. In de kleedkamer, in het hotel. Dus, want hij is een superster. Dus als je hem dan ook mee hebt in het verhaal. Ja, dan, en hij zit op de bank. Ja, dat is fantastisch.
0: En hij is aan het opwarmen. Misschien dat we hem straks in de tweede helft dan toch aan het werk zien. Goed, om 3 uur vannacht speelt het derde gastland op deze wereldbeker. Dat zijn de Verenigde Staten. Paraguay is de tegenstander. En over de FIFA, de Internationale Voetbalbond, kan je heel veel negatieve dingen zeggen. Maar clipjes maken om iedereen in de sfeer te brengen, dat kunnen ze als de beste.
4: Soccer.
5: Yeah. What about soccer?
4: Yeah, kick. Soccer is fun.
5: Soccer, as in like football?
4: Right.
5: It's very good.
0: Nou, dat is een geweldig clipje natuurlijk. Brecht, je hebt er gespeeld. Probeer eens in te schatten. Leeft dat daar nu echt, de wereldbekervoetbal in de Verenigde Staten?
1: Ja, dat denk ik wel. Die tijd dat ik daar was, was er toch heel veel beleving. En dat was dan ook net het moment dat Messi de MLS joinde. Dus dan merkte je toch wel dat er... Ja, bij Miami. Dat er toch wel een hele nieuwe beleving was. Ook met het vooruitzicht naar het WK. Ik zag over laatst ook een bericht van Son dat dat ook de reden is waarom dat hij naar de MLS is geweest, het WK. Dus ik denk dat het sowieso leeft daar in Amerika.
0: Ja, ik was er 2 jaar geleden ook en ik zag heel veel jongeren voetballen. Basketbal uiteraard, dat is een typisch Amerikaanse sport natuurlijk. Maar ook voetbal in New York bijvoorbeeld, er liggen heel veel voetbalvelden. Ze zijn daar echt wel bezig met voetbal.
1: Ja, ook bij ons. Ik denk dat wij een gemiddelde hadden van 35.000 toeschouwers doorheen het jaar. Dus dat is toch wel veel. En, maar zoals gezegd, NBA bleef nog wel altijd een van de grootste samen met NFL. Maar voetbal denk ik dat er... Zij noemen het soccer. Ik vind het altijd heel moeilijk om te kunnen zeggen voetbal, soccer.
0: Maar zijn er ook die het voetbal noemen?
1: Nee. Iedereen noemt het daar gewoon soccer.
0: Toch wel?
1: Dus, ja.
0: Ja, dat klinkt niet, hè?
1: Ik vind het totaal niet klinkt.
0: Het is voetbal. Dus, voilà. Het is voetbal. Goed, je zei het daarnet, NBA Finals, die zijn bezig. IJshockey is ook bezig, Haaland. Die zagen we er straks gaan kijken naar een van die wedstrijden. Finals van de Stanley Cup. En de reactie van... Team USA hebben we ook voor u klaarstaan. De reactie van Team USA op die NBA Finals. Wat gebeurde daar? De New York Knicks die wonnen ons nog de 4e wedstrijd. En dat na een fenomenale comeback tegen de San Antonio Spurs. Zo kan je toch blesseren, Imke, als je dit ziet.
2: Ja, maar ik vind het op zich wel mooi. En hoe komt dat New York Knicks zo...
0: Ja, want ze zijn bijna allemaal supporter van New York Knicks.
1: Ja, New York Knicks, dat is zo'n beetje de ploeg. Ook Madison Square Garden, dat is zo zeg maar het mekka van het basketbal.
0: Het Wembley misschien een beetje.
1: Het Wembley van het voetbal. Ja. Dat is eigenlijk het mooiste Maracana. Stadion, het tofste stadion binnen de basket. En zeker New York Knicks is... ervoor gekend ook een zekere fanbase te hebben. En het is ook lang geleden dat ze heel veel succes hebben gehad. En nu leeft het daar enorm.
0: Ga je kijken naar de beslissende wedstrijd? Want jij bent een hele grote NBA-fan.
1: Ik ben een grote NBA-fan.
0: Morgen heb je om 12 uur eerst Brazilië tegen Marokko. En dan om 2:30 s'nachts is er dus de NBA-final wedstrijd. Misschien de beslissende wedstrijd.
1: Dat zou kunnen, dat ik zeker ga kijken.
0: En de trainer gaat dat niet erg vinden?
1: Maar het is dan zaterdag. Zondag
0: zijn we voorbij.
1: Dus de zondag is vrij, dus dan is het op zich wel geen probleem.
0: Oké, goed. Arnar, IJsland is er niet bij op deze wereldbeker, had ik dat al gezegd, trouwens.
4: Wrijf het maar nog
0: eens. Ja, oké, ik ga het nog eens zeggen. Maar ze hebben wel gisteren gespeeld, eergisteren een oefenwedstrijd in de Verenigde Staten. Klopt. Tegen Argentinië. En er was eigenlijk een prachtig beeld van Lionel Messi na de wedstrijd met Daniel Gudjonsson. En dat is de zoon van Aitor Gudjonsson. En die zegt hier tegen Messi, je hebt nog met mijn vader samengespeeld bij Barcelona. En ja, dan die blik en dat gesprek van Messi. Heel mooi om te zien. In Spaans wellicht, hè? Want ze kunnen allebei Spaans. Hij heeft daar ook gewoond in Barcelona.
4: Ja, klopt. Daniel is de jongste zoon van Arnor, van Eder.
0: Ja, dit is hem destijds.
4: Destijds in Barcelona, ja. Dus, en hij spreekt perfect Spaans. Dus een mooi beeld. Dat is, maar ja, dat gebeurt er als je zo lang voetbalt. Dan begin je ineens tegen de zonen van voetbal.
0: Ja, Messi, iedereen kijkt natuurlijk op naar Messi. Je hebt er 4 keer tegen gespeeld. 2 keer met Toulouse in Frankrijk tegen PSG toen Messi daar speelde. En ook 2 keer in de Verenigde Staten. Hoe is dat eigenlijk?
1: Ja, dat is fantastisch. Je hebt altijd zo'n moment van... Oké, nu gaat die MM spelen naar Messi. Dat is mijn bal, maar die is zodanig snel en goed. En dat is gewoon een andere sport dat hij speelt.
2: Ja, snel op vlak van spel inzetten.
0: Van lopen, lopen.
1: Maar vooral die eerste meters wel nog altijd. Hij is heel explosief toch nog altijd. Ook al is het een klein beetje minder dan vroeger. Maar het is gewoon iemand die voor mij nog altijd de beste speler aller tijden.
0: Ja, en hoe is dat dan als je het veld betreedt en hij is aan het opwarmen? Is dat dan iedereen snel zoeken? Waar is Messi? En even blijven kijken?
1: Je merkt gewoon dat is iemand waar iedereen naar kijkt. Ik heb het geluk gehad om 5 keer zelfs tegen hem te mogen spelen. Dus dat is iets dat is onrealistisch. is, je staat op plotseling op hetzelfde veld en op een bepaald moment zat je op een halve meter van hem. En
0: wat zeg je dan? Hi Leo.
1: Hi Leo. Nee, ik heb even ermee gebabbeld. Ik zei ook tegen hem van, je voelt je wel beter hier in Amerika dan in Frankrijk, want in Frankrijk had hij eigenlijk een slechte passage.
0: In welke taal doe je dat dan?
1: Dat was in Spaans. Ik had allemaal gerepeteerd. Op dat moment ben ik misschien niet echt bezig met de match, maar op dat moment, ja, dat was voor mij de...
2: Dan antwoordt u, dan stopt dat toch, want u voorbereidt.
1: Ik ga u straks de foto's... Ik ga straks de foto's sturen. Ik ga het een keer tonen. Hij verstond het. En hij zei gewoon op dat moment van ook dat Frankrijk gewoon een hele slechte episode was in zijn voetbalcarrière.
0: Oké, goed. Die foto die gaan we opzoeken. Die gaan we straks misschien tonen. Maar ik hoor dat we terug naar Toronto moeten. Ik hoor dat we opnieuw naar Philip Joos moeten voor die tweede helft tussen Canada en Bosnië. Philip, doe maar.
5: ING, supporter van de Rode Duivels en van jouw goals.
6: Welkom terug in Toronto. De scheidsrechter maakte een kruisteken en dan zijn we klaar voor de tweede helft van Canada tegen Bosnië. Geen wissels bij beide landen. En Demirovic met een eerste doelpoging. Kripo. Keeper van Orlando City, waar Griezmann gaat spelen en waar Sebastian Setti, wie hem nog kent, Antwerp-fans moeten hem kennen. Een van de liefste en fijnste mensen die ooit op een Belgisch voetbalveld hebben gestaan. Argentijn, en hij is daar nu assistant coach. En Crepo speelde met Orlando bij Inter Miami. Stond 3-0 achter, waar zijn concurrent Dane Sinclair in doel staat. Concurrent bij Canada. En uiteindelijk liet hij er nog 4 binnen. Won Orlando in een derby. Lukic bij de Fougerol. Bal speel klaargemaakt. Maar dan Basic. Die de limieten even toont die hij ook al in de eerste helft liet zien. Maar dit is geen grootse wedstrijd tot dusver. Maar de ploeg die domineert staat op achterstand. Bravo! Even Katic. Speelde bij Plymouth, maar ook Miron Muzlic even coach was en is meegekomen met Muzlic. Vlag blijft beneden. Oluwaseyi. Ja, een mooie dribbel voorbij. Katic, Oluwaseyi. En dan even de hand van Vasil. De Bosniërs vragen om een buitenspelsignaal, maar dat gaan we dus nooit weten. Tenzij wij straks een goede herhaling krijgen. Het was een van de memes in Italië. We zijn uitgeschakeld door een ploeg gesponsord door Kelme. Spaans merkje. Een voet met 4 tenen. Buchanan glijdt even uit. Een beetje een rare inworp. Krijgt hem toch nog voor. Lukic. Mayraktarevic gaat daar niet meer achteraan. Benieuwd of we Dzeko nog te zien krijgen. De man die ooit het stadion van Racing Genk versteld liet staan. Buitenspel of niet. Vlag beneden gebleven. Vasili. En wat doet Teljo? Ze liggen allebei neer. Spits Oluwaseyi en de doelman. Er zit gelukkig wel nog leven in. Dan is het een afleidingsmanoeuvre omdat hij de bal niet raakte. De VAR zal hier in elk geval een kluif aan hebben. Moeilijk te zien van hierboven. En vraag 1 is natuurlijk... Was hij in buitenspelpositie vertrokken? Tani Oluwaseyi. Indien het antwoord daar nee op is, vraag 2 die beantwoord moet worden. Was het penalty? Even kijken. Zet zich goed. Lijkt me niet. De voeten zeker niet. De schouder is even twijfel. Hij heeft de bal. Geen twijfel mogelijk daar. Vasil. Smakt hij tegen de grond. Maar kijk. Absolute bal gespeeld. Maar het scheelt weinig hoor. Een fractie van een seconde. En hier nog eens de goede dribbel van Oluwase. En Vasil met de armvee. En waar hij de bal gaat leggen, zou je dus wel aan buitenspel denken. Maar dat was dus zeer de vraag. Eerder niet, leek mij. Maar dat is het eeuwige probleem. Waar begint de schouder? En dan heb je een diploma anatomie voor nodig. Miller met een goede inspanning. Miller, oh, geeft hem dan slecht met die rechter. Het moeilijkste leek achter de rug. Had zich ontdaan van 3 Bosniërs met 1 beweging. Dedic. Voor Tahirovic. Fout Demirovic. Die bij Bosnië amper 4 goals heeft. Op toch 40 interlands. Dus niet het niveau haalt waarvan we hem kennen van in de Bundesliga. Even ruzie met de bal, Miller. En nu met Dedic. De enige manier om daaruit te geraken. Teacher tussen. David. Al goed speel klaargemaakt. Blijft technisch. Samen met deze Stakio echt wel veruit de beste. Jonathan David. Zoekt positie voor Doe. Vasil. Gedegradeerd met St. Pauli. Maar inmiddels Alexander Blessin ontslagen is. Maar dat ze gedegradeerd zijn. Kolasinac. Een wereldmatch met Atalanta tegen Borussia Dortmund in de Champions League. Een geweldige partij. 4-1. Hij, een van de 3 centraal achterin. Voortdurend naar voren aan het lopen in die match. Mee voor het verschil gezorgd. En nadien kwam Bayern München met Vincent Kompany op bezoek. Dachten ze hetzelfde te kunnen doen. En werd het 1-6 in Bergamo. De 4-1 in München werd hem bespaard. De Bosniërs. Ze krijgen Sarri in Bergamo. De man onder wie Dries Mertens bijna topschutter werd. In 2017. 28 goals toen voor Napoli en Sarri. Alleen Dzeko maakte er eentje meer. Laria. Goed initiatief. Miller. Waarom niet in één tijd voorgeven? Mooie aanval, Laria. Nee, tegen de lat. Kolasinac. Met meer geluk dan wijsheid, maar hij is er wel natuurlijk. En dit moet geel zijn voor de Fugero. Want bijna een counter voor Bosnië. Ja, de duivel speelt ermee. Een fenomenale aanval van Canada. Schitterend gevoetbald. Positiespel, derde man vinden, het was eigenlijk al de 4e. En dan Kolasinac, die er 5 tenen tegen steekt. Bal wijkt ook nog even af op de voet van Vasil. Dus ook hij heeft nog een mini verdienste hierin. En kan je het Laria verwijten? Gewoon niet echt, hij passeert de keeper. Die bal ging altijd binnen. Ongelooflijk. Luassé. Even Muharemovic.
7: En ruimte voor Demirovic. Demirovic, de killer, Demirovic. Nee, bal te ver van de voet en Crepeau brengt redding. Nu laat Bosnië een enorme kans liggen. En een corner verdienen ze toch wel. Muharemovic. En via Cornelius. Imerdin Demirovic. Bal echt te ver van de voet. Dan wil hij nog corrigeren. Door hem voorbij de doelman te kappen. Meer dan een tweede corner levert het niet op. En ja, hij moet vanavond nog een lottobiljet kopen. Eentje is voldoende. Kone. Goed tikje. David. Leuk begin van de tweede helft. Vasil. Eustachio. Leest het spel goed. Zit er vaak tussen. Even op rechts belangt. Miller. Voorzetten maar. Ai, ai, ai, ai, ai. Speler van Hull City. Via de playoffs op Wembley. Gepromoveerd naar de Premier League. En het bizarre van de havenploeg is dat ze eigenlijk, als je het puur op expected goals berekent, hadden moeten degraderen uit het championship. Hij toont ook zin en onzin van de statistieken af. David, goed weggelopen voor de goal. Oluwaseyi. Maar Katic met een goede ingreep. Niet de eerste centrale verdediger die juicht alsof hij gescoord heeft voor Bosnië. Ze klampen aan. En houden vooralsnog stand. En als ze echt super koelbloedig waren geweest, was het 0-2. Ja, die rechtse, die hangt er eigenlijk aan om mee op de bus te stappen. Maar dus ook om redding te brengen. Ingooi, Canada. Kolasinac laat dan die bal liggen op het veld. Nou, dan krijgt de reservedoelman Sinclair van Canada onder zijn voeten, omdat hij die bal snel ging weghalen. Terwijl ja, dat toch de bedoeling moet zijn. Refs en regeltjes en gezond verstand. Het is zelden een topcombinatie. Laria ging hoog. Kone. Die fout. Eustachio. Op Tahirovic. Inmiddels toch ook al vier gele kaarten in de wedstrijd. Johnston, de Fougerol voor Canada. Demirovic en Lukic, de beide spitsen voor de Bosniërs. Promise David. Misschien ook nog niet helemaal inzetbaar. Kolasinac, dat is wel zeer hoog. Crepeau heeft er toch last mee. Misschien ook wel een beetje de zon. Die hem verraadt. Ah, Promise David komt. Mooi moment. Voor de man die geblesseerd raakte. Met Union. Wiens WK aan een zijden draadje hing. Eerst wel nog kijken naar die derde corner van de Bosniërs. En de kopkans. Muharemovic. Kon niet naar beneden slaan. Hij wordt even nog tactisch bijgespijkerd. Johnson. Maar half. Tahirovic. Al kruipend. Ingooi is voor Bosnië. daar ook zijn wissels gaat doorvoeren. Dit voegt weinig toe. Laria zit daar een beetje opgesloten als rechtsvoetige op links in dat soort situaties. Geen controle bij Basic. Komt dan wel weer in balbezit. En nu zelfs met wat ruimte. Pas eruit gehaald door Cornelius. Eustachio kan hem hier krijgen in het centrum. Even treuzelen. David. Van wie op de flank geen gekke dingen moet verwachten. Coné. Geen buitenspel Miller. Coné wacht lang genoeg. Met vereende krachten Bosnië. Bayraktarevic. Bij de Bosniërs. Invalbeurt. Van Gigovic van de Young Boys uit Bern. En van Bajdar. Spits van Bialystok in Polen. Deze brengen maar liefst drie nieuwe mensen. De wissels. Bij Canada. Miller eruit. Voor hem komt Schaffelburg. Ook een toch te bleke Buchanan verlaat het veld. In zijn plaats Ali Ahmed. Speler van Philippe Clement bij Norwich. Ethiopische roots heeft hij. Prachtig verhaal. Hoe hij in het profvoetbal is beland. En Promise David. Hij is de vervanger van Jonathan David. Jij zult maar één David David in het team hebben. Bij de Bosniërs. Dus Basic eraf en de doelpunten maken. Demirovic probeert zijn lichaam te gebruiken. Promise David dus, 9 goals in de Belgische competitie. Op 21 februari geblesseerd geraakt tegen Antwerpen.

toch wel opvallende keuzes bij Bosnië. Geen Sunic, maar wel Gigovic in het team. Centraal op het middenveld.

0: Thomas David.
1: Daar hebben ze er al last mee. En dan heeft hij toch de overtreding begaan. Twee Bosniërs geveld. Ja, als ze hem nog niet kennen, zal dat niet lang duren.
0: Boink.
1: Gigovic. Die weet meteen hoe laat het is, of niet meer. Vasil. Jaagt de bal richting de nieuwe man, Basda. Goed van Kone. En een eerste keer Ali Ahmed. Kijk. Luwase. En Tahirovic met een zegengebaar. Maar het is nog lang. We zitten bijna aan drankpauze 2. Ali Ahmed. Wat een goede impact bij Norwich. Promise David draaien en de terugkeer van Muharemovic. Toch opvallend die wissel van March. Niet dat David al een wereldpartij bezig was. Maar hij gaat dus niet profiteren van het beulswerk dat Promise David ongetwijfeld op de mat zal leggen. Wordt Canada het eerste land dat zijn eerste 7 WK-wedstrijden verliest. Ahmed.

binnenkomen. Laria. Eustachio. Vindt de verste winkelhaak niet. Hij is geboren in Toronto. Ali Ahmed, speler van Norwich dus. In een wijk in Toronto die de jungle wordt genoemd. Hij had geen manager. Sliep in hostels. Ging zich overal aanbieden. In Portugal, in Spanje, in Nederland. Om zijn droom waar te maken. Oluwaseyi. Het is niet consistent genoeg wat Canada op de mat brengt. Te veel hoogtes en laagtes. In de wedstrijd. Maar ook in fases. Eén keer niet en dan was er die geweldige aanval. Mooi van Schaffelburg. Voorzet komt. En de kopbal van Oluwaseyi van de lijn gehaald. Door Katic. Iets minder spectaculair dan Kolasinac eerder. Ja, ze verdienen absoluut een doelpunt. De Fougerol beseft plots dat hij op achterstand staat en dus niet moest blijven liggen voor deze fout. Vrije trap moet worden overgenomen. Woedend gebaar van Eustachio richting de scheidsrechter. Ahmed is een dribbelkont. Dit is hard. Eustachio nog voorgebracht. Ahmed nog voorgebracht. Ook te hard. Cornelius, dat haalt hij niet meer. Dunne beentjes, maar ze zwenken. Bijna een goal voor de spits van Villarreal. Maar die twee keer scoorde dit seizoen slechts. Nou, eerste jaar in het Europese voetbal. Demirovic doortikken, geen buitenspel, absoluut geen buitenspel. Bayraktarevic, hier zit wat in voor Bosnië. Bayraktarevic temporiseert en Laria houdt niet af. Nee, hij is woest op de lijnrechter, maar die had het bij het rechte eind. Bayraktarevic verloor kostbare tijd door absoluut naar zijn linker te willen draaien. Goed van Kone. Eustachio, counter, nog vijf Bosnische verdedigers achter de bal. Ahmed moet spelen, maar moet beter spelen. Canada krijgt de vrije trap. Dat is het volkslied ook weer. Oh Canada. Het zou best kunnen dat dit de soundtrack van de wedstrijd wordt. Oh Canada, wat heb je laten liggen? Dat is dan voorlopig de tweede zin. Kolasinac. Maar tja, je krijgt het altijd mee. Een snoekduik. En zeker nu de scheidsrechter aan drinken toe was. Lokale vedette ongetwijfeld. En zij hebben drank nodig. Als u een laat journaal wil zien, kan dat nu op Ketnet. Moest ik even zeggen. Maar ik raad u aan om bij deze wedstrijd te blijven. En het journaal kan u dan later zien in herhaling. Op VRT1. Jesse March heeft nog een kwart wedstrijd voor de boeg. Om Canada alsnog aan een punt of meer te helpen tegen Bosnië. Maar dat is een taaie tegenstander. Een ploeg die met hand en tand verdedigt.
5:30 Canadese tijd. Hij probeert er weer wat jus in te pompen. Hij is 22 wedstrijden lang de coach van Erling Haaland bij Red Bull Salzburg. En Haaland scoorde daarin 28 keer en gaf 9 assists. Ja, zo kan ik ook coach zijn en kampioen worden. Hemelsblauw is de lucht. Donkerblauw is vooralsnog de zegen. Met geel en witte sterren. Bosnië dat verloor van Argentinië op het WK 2014. En dat dan met 1-0 verloor van Nigeria. Nadat Dzeko eigenlijk de openingstreffer had gemaakt. Een doelpunt dat werd afgekeurd. Voor vermeend en dus echt vermeend niet bestaand buitenspel. Daar kwam hij nog even op terug. Edin Dzeko in een brief die hij aan de Bosnische jeugd schreef. Op de Players Tribune. Zeer de moeite om te lezen. Dan snap je ook iets beter. Dat als die mannen hun hand op hun hart leggen en voor hun vaderland voetballen, dat dat wel echt is. Niet dat je dat moet willen als dat een gevolg is van de vreedheden die er begin jaren 90 zijn gebeurd. De gouverneur van Canada overigens, mevrouw Arbour, was de dame die het oorlogstribunaal in Den Haag voorzat. Toen de gruweldaden in ex-Jugoslavië daar werden veroordeeld en beoordeeld. De Fougerol draaide uit, maar het wegtikken was minder. Bajdar. Nemic niet. En de monarch van Canada, dat is nog altijd King Charles. Niet dat hij nog enige echte beslissing mag nemen, maar protocolair is het wel nog altijd zijn functie. Coné met de overtreding en de woede richting de scheidsrechter. Oké, Tahirovic valt met wat vertraging, maar hij betokkelde wel degelijk zijn enkel. Daar zit hij, Alfonso Davies. Al te vaak de voorbije seizoenen in die pose naast het veld. Sunic komt bij Bosnië. Het dus nog 2 keer gaat wisselen. En we krijgen ook het toptalent. Alaj Begovic. 18 jaar. Hij vervangt Bajrak Tarevic. Speler van Red Bull Salzburg. Terug gaat hij naar Bayer Leverkusen. Maar het is maar zeer de vraag of hij daar zal blijven. Want heel wat grote clubs azen op het supertalent dat doodgemoedereerd een penalty binnentrapte tegen de Italianen. Alsof hij in zijn leven nooit iets anders had gedaan. Doeltrap Bosnië. Dedic troeft even Schaffelburg af. De bal had hij niet. En de man eigenlijk wel. Coné. Bijna Demirovic. Schaffelburg met Gigovic in de achtervolging.
Tadic. Kolasinac. Kaats met Alajbegović. Opnieuw Kolasinac. Alajbegović. Kikovic wou de bal. Krijgt hem nu ook. Bazdar. Kikovic. Opgepikt door Sunjic. Een van de vijf invallers inmiddels. Kyle Larin komt. Voor Oluwaseyi. In zijn laatste 24 caps één keer gescoord. De man die het zo goed deed bij Zulte Waregem. En inmiddels wel een contract heeft versierd bij Middlesbrough. Rare speler, want af en toe lukt het dan wel. Werd topschutter van Turkije bij Beşiktaş. Ryan Reynolds met selfies. Voetbalfan, eigenaar van Wrexham. Maar je bent wat beter eigenaar van Hasselt. Als je toch een club wil. Kolasinac. Alajbegović vraagt. En krijgt ook. Ze zullen hem echt wel vaak aanspelen. Zorgt voor balbezit. Conné. Komt er nog een explosie van vreugde voor de Canadezen.

Mooiste affiche in dit stadion wordt Duitsland die voorkust. Musiala en Wirtz tegen Diomande, die furoren maakte in de Bundesliga. En absoluut de extra stap naar een sterrenstatus kan zetten hier op het WK. Dat is niet eens meer echt nodig. Alle teams zitten al achter hem aan. Kone. Davies goed. Larin! Kyle Larin. 1 goal op 24 caps. Maar kijk. Hij scoort. En hoe. Fantastische goal. Canada verdient op 1-1 door het hart van de defensie van Bosnië. En het is niet voorbij. Actie van Kone. En jawel, ook Promise David, die even laat zien wat Union gemist heeft in de playoffs. Goed tikje hoor. Hier Kone. Begint dan een zwerftocht. Zet zich vrij. Geen buitenspel. Kolasinac staat daar nog. En dan Larin. Aanname perfect. Draaien goed. Twee baltoetsen heeft hij nodig. Voor een goal. Via Katic. Want de bal wijkt nog even af ook. Super moment voor Canada. Op weg naar dan toch een eerste niet-nederlaag. Bij club dus 1 goal tegen Serain. Onder Karel Hoefkes. Bij Zulte Waregem 7 goals en 9 assists onder Frankie Durie. En nu dus weer boven water op de wereldbeker. Nadat een uitleenbeurt bij Feyenoord helemaal fout liep. En hij bij Southampton. Niet bij Middlesbrough, excuus, bij Southampton. In de tweede helft van het seizoen 8 keer raaktrof. Hoe een kwartier, zoiets. Alles samengeteld. In Canada eindelijk een beetje loonaar werken. Demirovic had de 0-2 aan de voet, dat mogen we niet vergeten. De Bosniërs inmiddels met die 5 invallers, kwalitatief toch licht in de problemen. Promise David, dat is niet zijn sterkste punt. Het rommelen om aan de bal te geraken wel. Ergens leek er ook een arm mee gemoeid. Zijn schot was matig. Maar dit, een uitstekend tikje. Ja, dat zagen we met het blote oog. Omdat er hier geen sprake was van offside. En u weet, de lijnen van perspectief zijn niet recht. Geen hand erbij. Goed, die bal op de dij genomen. Zijn lichaam erin gedraaid. Echt een knappe goal. Zijn actie verdient het. Dat we het niet catalogeren als een afgeweken bal. Nee. Knap staaltje techniek. De manier waarop hij zich vrij maakt. Sunic. Komt eruit. Tahirovic. Geen foute oordeel terecht. Cornelius. Schaffelburg. Dan moet Kone ook dit nog doen. Ja, de middenvelder van Sassuolo over de hele wedstrijd bekeken. Misschien wel de beste bij Canada. En Promise weer geveld. Johnston. Dan moet hij gaan spurten. Ahmed. Diepgang voor Larin. Vazil, die kan hier rustig over de achterlijn laten lopen. Het Esdoornblad wappert in de wind.
Een petje heb je hier echt nodig. Het is kijken in de zon. Met die rare dakconstructie rechts. Over een deel van het publiek. Links is er geen dak. Altijd goed als een stadion dakloos is. Geen mooier beeld als de silhouetten van toeschouwers die tegen de lucht geplakt zijn. Een hele verbetering tegen de modernste voetbaltempels waar ze het dak gewoon dicht doen. Exit. Kolasinac. Laatste wissel voor de Bosniërs. In zijn plaats komt Burnić. Van Karlsruhe. Tweede klasse. Koné. Tikje Demirovic is goed. Alaj Begovic. Ingooi Bosnië. Bosnië-Herzegovina, maar ja. Dat is een hele mond vol. Oei, Koné. En dan Basda. Nog niet bij machten om iets te forceren. Krijgt wel de hoekschop. Kolasinac zit helemaal stuk. Zeer opvallend. Canada dus 9 corners in de eerste helft. Ja, inderdaad. Een duidelijke corner hier. Geen enkele in de tweede. De derde hoekschop voor de Bosniërs in die tweede helft. Ai. Wat gebeurt als je bij Karlsruhe speelt? Maar dit is beter. Alaj Begovic. Moest terug naar die rechter. Eustachio. Schaffelburg gezocht. Weinig ruimte daar.

niet dat deze match overloopt van kwaliteit, maar het is in elk geval de leukste openingswedstrijd van de twee die we al gehad hebben. Mexico veel te goed tegen een ontstellend zwak Zuid-Afrika toch. Straks mogen de Verenigde Staten en Paraguay proberen het nog beter te doen in Los Angeles. Sunic. Daar komt die eerste corner. Nee, Katic voor Conte. Schaffelbeur vraagt of hij moet ingooien. Duwt Canada door. Johnston. Laat hem voor de goal werpen. Weer Katic. Een stakje. Goed opgelost. Onder druk van Bajdar. Johnston. Voorzet. Opnieuw Katic. Bajdar. Alaybegovic. Goeie paas hoor. Demirovic. Achtervolgd door Laria. Mee is Bajdar. Demirovic. Heeft tijd nodig. Te veel tijd. Hier was hij bijna het aflossingspunt voor Gigovic. Promise David. Promise David. Katic hangt eraan. Promise David sleept er een vrije trap uit. Canada bal. Ja, wat een impact toch. Zijn invalbeurt. De assist. Die van Larin uiteraard ook met het doelpunt. En zou het dan zo zijn dat Jonathan David moet moeten opletten. Omdat hij uit de basis verdwijnt. Snertjaar achter de rug bij Juventus. Dat helpt niet natuurlijk. Ahmed zet een spurtje in. Johnston, niet echt oordeelkundig. Coné. Vrije trap Canada. March roept zijn rechtsachter terug. De Canadezen kunnen in principe alleen maar beter worden als er een aantal spelers weer fit bevonden worden. Zoals Davies en Bombito. De Fougerol heeft zich uitstekend van zijn taak gekweten. U moet het zich voorstellen. Al die buitenlandse commentatoren die dender moeten zeggen. Het is gelukkig niet het moeilijkste woord. Sunic. Idee was goed, uitvoering totaal niet. Eustachio blijft helder nadenken.

zou dat toeval zijn? Rexona en dan een man die zijn oksels moet laten zien met dat bord. Sunic.

Daar stak, joh. Mag gaan douchen. In zijn plaats dus Osorio. Zijn hele leven bij Toronto gevoetbald. Colombiaanse ouders. Alai Begovic. Gaat te makkelijk liggen, vindt de scheidsrechter. Daar is Promise David. Maar hier heeft de Argentijn dan wel een fout gezien. Op Muharemovic. Vrije trap Bosnië. Publiek en Promise David zijn het er niet mee eens. Moest er hier dan over? Ah, dan wordt hij inderdaad even op de teen getrapt. En ja. Dat zal je altijd hebben, hoor, met Promise David. Als je in de weg loopt, bukt hij je omver. Hier was het echt niet zijn bedoeling, trouwens. Ging hij gewoon op zoek naar de bal. Dan kan je het ook obstructie noemen van Muharemovic. Gigovic met de vrije trap nog. Dedic, een hoek heeft hij veel minder. Katic, David. En Larin. Kyle Larin. Katic, Hill. Derde Bosnische kaart. Je kan ze moeilijk duidelijker vragen. Counter eruit gehaald. Op cynische wijze, zeg maar. Maar er gebeuren wel meer dingen cynisch op het WK. Vraag dat maar aan scheidsrechter Arta. De Somaliër die terug is gestuurd. Seconde tikken weg. Je trekt bij Bajdar. Kone. Geen oplossing voor zich. Bajdar blijft knokken. Demirovic. Die zit er doorheen. Slecht ingespeeld. Van Cornelius. En Bosnië komt niet vrij. Kone wil wel nog eens. Dan moet hij nu gaan. En hem krijgen ook. Hier is hij. Kone. De man die de kattenbel aanbond bij de gelijkmaker. Osorio. Ook hij met initiatief. Osorio. Larin gaat nog eens. Loopt op die manier Ahmed vrij. Ahmed. Voorzet is lang onderweg. Te lang. Vasil dus. En als er iets duidelijk wordt aan dit soort wedstrijden, is het toch dat de Rode Duivels in een heel andere categorie voetballen. Dan bijvoorbeeld deze twee ploegen. Blijft onverklaarbaar hoe we in Qatar ons helemaal hebben laten wegvoetballen door de Canadezen.

Weliswaar met Alfonso Davies er toen bij. Nou, het was meer dan een teken aan de wand dat er toen iets fout zat. In Belgeland. Larria. Naar die rechter. Dat moeten de Bosniërs weten. Larria, Larin! Kon niet in één tijd afwerken. Krippo. Met de borstcontrole. Canada zet nog eens aan. Er liggen er twee in het strafschopgebied. Coné is terug. Larin, bijna was hij de absolute held. Rechts aannemen, links trappen. Had net iets te veel tijd nodig. Maar makkelijk was anders. Ahmed. Alaj Begovic moet verdedigen. 1-2 komt er niet uit. Tultra Bosnië. Dat hier een punt zal meepakken. Larin wou die bal meteen krijgen. Het is Muharemovic die er zich nog voorgooit. Samen met Katic, met vereende krachten. Een waardig slotakkoord voor de Bosnische defensie. Die min of meer heeft stand gehouden. Maar Kyle Larin kon toch de band breken. Derde Canadese doelpunt op een wereldbeker. 1-1 tussen March en Barbaris. In wat een felbevochten duel was. Waarin Canada zeker dat punt niet gestolen heeft. De Bosniërs toch overeind bleven. Met de hulp van de lat, met behulp van mensen op de lijn. En waarin Demirovic, dat mogen we ook niet vergeten, een reuze kans op 0-2 liet liggen. Een bal die hij normaal altijd binnentrapt. Maar ja, dat was Jonathan David eerder in de partij op 0-0 ook al overkomen. En de grote vraag in Canada wordt: blijft het David of wordt het David? Als ze het ook uitspreken zoals wij, Maarten. En eerlijk, daar heb ik geen flauw idee van. Graag weer de lijn aan Brussel gegeven. Graag tot over 2 dagen.